0: Sam Production.
1: Yo, Vakka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune in!

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: tune this week.
1: Met Mees, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

Enano.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Rustig, dikke rustig, Maidrea. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oei, omwikama.
2: Waar omwikama?
1: Ruwakadabe, ai, go. Hey, dik alasan. Kom weer snel, dik alasan. Hey, wacht die. Moet me aan dagudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee? Ja, want dan wat voor maak ik aan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Mama San, goed eerlijk. If I be the bewaking for Improser NV.
4: Lim FM, serving you with the best of music.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag.

0: peace and blessings. You're listening to Revival Now, your favorite Sunday morning gospel program. En ik ben pastor Patrick Botsen en ook voor vandaag, I am your host. We hebben een geweldige uitzending klaar liggen speciaal voor u op deze hele mooie zondag. And it will bless your heart. We gaan starten met twee geweldige gospelnummers. En het eerste is As Long As I Got King Jesus. Ja, en dat is het nummer van Vicky Winans. Geliefde, zolang u de Heere Jezus heeft in uw boot, dan bent u goed. Dan zit u veilig. Dan is uw succes gegarandeerd. En daarna gaan we aanbidden op het nummer van Elvin Slaughter, I Will Run To You. En daarna komen we bij u terug.
1: I want you to know, long as I got King Jesus, I don't need nobody else. Do you hear me what I say? Long as I got King Jesus, I don't need nobody.

0: Ja, we hebben kunnen aanbidden op het nummer I Will Run To You. En dat is een favoriet van mij. Een heel mooi aanbiddingslied is dit. Waarbij we eigenlijk zingen, Heren, ik kom naar u toe. Ik ren naar u toe. Ik heb haast om u te ontmoeten. En ik denk dat met deze aanbidding onze harten zijn voorbereid op het woord van God voor vandaag. En we gaan het vandaag hebben hoe u de Goliaths in uw leven, of die ene Goliath in uw leven, kunt verslaan. We hebben allemaal wel een Goliath waarmee wij moeten dealen. Ja, de Bijbel zegt ook dat u, als u de buit wil hebben, u eerst de sterke man moet verslaan. Ja, en we hebben allemaal wel een sterke man, en ik praat over geestelijke dingen hier, in ons leven die we moeten verslaan als we succes willen boeken. We maken soms moeite, maar we zien dat het niet gaat. Dan is er een sterke man, een Goliath, die wij in de geestelijke realen moeten verslaan. En vandaag gaat u hier alles over horen. En deze mooie, krachtige boodschap wordt u gebracht door niemand anders dan onze eigen zuster Simone Fitz-James.
1: Geliefde luisteraars, goeiedag, goeiedag. Ik groet jullie allemaal in de wonderbare naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Halleluja. Ik ben Simone Fitz-James. Ik dien onder leiding van pastor profeet Patrick Botse in gemeente Beten Opperroem. En als u er net bij bent u afgestemd op het gezegend programma Revival Now. En ook vandaag gaan wij in Gods woord duiken en ga ik u kort bemoedigen vanuit Gods woord. Ik ben super enthousiast om dit samen met u te doen. Elke keer wanneer ik lees in de Bijbel, zie ik nieuwe dingen en voel ik me versterkt. En ik geloof dat met deze bemoediging u zich ook versterkt zal voelen. Weet u, een van de dingen die Gods woord ons ook geeft, behalve dat het ons troost, behalve dat het ons richting geeft, geeft het ons ook moed. Ja, het spreekt ons courage in. Courage om door te zetten, maar ook courage om nieuwe gebieden in bezit te nemen. Courage om ons gebied in bezit te nemen. Weet u, elk een van ons heeft een specifiek gebied waar wij eigenlijk de toestemming en de mandaat hebben van God om te roelen samen met Hem. Ja, u heeft het goed gehoord. Dominate your area of expertise. En ik wil u vandaag bemoedigen. Luistert u met een open hart? Gaat u er maar lekker bij zitten? Pak wat drank. Een kopje koffie of een kopje thee. Als u in het verkeer bent, let u op hoor. Maar luistert u ook naar wat het woord van God vandaag aan ons te vertellen heeft ter bemoediging. Amen. Zo, we gaan starten. Voordat ik verder ga, wil ik toch wel even kort met u bidden. Heer, ik dank u dat we vandaag wederom uit uw woord lering mogen trekken. Ik bid dat dit woord dat wij vandaag gaan bestuderen, dat het ons moed mag geven, dat het ons mag sterken en dat het ons mag oprichten. En dat we zullen doen al hetgeen dat u voor ons heeft klaargelegd binnen onze eigen area van expertise. Dat we dat zullen doen moedig, we zullen doorzetten. En dat uw Heilige Geest ons zal leiden erin. In Jezus' naam, ik bid dat het tot opbouw mag zijn. En dat het transformatie teweeg mag brengen. In de naam van Yeshua. Amen en amen. Oké, we gaan lezen vanuit Gods woord. De thema of de titel van mijn boodschap vandaag is: versla Goliath en neem uw gebied in bezit. Halleluja, ik herhaal het nog één keer. Versla Goliath en neem uw gebied in bezit. Weet u, elk een van ons heeft een gebied. Elk een van ons heeft een area of expertise waar u eigenlijk de uitgekozen, de uitverkorene bent to dominate. Als we kijken bijvoorbeeld om ons heen, om daar voorbeelden uit te halen, wanneer een president wordt aangesteld in het land, heeft hij eigenlijk de mandaat gehad to dominate that country, to rule in that country. Hij is aangesteld om bepaalde, om alle zaken aangaande het land te overzien, te leiden en te richten, tezamen met zijn team. Amen. En kijk bijvoorbeeld bij de artsen, als de doktoren, je hebt neurologen, je hebt verschillende type doktoren. Allemaal hebben hun area where they should rule. Als je een leerkracht bent, your area to rule is the school, is het terrein van de school of de academie waar u doseert of waar u les geeft. De agent heeft ook zijn area. De huisvrouw heeft haar area. De moeder heeft haar area. Iedereen heeft hun area waar zij moeten roelen. Maar zoals het bijvoorbeeld als we kijken, bijvoorbeeld in de hoe het gaat bij de dieren. Je gaat niet zomaar in een gebied en dan neem je over bijvoorbeeld het gebied van een eagle, een arend. Je gaat niet gewoon daar overnemen in zijn gebied. Je gaat niet gewoon overnemen in het gebied van een leeuw. En zo is het leven opgebouwd. Het leven is opgebouwd in verschillende gebieden. En het leven is opgebouwd in verschillende seizoenen. En wij als mens hebben ons gebied, enkele van ons, meerdere gebieden die we in bezit moeten nemen. Maar ook het seizoen daarvoor. Toch, elk gebied is gekoppeld aan een bepaald seizoen. En met deze introductie wil ik u brengen naar het verhaal van David waar hij Goliath verslaat. En vandaag wil ik dat met u doornemen, omdat wij daar wat bijzondere dingen zien die eigenlijk ons de moed moeten geven om ons gebied 1 te herkennen, 2 over te nemen. Maar om het over te nemen, moeten we de vijand die daar staat en eigenlijk onterecht en illegaal in ons gebied is, moeten we eerst kunnen verslaan. Amen. Goed, u gaat vandaag na deze boodschap weten wat uw gebied is, wie u moet verslaan, hoe u degene moet verslaan en u gaat uw gebied in bezit nemen. Halleluja. Ik ben enthousiast. Ik lees met u. Als u Bijbel bij u heeft. Ik lees met u 1 Samuel 17. Dat is in het Oude Testament. Ga ik met u lezen 1 Samuel 17. Ik ga niet de hele pericoop lezen, want dat is lang. Wij gaan het eerste stukje lezen. De introductie. En daarna gaan wij naar waar Goliath verslagen wordt door David. Halleluja. Ik lees uit de Hetboekvertaling. Er staat daar bij 1 Samuel 17, David en Goliath. De Filistijnen trokken hun leger samen en sloegen hun kamp op tussen Socho in Juda en Azeka in Efes-Damim. Daarop mobiliseerde Saul zijn leger bij het Terebintendal. Saul was toen koning over Israël. Het dal lag tussen beide kampen in, zodat de Filistijnen en de Israëlieten elkaar konden zien. Op een dag kwam Goliath, een kampvechter uit Gat, uit het Filistijnse kamp gelopen, tot hij binnen gehoorafstand van de Israëlitische troepen was. Hij was een reusachtige man met een lengte van bijna 3 meter. Hij droeg een koperen helm, een koperen borstpanzer van 55 kilo en koperen beenkappen. Ook had hij een koperen speer van enige centimeters dik bij zich. De speerpunt was van ijzer en woog meer dan 6 kilo. Voor hem uit liep zijn wapenknecht met een reusachtig schild. Hij, Goliath, bleef staan en schreeuwde naar de Israëlieten: zouden jullie wel optrekken en vechten? Ik vertegenwoordig de Filistijnen. kiezen jullie uit de mannen van Saul ook een vertegenwoordiger. Dan zullen wij dit in een man tegen man gevecht uitvechten. Als jullie man erin slaagt mij te doden, zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem dood, moeten jullie onze slaven worden. Ik daag de legers van Israël uit. Stuur mij een man die tegen mij wil vechten. Toen Saul en zijn mannen dit hoorden, raakten zij onmoedig en werden bang. Vers 12. David was de zoon van de hoogbejaarde Isaï, die in Bethlehem in Juda woonde en 8 zonen had. De 3 oudsten, Eliab, Abinadab en Samma, hoorden bij Sauls leger dat tegen de Filistijnen moest strijden. David nu was de jongste en maakte deel uit van Sauls staf aan het hof. Hij ging geregeld naar Bethlehem om zijn vader met de schapen te helpen. 40 dagen lang, 's morgens en 's avonds, daagde de Filistijnse reus de Israëlitische legers uit. En op een dag zei Isaï tegen David: breng een grote zak geroosterd koren en deze 10 broden naar je broers. Geef deze 10 stukken kaas aan hun commandanten en vraag hoe je broers het maken. Neem een levensteken van hen mee terug. Saul, de broers van David en de rest van het Israëlitische leger lagen nog steeds bij het Terebintendal. De volgende morgen in alle vroegte liet David de schapen onder de hoede van een ander herder achter en vertrok met de geschenken. Ik lees dan hier verder. Ik spring naar een... Hiervoor. Yes, ik ga hier tot hier lezen. Vers 23. Terwijl David, hij met hen praatte en informeerde hoe het met hen ging, zag hij hoe Goliath tussen de Filistijnse troepen naar voren kwam en zijn uitdaging naar het Israëlitische leger uitschreeuwde. Zodra zij hem zagen, begonnen de Israëlitische strijders zich uit angst terug te trekken. Ik ga hier stoppen. We zien hier dat David op een gegeven moment werd gestuurd om te gaan kijken hoe het met zijn broers gaat, met zijn broers ging, die dus in het leger van Saul waren en dus de strijd tegen Goliath moesten aangaan, maar ze durfden niet. En op een gegeven moment, als u verder gaat lezen, gaat u dus merken dat David zich één niet kon voorstellen dat ze angstig waren voor die reus, omdat als u kijkt dat in David's achtergrond, ziet u dat David een hele periode als schapenhoeder verschillende challenges heeft gehad. Hij heeft dieren, beren, leeuwen met zijn handen gedood. Natuurlijk door de kracht van de Heilige Geest. En David was een beetje, ze zeggen, rough around the edges. Hij wist hoe eigenlijk met dreigementen om te gaan. En op een gegeven moment zegt David vraagt David aan Saul: van wie is deze onbesnedene Filistijn die ons bedreigt? Weet je, kent hij onze God niet? En waarom zijn jullie bang? Ik kan hem verslaan. David sprak vanuit een bepaalde plek van overtuiging, vanwege zijn achtergrond, vanwege zijn ervaring om met dominante en intimiderende situaties om te gaan. Dus op een gegeven moment zien we dus dat David zegt: hij gaat Goliath verslaan. Koning Saul, die wil hem zijn wapendrager geven om aan te trekken. Maar David doet dat ding er vanaf, want hij kon er nauwelijks mee lopen. En hij treedt gewoon Goliath tegemoet met een bekend, ik wil het geen vuurwapen noemen, maar zijn bekende slinger en steen, waarmee hij vrij familiair en actief was. En zo versloeg hij Goliath. Hij schoot met zijn slinger, kwam tegen Goliath zijn hoofd aan. Hij viel achterover en daarna hakte David zijn hoofd eraf. En dat was het einde van Goliath in dat gebied. En David had toen gezegd: als ik Goliath versla, wil ik wel een tal van beloningen hebben. Want koning Saul had beloofd dat hij met zijn dochter zou mogen trouwen wie Goliath verslaat. Dus zo heeft David Goliath verslagen. Aantal beloningen gehad. Erkenning binnen Israël. Iedereen kende David. Getrouwd met de dochter van Saul. Er zijn een aantal dingen gebeurd voor David. Goede dingen. Nadat hij Goliath heeft verslagen. Omdat hij gedurfd heeft. En dan kom ik bij u. U en ik. Weet u, als we kijken naar het verhaal van David, zien we dat er een aantal dingen zijn gebeurd. 1. David is getraind geworden voordat hij zijn gebied in bezit kon nemen. Want later is hij ook wel koning geworden van Israël. 2. David is gewend geraakt om te gaan met intimidatie en onderdrukking. En heeft geleerd hoe, ondanks intimidatie en onderdrukking, toch nog over te nemen en te overwinnen. 3. David heeft zijn oren gesloten voor negatief gepraat toen hij eenmaal op zijn doel afging. Want op een gegeven moment, toen David zei, ik kan Goliath verslaan, in mijn eigen woorden gezegd, zei zijn broer, wat zeg je daar? Wat zeg je? Wat ga je doen? Je gaat het niet kunnen doen. Die broer begon hem eigenlijk te ontmoedigen. Koning Saul begon hem te ontmoedigen. Zeg van, kijk hoe klein van gestalte je bent. Het gaat je niet lukken. Maar David had zijn oog op één doel. En dat was, ik ga Goliath verslaan. En ik ga ze bewijzen dat ik in staat ben het te doen. Want ik ga het niet met eigen kracht doen. En dan kom ik bij u. Weet u, elk een van ons heeft een gebied. Wat is uw gebied? Kijkt u om u heen de zaken waar u steeds tegenaan loopt? Kijkt u om u heen wat voor soort werk u aan het doen bent? Werkt u veel met kinderen? Werkt u in de thuiszorg? Wat is uw talent? Wat is uw expertise? Want veelal is dat gekoppeld aan een bepaald gebied waar u moet overnemen en positieve invloed moet gaan uitoefenen. De Heere heeft ons aan het begin gemaakt to dominate the earth, om eigenlijk gezag te hebben over alles hier. En het plan is niet veranderd. Na de zondeval zijn er een aantal dingen gebeurd, maar het is nog steeds de Heerse wil dat wij overnemen en dat wij heersen over zaken op de aarde. En zo heeft Hij ook uw gebied gegeven. Waarom? God is heerser. Wij zijn uit Hem. Hij is deel van ons. Wij zijn deel van Hem. Een deel van zijn geest is in u. Dus van nature hebt u het in u om te heersen over een bepaald gebied. En u kan niet heersen zonder leiding van de Heilige Geest. Want dan wordt het wat anders. Dan wordt het onderdrukking. Dan wordt het machtmisbruik. Maar er is een gezonde manier van heersen. Maar om dat te kunnen doen, gaat u uw gebied 1 moeten herkennen. En 2, u gaat de Goliath die daar heerst moeten verslaan. Hoe gaat u dat doen? Ik heb u net gezegd, om uw gebied te erkennen, moet u uzelf examineren. Waarin bent u goed en waar wordt u steeds bij betrokken? Wat heeft u de drang om steeds te willen doen? Als u kijkt, David was bezig met de herders. Hij was bezig te hoeden.

Elke keer als u wat vooruitgang wil boeken, komt er tegenstand. Als u wat hoger op wil gaan, komt er tegenstand. Dat wil zeggen, er is een bepaalde Goliath die u daar tegenwerkt. En u gaat Goliath moeten afmaken. U gaat Goliath moeten afmaken. U gaat Goliath moeten afmaken. En u gaat Goliath niet, ik begin u nu te zeggen, u gaat Goliath niet overwinnen met eigen kracht. Dat heeft David absoluut niet gedaan. Hij heeft Goliath niet overwonnen met eigen kracht. Als we hier lezen, dan zien we hier dat op een gegeven moment David in vers 45 zegt: u komt op mij af met een zwaard, dat zegt hij tegen Goliath, een speer en een schild. Maar ik kom in de naam van de Heere, van de hemelse legers en van Israël, dezelfde God die u hebt beledigd. De Heere, niet ik, de Heere zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken. De lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël. En iedereen hier zal weten dat de Heere niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. Halleluja. Dat is dus wat David aan Goliath zet voordat hij hem tegemoet rent. Ik zeg u, als u merkt dat u hogerop moet gaan, maar er is steeds een blokkade. U wordt steeds angstig gemaakt. Of er zijn mensen die in uw oor praten, het gaat niet lukken. Ja, niemand in de familie heeft het ooit eerder gedaan. Niemand in de familie of op deze school of in deze organisatie heeft ooit een verhoging gehad. Niemand dit, niemand dat. Het gaat niet lukken. U moet weten, een van de eerste manieren waarop de vijand aanvalt is om te intimideren en angst aan te jagen. Want hij heeft geen kracht, hij heeft geen macht. Hij is duizenden jaren geleden ontwapend, onmaskerd en openlijk tentoongesteld. En wij heersen met Christus over hem. Dus hij heeft helemaal geen macht. Maar hij heeft wel de capaciteit om uw angst aan te jagen en te intimideren. Want wanneer u angstig wordt en geïntimideerd bent, bent u zwak. En dan durft u niets te doen. En dan hebt u een open deur voor hem om u te controleren. En daarom begint hij met woorden te spreken om te intimideren. Zoals Goliath dat deed bij het Israëlitisch leger. Ik zeg u, laat u niet intimideren door de woorden van Goliath, want hij is een verslagen vijand. Laat u niet intimideren door de angst die hij u probeert aan te jagen. Ik zeg, als uw vijand tegen u praat, en dan heb ik het over geestelijke vijanden, dreigende situaties, om promotie dat maar niet gaat, iets u probeert 20 keer dat huis te bouwen van de grond af, het lukt maar niet, begint u terug te spreken. De kracht van woorden. Toen God deze hemel en aarde heeft gemaakt, heeft hij woorden gebruikt. En met zijn woorden heeft hij alles geschapen dat er staat. En daarom gebruikt de vijand dezelfde strategie van woorden om ons te intimideren en om ons onvruchtbaar te maken in ons doen. Maar ik zeg u, zoals David Goliath is toegetreden, eerst met woorden, niet met daden. Eerst met woorden. Wanneer u uw gebied ziet, u ziet uw gebied, u ziet die functie die u moet krijgen, u ziet de verhoging die u moet krijgen, u ziet de business die u moet starten. Maar er zijn misschien al 20 andere mensen die het doen en u denkt het gaat niet lukken. U hebt uw eigen taste, u hebt uw eigen expertise. Begint u te spreken tot dat gebied. Ik geheel anders, want ik heb Christus leren kennen. Bij mij zal het anders zijn. Ik zal wel slagen. Begint u terug te praten. Wanneer u angstig wordt, een van de eerste stappen die u neemt is met uw woorden. U begint terug te spreken. U ziet weg van uw eigen kracht. Want u zegt, u ziet, David zegt hier, niet ik ga je verslaan, maar de Heere, de Heere van de hemelse legers gaat u verslaan. Begint u Jezus voorop te zetten en zegt u de situatie niet, ik zal u verslaan, maar mijn God die ik dien zal je verslaan. En wanneer u dat hebt gedaan, geliefde, wanneer u hebt gesproken, u moet praten totdat u voelt in uw binnenste, ja, mitaki.

0: Dan gaat u en dan brengt u die sollicitatiebrief nog een keer. Of dan gaat u en u doet die business nog een keer. Of dan gaat u en u gaat nog een keer voor, ik weet niet wat voor stukken u daar heeft die getekend moeten worden. Maar nadat u gesproken hebt en terug geblufft hebt. En eigenlijk we bluffen niet, want wat we zeggen is God in staat om te doen. Maar zoals de vijand ons intimideert met zijn woorden, intimideren we hem terug. En nadat we dat hebben gedaan, dan ondernemen we die actie om ons gebied in bezit te nemen. U moet iets beginnen te doen. U moet iets beginnen te doen. U moet niet kijken naar, ik heb geen geld, ik heb dit niet, ik heb dat niet. David heeft dat niet gedaan. David heeft niet gezegd, ik heb geen speer, ik heb geen zwaard. Hij heeft gezegd, ik heb een slinger en ik heb een steen, maar ik heb de grootste kracht in mij. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Dus ik ben in staat. Ik ben in staat. Ik ben in staat. Mijn gebied in bezit te nemen. Oh, halleluja. Ik wil u bemoedigen. Terwijl u uw gebied ziet, begint u te spreken tegen die angst die u voelt. Begint u te bluffen. Begint te zeggen wie uw God is. Begint te zeggen wat u allemaal kan doen. Want u heeft de opstandingskracht in u. Begint te spreken tegen de zaken die dood zijn in uw leven. Begint leven te spreken. En wanneer u dat hebt gedaan, onderneemt u een actie. En u zal zelf de overwinning zien. My God, ik weet niet voor u, maar u zal de overwinning zien. U moet beginnen te spreken, want dat is de eerste stap om Goliath te verslaan. Door hem terug te bluffen en om hem te tonen op de kracht van God door uw woorden. En daarna onderneemt u een actie, dat is stap 2. En nadat u de actie hebt ondernomen, stap 2, dan gaan de zegeningen voor u loskomen. En dan gaat u God zoeken voor goddelijke instructie. Want David is niet meteen koning geworden. Er is een traject geweest voor hem daarna. Hij is gevormd geworden. Hij heeft geleerd hoe om te gaan met vijanden. En liefdevol te blijven. Maar de eerste 2 stappen. Wanneer u de eerste 2 stappen hebt gedaan. Oh my God, de eerste is de belangrijkste. Praat terug. Praat terug. Praat terug. My God. Daarmee wil ik u vandaag bemoedigen, geliefde. Neem uw gebied in bezit en versla Goliath. Eerst met uw woorden, want woorden hebben kracht en ze leven. En daarna koppelt u een actie erachter. En u zal zien wat de Heer voor u zal doen. My God, ik bid dat u alle de moed zal nemen om dit te doen. Halleluja, ik zou verder willen gaan. Maar de tijd is niet onze beste vriend. Maar God is goed, ik geloof dat Hij ons heeft gegeven voor dit half uurtje. Wat we nodig hebben. My God, als u vandaag luistert naar dit programma. En u denkt, ik wil ook mijn gebied in bezit nemen. Ik wil Goliath verslaan. Zal ik u zeggen, als u de Heer niet in uw hart hebt. Gaat het u nog langer en iets uitdagender worden voor u. Om het te kunnen doen, want u gaat het met eigen kracht doen. En meestal werkt dat niet zo goed. Dus ik wil u bemoedigen. Als u de Heere Jezus nog niet in uw hart heeft, open u zelf. Open u zelf. Open u zelf voor de kracht van God. Word één met uw schepper. Door ja te zeggen aan Jezus. Word één met uw schepper. Door een relatie met Jezus aan te gaan. Word één met uw schepper. Door terug te gaan naar de basic. Het begin. Waar hij uw vormeloos begin zag. U heeft geplant met zorg en liefde in uw moeders schoot. Heeft gezorgd dat u eruit bent gekomen. Dat u nu leeft. En zijn hand is nog steeds op u. Als u de Heere Jezus wil aannemen in uw leven. Wil ik u vragen om een eerbiedige houding te nemen en dit gebed met mij na te zeggen. Zegt u, Heere Jezus, ik heb uw woord gehoord. Ik heb u lief. Ik wil u kennen. Ik wil u dienen. Vergeeft u me van al mijn zonden. Was me schoon met uw bloed. En aanvaard me als uw zoon of uw dochter. Leer me uw wegen. Leer me hoe te leven. Leer me uw recht te kennen. Bescherm mij van het kwade. Neem mij in uw familie, uw koninklijke familie. Ik wil in relatie met u zijn. Dank u dat u me accepteert en me vergeeft. En dat ik een nieuw pad mag inslaan met u. In Jezus' naam. Amen. Ik ga snel voor u bidden. Heer, ik dank u voor degene die luisteren, die in verbond met u getreden zijn. Terwijl deze boodschap is gegeven, bid ik dat u ze zal ontmoeten. Heer, laat ze uw recht kennen. Laat ze uw liefde en uw gunst ervaren. Als ze in de problemen zitten, provide a way out. Als ze financiën nodig hebben, provide it for them. U hebt alles in uw handen. Baan wegen voor ze waar er geen wegen waren. Heer, maak ze gezond. Zet ze vrij en richt ze op voor de glorie van uw naam. Ik koffer ze en uw hele huis met uw bloed, Yeshua. In Jezus' naam. Amen en amen. Geliefde luisteraars, ik wil u bedanken voor uw tijd vandaag. Ik bid dat de Heer u mag zegenen. U mag ons bezoeken. Ook degene die net hun leven hebben gegeven aan de Heer. Gemeente Beter Oproem is gevestigd. Aan de Matapika straat nummer 6. Dat is Koesewijnen project. We zijn daar op elke zondag vanaf 9 uur. Elke woensdag vanaf 6:30. Op de zaterdag hebben de jongere jeugddiensten vanaf 6:30. U bent van harte welkom. We kijken naar uit om u te begroeten. En samen met u deze wandel met onze Heer en Heiland. Jezus de opgestane Heer voort te zetten. We houden van u. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. En zeg tot de volgende keer. God bless you. En neem uw gebied in bezit. Halleluja. Groetjes.
1: Ah, een geweldige boodschap. Hoe u de Goliath in uw leven moet verslaan. En ik hoop dat u notitie heeft genomen van de stappen die u moet overnemen. De stappen die u moet ondernemen, om de Goliath in uw leven te kunnen verslaan. We danken zuster Simone Fitz-James voor deze krachtige boodschap. En geliefden, we zijn bijna zover om naar ons interview van vandaag te luisteren. Vandaag gaat zuster Gracita Groeneveld interviewen zuster Priscilla Mama Sistina. Zij is van de gemeente Kroon des Levens onder leiding van de eerwaarde apostel Frank Nahar. Ja, en ze is een businessvrouw. Ze bakt koekjes en cakes. En ze gaat haar getuigenis vertellen hoe ze door een boze macht aangevallen is geworden. Ja. En deze boze macht heeft niet alleen haar aangevallen, maar ook twee andere nichten in haar familie. En het was geen gemakkelijke tijd voor haar. Ja, en ik weet dat vele mensen die luisteren ook door zulke ervaringen, door zulke zaken heen gaan. Dus haar getuigenis, hoe ze hiervan bevrijd is geworden, moet u zeker horen. Ze heeft een sterke getuigenis om met ons te delen vandaag. Maar voordat we gaan luisteren naar dit interview, gaan we eerst luisteren naar twee nummers. Hallelujah Anyway van Candy Staten en I Will Trust in You van Gary, Pastor Gary Oliver.

0: Come on and bless the Lord in this house.
1: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome. En ook vandaag mag ik dus het interview afnemen van onze gast. We hebben een bijzondere Sisa in de studio vandaag. En haar naam is Priscilla Mama Sistina. Een hele bijzondere naam. En in het vorige gesprek, history van die naam. En het was best wel een interessant om te horen. Hoe gaat het, Priscilla?
2: Het gaat heel goed. Mm-hmm. Ik mag niet klagen. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. En je bent bij ons in de studio. En we hebben aangegeven dat je dus je bekeringsverhaal wil vertellen. Je wil dus aangeven wanneer je bekeerd bent op de Ikisegi Jezus. Yeah. En waarom je gekozen hebt voor hem. En je zei iets anders ook nog van... je hebt behoorlijk lang moeten volhouden, want het is iets van volhouden, Abrivi Libi. Ja. En daar wil je dus ook over praten met ons.
2: Ja, Sisa Gracita.
1: maar volgens mij begin ik voor het diepe in haar tori. Vertel de luisteraars wie Priscilla Mama Sistina is.
2: Ik ben Priscilla Mama Sistina, mm-hmm. Farida. Mensen kennen me ook als Farida. Farida is mijn tweede naam en ook mijn roepnaam. Dus Roko, dus dat ben ik Priscilla, Skoro, maar ook zo Farida.
1: Oh, Farida.
2: Ja, okay. Farida. Ik ben moeder van 3 kinderen, 2 zonen en een dochter. Mm-hmm. Ik leef met een man in concubinaat. Mm-hmm. We zijn nog niet getrouwd.
1: Nog niet? De nadruk nog niet?
2: Getrouwd. Okay, ja, okay. Nog niet getrouwd. Uh-huh. Ja. Ik kom uit een groot gezin.
1: Mm-hmm. En je hebt geen mama en papa meer, zei je?
2: Nee, mijn vader is overleden toen ik was 16 jaar. Ja, 16. Mijn moeder in 2016.
1: Oké.
2: Van mijn moeder was een shock voor mij.
1: Ja, no? Ja. Wat was precies gebeurd?
2: Ze kreeg buikgriep.
1: Wat?
2: Mijn zoon was toen 5 maanden en... Die dag zei ze me, Farida, vandaag ben ik niet zo... ik voel me niet zo lekker. Ik dacht, oké, tante, ik ga naar het werk. Maar niet wetende dat het iets erg was. Want soms is dat bij mama toch... vandaag ben ik niet zo lekker opgestaan. Dus ik ben gegaan naar het werk. Zei mijn broer dat, nee, Farida, het gaat niet. Bel Cindy. Mm-hmm. Ja, mijn zus, andere zus om er te komen halen om naar de dochter te brengen. Mm-hmm. En zodoende hebben we er gebracht. Mm-hmm. Het is snel gegaan. Mm-hmm. Cito, AZ. Mm-hmm. Volgende dag belde de dochter me op. Je moet naar AZ en Mibari.
1: En zo zijn we weg?
2: Mibari. Oh. Ik dacht, heer, als de dochter je belt, dan is mijn moeder overleden. Mm. En toen kwam, ik heb gegild. Mijn buren, tef mishi ala de buren of mijn ina of zo. En ze hebben me toen begeleid naar AZ. Maar toen ik daar was, was mijn moeder nog niet overleden. Toch? Daarna, het was een donderdag. Zaterdag, vrijdag op zaterdag. Was ze weg.
1: Wauw. Mm-hmm.
2: Het was echt...
1: Zwaar, hè?
2: Het was zwaar. Het heeft lang geduurd. Weet je, het heeft echt lang geduurd om mezelf te zijn. Het gemis. En iemand die flexibel alles deed, plotseling een buikgriep en daarna weg.
1: Pijnlijk, hè?
2: Pijnlijk. Mm. Pijnlijk, maar ja. Dit had gado ik troost en ik heb het kunnen overleven. Ah. Ja.
1: Je zei ook 16 jaar was je toen je vader overleed.
2: Ja, 16.
1: Maar 16 jaar was er ook iets gebeurd.
2: Ja.
1: Opmerkelijk. Want je was naar kamp gegaan en er was toen iets gebeurd. Precies. In het vorige gesprek.
2: Ja.
1: Wat was precies gebeurd?
2: Ik zat in de padvinder. Mm-hmm. En je weet, meestal in de vakantie hebben we kamp. Mm-hmm. We zijn geweest naar Kapero kamp. Mm-hmm. En
1: wat is dat?
2: Para ergens in de buurt van Ola Creek, Sanderij daarachter.
1: Okay.
2: Dus tijdens een kamp, ik kies een aanval, een demonische aanval in mijn leven. En mijn buur, want ik was mezelf niet meer. Ik begon Saramakaans te praten. Mm-hmm. Maar mijn buurjongen, hij verstond wel. En later vertelde hij aan mijn moeder dat toen we in de bus waren, mm-hmm. was aan Jompo Kooi Mibaka.
1: Mm-hmm. Wat had je aangegeven?
2: Was aan Jompo Kooi Mibaka. Mm-hmm. En als aan dat manifesteren schreef hij, mm-hmm. die hoe dit in haar kan, mm-hmm. toch? Mm-hmm. Dat ik niet meer kon lopen. Mm-hmm. Weet je, ik was zo zwaar. Mijn moeder en mijn broer konden me niet optillen. Toch, Mibé? Op een soort kracht die, mm-hmm. maar geen goede kracht. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Ze hebben me meegenomen naar de stad. Mm-hmm. En doe door een foto. Het was een hel. Mm-hmm. Ik was bang.
1: Om naar binnen te,
2: om naar binnen te gaan in mijn eigen huis. Ik was echt bang, bang, bang. Mm-hmm. Slapeloze nachten. Ik kon niet slapen. Het was in augustus. Augustus. Dat ding heeft 3 maanden lang geduurd. Mm-hmm. Toch? Volgens mij kies mijn schrijving. Mm-hmm. Mijn moeder heeft me eerst gebracht naar PCS. Ik kreeg slaaptabletten. Mm-hmm. Dat schrift nooit heb je bakken. Dat mijn matcha niet gaat op zee. Mm-hmm. Je weet, boos kondres, maar mm-hmm. we...
1: Dus hoe abou fassi
2: voor omgaan naar de zandjes? Dat was niet zo. En je hebt in Nieuwland bij. Maar het was zo frappant. Ik had ook een neef daar. Sabe met die bari.
1: Dus in Nieuwland?
2: Ja, Nieuwland bij.
1: En ook eentje in Holland.
2: En ook eentje in Nederland.
1: En simultaan met Abouassani?
2: Ja,
1: familie Sani.
2: Precies. We allemaal bij met bari na zijn periode. En... Mijn moeder was radeloos. Mm-hmm. Radeloos, echt radeloos. En we zijn samen.
1: En we hebben bekeerd, het is echt?
2: Nee. We hebben bekeerd. We hebben galomso.
1: Maar keert je wel, maar niet dat echt.
2: Je weet, de lomsoes, maar de galomso, maar die was die watra. Mm-hmm. Begreep je? Mm-hmm. Dus dat... Mijn mama met moeite was zijn teruggekeerd naar de stad. Als ze nu heeft, mijn mama dacht, oh no. Atchen die ze? Tapsi, daar zijn we naar Sipaluine gegaan, jojo. Mm-hmm. Daar hebben ze me ook gebaat. Mm-hmm. En Asanko Sakama Chinso. Mm-hmm.
1: De zogenaamd Agoreus.
2: Ja, Agoreus. Precies, mm-hmm. Agoreus. Mm-hmm. En januari zijn we teruggekeerd naar de stad. Maar prijs God. Mm-hmm. Eerste kwart, die voorgaande klasse had ik heel goed gewerkt. Mm-hmm. Waardoor die leerkrachten van die school zei, Priscilla, ze hebben aan mijn moeder gezegd, we gaan eerste kwartaal laten vervallen. Mm-hmm. Laat ze het best doen, tweede en de derde kwartaal. Mm-hmm. Sommie doe mijn best. Mijn eerste cijfer, Sammy kies voor boekhouden, was een 0,8. Ik weet het nog. Mm-hmm. Het was zo, ik dacht, heren. Mohala, aya, dis wel. Mijn go, mijn biggie, mijn oefen. Ik heb geoefend. Tweede cijfer een 7, daarna 10. Mm-hmm. En zodoende heb ik mijn boekhoudencijfer kunnen ophalen. Maar met Engels nog bij go. Dus mijn mm-hmm. overnam 5G Engels. Mm-hmm. Engels was alleen maar onvoldoende. Maar voor die andere vakken was het wel goed.
1: Dat is wel goed.
2: En ik heb mijn school kunnen... Mijn over aan jou dat. Alla deed mijn ronde score af. Mm-hmm. Toch? En zodoende... Ik ben overgegaan. Maar in die... Ja, ik ben overgegaan. En naar de MULO gegaan. Want van LBGO... Mm-hmm. Ik wou geen leerkracht worden.
1: Ja, want je zou in de SP moeten gaan.
2: Ja, precies. Want mijn familie laat de leerkrachten, dat weet ik niet. En ik had de 8 voor Nederlands. Dus dat die leerkracht dacht, oké, ze is goed in Nederlands. Kopen dit. En toen zei ik, nee, geen leerkracht voor mij. Mm-hmm. Dus nu ga ik naar de MULO. Mm-hmm. Want mijn wens was om agent te worden.
1: Oh.
2: Ja. Maar na MULO zei mijn moeder, nee. Joh, je nou go in haar school toe. Mijn hoor niet. Mm-hmm. Toch? En zodoende ben ik doorgegaan, mm-hmm. toch? Maar op de MULO heb ik Yves mm-hmm. leren kennen.
1: Ja, klopt. Een vriendin van me.
2: Uh-huh. En zij heeft me uitgenodigd om naar Kroon des Leven te gaan. Mm-hmm. En vanaf toen begon ik de gemeente te bezoeken.
1: Mm-hmm. Dat was in 2006?
2: Ja, dat was in 2006. Maar in de tussentijd, bij mijn Bekisa aanval, mm-hmm. kreeg ik... En bijna elke dag die mormonen, minus mm-hmm. heeft nationaal de AFD, mm-hmm. maar de bekon aladi. Mm-hmm. En minanga de bebo studeer a woordtoe. Mm-hmm. Toch? Elke middag kwamen ze aangeven de kadoseren besinde man kon. We stonden we bo studeer a woordtoe samen na de. Maar na een bepaalde tijd kwamen ze niet meer. Mm-hmm. Toch? Die deed dat het gaat met me. Daar, de libasani. Dus daar, in 2006. Heb ik een uitnodiging gehad van mijn vriendin. Zodoende ben ik beland in Kroon des Leven. Maar voorheen was ik ook in gemeente Mosterzaad. Mm-hmm. Maar in die mika kroon des leven, mij vindt dat ik, ja, hier moet ik blijven. Mm. En vanaf toen ben ik daar gebleven. Het was, we waren toen, ja, klaslokalen was het, op een school.
1: Geen spleet,
2: ja. Oh. Oké. Okay. Mm-hmm. Dus vanaf daar ben ik mee volgen. Weet je, als
1: dat
2: mee... Ja, I don't know. Dus, maar ook goed dat ik dit zie. Het idee, wauw, wakkerlijk van, maar mij deel langer in als niet. Toch? Maar ik ben iemand, ik heb tijd nodig. Toch? Volgens mij doe ik ook in gemeente. Wil ik me... Ik neem dit op een presie dat ik dacht, oké, Priscilla gaat bedienen. Ik hou niet ervan om iets te nemen dat ik niet hoor voor. Wanneer ik zeg, oké, ik ga ervoor, dan ga ik ervoor. Zo iemand ben ik. Dus kan dit ook lukken, dat madame, die sinds om een jaar, die draait die big bama. Weet je, en je doet niks.
1: Alles op zijn tijd, hè?
2: Precies, toch?
1: Alles op zijn tijd.
2: Klopt, dus mijn naam dingen. Zodra ik dat doe, zodra ik mijn briebi, mijn attitude op de juiste pressie, voor mij geen probleem.
1: Yes.
2: Toch? Maar ik blijf de heren dienen. En Michita Gado, ik doe boem voor zijn in mijn libi. Toch? Het gaat een beetje lang duren, maar God is goed. En ik ben iemand die gelooft.
1: Yes.
2: Wanneer ik iets wil hebben, zeg ik, Gado Miwan, zo was dat niet. Ik heb mijn eerste auto gekocht. Door Bribi. Tweede auto, ook door Bribi. Gewoon op een dag zei ik, ik ga een auto kopen.
1: Je hebt het uitgesproken,
2: ik heb het uitgesproken. Binnen 2 weken.
1: Awagide.
2: Contact met Payaman. Awagide. En die auto is er nog. En daarom zei ik, ik zei aan iemand, want een tijdje ben ik Awagi voorbij wat trouwen. En die persoon heeft me $2,500 gevraagd. Ik zei, $2,500. Miwagi heeft nog probleem. Nee, ik laat het voor mijn zoon. Want dit is mijn eerste auto en het is ook een getuigenis. Want mijn inkomen was niet toereikend toen. Met borg schreef ik NOB dit toereikend. Maar omdat ik mijn werk zo goed deed, toen zei die chef, Priscilla, je krijgt die lening. Toch? Dus zo doen dat mij bij Awagi en die tweede auto ook door een vriendin. Ik heb bij een vriendin gekocht. Ze zei, Pris, ik verkoop die auto. Wil je het hebben met dat? Ja. Actie op, om eens maar kan money. Weet je, echt meer dan wat ik zo. Dat ik precies ik hou die auto voor je.
1: Wauw, is genade.
2: Is genade, ja, ik hou die auto voor je. En zodoende, met de lening, ik had wel een paar centen, spaargelden. Ik heb die auto gekocht, ook contant.
1: Yes.
2: Dus zo zie je dat God niet alleen met materiële dingen, maar. Bijna alles wat ik onderneem, mis dat gado aan de ini. En ik ben iemand, ik geloof. Mie ik bribi blindelings, als ik iets wil, roep ik tot de Heer. En ook toe, weet je, het is masiki. Dan mis je dat, hé. Soms, mijn ervaring na masiki, man. Hij deed dat soms tegen een beetje ding. Dat je dat de halen moet. Dus op een gegeven moment.
1: Je bent lastig.
2: Ik ben vrede dat ik wil niet meer gaan bidden voor mensen. Want juist, te een beetje samen, te niet draaien bakken. Met je telefoon als man om me kijken. Weet je, maar meestal mensen die echt intensief keer, weet je, dat je een beetje maar niet dat kan doen.
1: Dat was God zijn plan.
2: Precies, toch? Hai. Dus zo zie je, God. Dat ik gebruik me à la soort fassie, toch? Dus dat na mijn verhaal was chinso.
1: Oké, okay, een bange verhaal is het. Want we hadden het over, je was toen naar Sipali Winnie gegaan.
2: Ja.
1: De manjiwa was hier, als aan rust, voel ik aan de stil.
2: Precies.
1: Maar op een gegeven moment heb je wel die echte bevrijding gehad bij een bevrijdingsdienst.
2: Bevrijdingsdienst in gemeente Kroon des Leven. Ik weet niet welk jaartal, maar ik zat dat dat niet kies aan bevrijding. Want dat dat met Bari. Mibari. Het was een bevrijdingsdienst. We hadden iemand. Mibari mi lolo, een gastspreker. Mibari mi lolo in een samenkomst. En vanaf toen ben ik mezelf. Toch? Tot de dag van vandaag. Maar het was een bevrijdingsdienst.
1: Hoe was het met die twee anderen? Sabi Abe. Hebben zij ook bevrijding gehad of die mij struggelen als dat het
2: is? Nee, zij hebben geen bevrijding gehad.
1: Wow.
2: Want die ene, beide zijn nu in Nederland, maar die ene sukkelt nog. Die echt in Nederland woont, die andere is pas gegaan. Maar trouwen, eigenlijk aan plaats van samen, maar trouwen met je dat hij sukkel echt.
1: Wat sukkel in welke zin?
2: Gezondheid en soms surf, weet je, want deze aan hem ik surf. Dus dat zie je laatst was in Suriname, je ziet dat nog aan de estrefete.
1: Maar in het takatori, dan?
2: Ja, arip sakpa. Met takatori, en ze heeft het ook met me gesproken. Ik zeg, zo iemand, si sa lukuno, ino wan din kado. Met dat din kado. Als ze zei, maar ja, ik ga met mijn vader. Ik zeg, ga en blijf trouw dienen. No week af. Toch? Tanamasa, dan ga je zelf zien wat God voor je kan doen.
1: Want je moet niet bang lopen.
2: Nee.
1: Ik ga precies. Ja, dat zei je dat wan.
2: Nee, ik word na wan. En sinds die me stap me voet toe, dat me draai me libi, me kies me bevrijding, en ook kies bevrijding, me draai me nooit meer om me draai go baka. En ik zei, ik ga ook niet terug. Mijn moeder zei ons, mina me trassa voor mosterza, dat hij me dat farida. Mina bigis mamoro, dus een tangor na masra. Dat ben ik een woord toen. Want ze zou naar Nederland gaan, dat hij me. Het was mijn absurd, ja, maar hoe zag ik ben gaan in de land? Kan ik niet missen? Ik heb een mooie hoofd van de zaal. Een hoorn naar Masra. Dat ben je een woord toe. Want is er
1: een
2: gate voor Gado? In mijn Libi. Dat achieve is een draaie Libi. Nooit moro een plaats voor deze. En zo probeer ik die twee anderen te bemoedigen. Dat die andere. Is er even kort voor zijn dingen. Zij kwam ook tot bekering, maar in Mosterza. Trouwens, aan de bar naar Tapsi. Is er even tot bekering. En nu is ze in Nederland. Maar die andere is een beetje, zij is nog een beetje suf.
1: Hij struggle it. Dus laten we bidden dat Gado raak je aan.
2: Ja.
1: Weet je? Want het is belangrijk dat de stand dit niet, Fuka Uno.
2: Nee.
1: Toch? Ons lichaam is geen huis voor.
2: Nee.
1: Die debris.
2: En ik zeg het altijd dat. Mishking, and of this soort zijn dat kolibi. And of this soort zijn dat. En ik blijf trouw en mijn karna masa tak aan bescherm. Overal bij mij go tak, mino mag aplasu next. Mino go suku next if familie be suku desani. Mino mag aplasu familie sani. Begrijp je?
1: Want dat gebeurt ook, want eigenlijk, de familie soms is suku sani, maar soms anna. Bewust, maar de mij doet het niet dat eigenlijk de sani komt op nageslagen. En dan hebben zij dan problemen erin.
2: Helemaal, en dat is het.
1: Het is echt vervelend.
2: En zijn drie zussen, toch?
1: Dus drie satching,
2: drie
1: satching.
2: Ja.
1: Dus echt een familie sani.
2: Echt drie satching. Mijn moeder was de oudste. Mijn tante. Twee van mijn tantes. Drie verschillende moeder. Allemaal tien. Ik maak je bari.
1: Maar het is nooit bekend gemaakt wat het precies is. Want soms, bijvoorbeeld bij profetie en zo, dan wordt bekend gemaakt van Asana, hoe je familie is struggle. Heb je nooit gehoord wat het precies was?
2: Familieverbanden, dit tak, je weet, kleine toch bakro, weet je. Dit soort zijn dat dit tak familie na een bakro voedsel was, maar ik. Dus dat heb ik gehoord van de familie toen, weet je, dat ik dacht, kleine man. Kleine man, want we waren jong. Ik waren toen 2002, ik was nog 16 jaar.
1: Maar stel, iemand luistert nu naar Lim FM. En dat was zijn ervaring dat hij. Je weet toch, van... Wat zijn familie van mij, etanteer me. Ik ga dat woord gebruiken, etanteer me. Wat zou je ze adviseren?
2: Ik wil adviseren dat... Mek de draai de libi. Mek de suku masra. En mek de tahor na masra. Want... Soso gado maka genies. En soso gado wano maka bevrijd. Gado egi a bevrijding. En daarom zei... Aan het begin gado naar mijn bevrijder. Want ik bevrijd me voor de boze geesten. Gado bevrijd me. En mijn abtoesani, bevrijder en voorziener. Die twee dingen, bijna overal gado en voorzien. Dus daarom, maak de hoorn naar Masra, maak de draai de libi. Dan gaan ze zelf zien dat hij nooit meer gaan ze lastig bevassen om iets. Maar als je. Je godoe is aan je kom.
1: Men heeft gezegd,
2: wanneer je tegen de wasimoro de potnaai tap. Toch? Dus daarom,
1: Dus eigenlijk had je de onderhandeling aan deze regio.
2: Precies.
1: Maar in je stil, maar dan moet ik Abraham.
2: Oké.
1: Okay. Oh,
2: dat was aan die einde. Mm-hmm. Daarom, bakat dat die met dat mee. Met zes die me draaien, maar dat ik mijn ego terug. Toch? Soms een familie op de winterplay. Mijn ego schreef. Mijn ego naar dorpen. Vooral wanneer ik weet, ze gaan een jaar. Of de jaar die erbij op een groot feest. Mama 16 naar Priscilla.
1: Je gaat niet, hè?
2: Want wanneer je gaat.
1: Heb je opengesteld.
2: Precies. En daarom moet ik, oké, zo meteen ga ik niet. Wanneer er, weet je, andere feestjes, pannenfeest, ga ik wel. Maar ik me heren dat doe dit offerfeestje.
1: Dan ga je niet, hè? Dus het is belangrijk dat je radicaal bent.
2: Precies, hoor. Precies. Mm-hmm. En je moet niet zeggen, ja, maar het is mijn tante, ik wil de familie tevreden stellen, ik ga maar. Nee.
1: Je moet als God tevreden stellen.
2: Als je zegt, je bent bekeerd, moet je niet meer gaan. Toch? Wiens tante, want dat, kom, ik ga alles werk maken. Je moet niet gaan. Blijf ver weg. En dat doe ik ook. Ik blijf echt ver weg van bepaalde dingen. Ik denk, hé, if me tak me kisa gimasra, dan me kisa gimasra. Je kan geen twee goden dienen.
1: Ja, zeker.
2: Toch? Je moet de Heere blijven volgen. En tijd poti i bribi, i fortro, alles aan ine, dat is revestje van dat je opereert in ine.
1: Het is waar. Het is een hele sterke boodschap. Bekeerd zijn betekent ook dat we radicale stappen moeten maken. En soms is het niet meedoen meer met de dingen die eigenlijk op je gewend is.
2: Precies.
1: Je zei je moet volhouden. Toch? Als in Abribilivi. En het gaat met vallen en opstaan. Ja. Wat bedoel je daarmee? Want in het vorige gesprek heb je dat toen gezegd. Maar.
2: Vallen en opstaan. Kijk, ik ben iemand met Libi in concubinaat. Toch? Mijn man is niet bekeerd. Hij is van Rooms-Katholiek. Dat soms als hij niet ververen is, dat deel om zo'n manier dat ja, maar constant kerkie, woensdag dienst, weet je, woensdag, vrijdag, dus. En mijn schoonvader ook, dus in Abigi abe doe ververen, echt dat ja.
1: Je bent te veel weg.
2: Behalve dat me aan elkaar verstand dat ik zo'n tjim, zo'n mama, go naar volle evangelie. Dat ik dacht, oom, ik weet waarom. Maar mijn vertelde een verhaal waarom. Toch, soms moet je.
1: Maar dat zou het ook niet begrijpen.
2: Precies, soms hoef je ook niet alles te vertellen aan iemand. Maar hij groet erom dat ja, Aladdin. Je weet hoe men over volle evangelie praat, toch? Maar naarmate is er dat ik nooit meer nog give up, toch? Want het is echt iets, ik me bedacht, oké. Mijn Obama, dat mijn Obama een keer kan moren. Maar ik zeg nee, gado. Doe wat aan in mijn libi. En het maakt voor mij niet uit. Al wie je mopper, ik ga. Met dat mijn kerk, want weet je, ik ben ook zodanig dat mijn attack, ja, ja, mijn kerkie ga doen. Weet je, ik zeg, ik ga de Heer dienen ik ga, en ik ga blijven dienen. Beg ik dat ik je schrift kan dienen samen aan mij. Weet je, dus nu, die kinderen worden ook groot. En dat je schreef, ik ga het dat papa, wanneer kom je mee, toch? Wanneer kom je mee naar de kerk? Dus is er een shit dat, of wanneer mijn zoon niet wil gaan, toch? Dan is er dat, hoe moet naar de kerk gaan? Als dat hij mijn oudste zoon. Dan is er een shit dat, een kerk liep je boem.
1: Ja.
2: Dus nu doet hij niet meer vervelen. Hij stimuleert die kinderen ook om niet thuis te blijven. Dus zo zie je, het is echt vallen en opstaan. Vooral als je man niet van de gemeente is en geen volle evangelie persoon is. Dan denken zij
1: anders
2: toch? Maar jij als persoon moet niet wegblijven. Je moet volhouden en wanneer je volhoudt, dan ziet de persoon dat hé. Gado ook maar plan naar zo'n asma en gado ik doe wonderen in zo'n asma libi.
1: Ja, ja.
2: Ik mag niet, mijn mag leren. Sinds mijn draai mijn libi, qua gezondheid, problemen, mijn is stabiel.
1: Yes.
2: Alles van me is goed in mijn lichaam en ik bid toch ook God daarvoor dat ik kan dan zo goed in mijn gesteldheid, dat ik mijn debu. Tijdens corona was ook een
1: grote uitdaging.
2: Uitdaging, misrecht is corona, maar prijs God. Ik kon niet ademen, toch?
1: What?
2: Mijn karna masat, ondanks dat tijdens corona ik bestudeerde een Bijbelboek Job. Weet je?
1: Want daarom Job is belangrijk.
2: Ja, daarom Job belangrijk in mijn libi. Want tijdens corona, want nu kisa, dan moet je alleen thuis zijn. Mm-hmm. Ik ben daar
1: quarantaine.
2: Maar met mijn zoon. Want ik ben mijn bedena, als ik ben klaar. Maar ik ben vrede voor ga dingen aan toe, als ik ben tijd. Dat niet. Ik ben goed, weet je. Mijn baby gaat er niet. Want mijn schoonmoeder was toen overleden met corona.
1: COVID.
2: En ik was ook bang. Mijn vrede met dat heren, ik ga hier blijven. En ik vertrouw u dat u mij gaat genezen.
1: Wat?
2: Mijn baby. Dus zo zie je dat de heren als God iets, een doel met je leven heeft. In het deficitie.
1: Yes, amen.
2: Toch? In het deficitie. Want corona vloer me. A vloer me boom boom. Toch? Net die mijn oma, te me kakos ook zo. Weet je? Dat gets like me. Me, Janda Seba. Het was echt tof. Het was tof, maar ja, prijs God. Ik leef nog. En dus stel me gezond, ik heb geen last van longontsteking.
1: Dat is ook heel belangrijk.
2: Ja, want je moet gaan checken aan je longen. Dus ik ben God dankbaar dat genees me helemaal. Ja.
1: God laat dingen niet zomaar toe. Toch, kijk, bijvoorbeeld, sommige mensen zouden zeggen, maar je biggie christen en je kiest corona. Maar denk je dat hij misschien een bedoeling had van, nou, dat is stil, zodat ze naar me kan luisteren, dat ik met haar kan praten?
2: Ja, kijk.
1: Heb je een andere kant van God gezien in die periode?
2: Ja, ik heb een andere kant van God gezien, want vele mensen, toen zeiden ze me, ja, je moet een prikje gaan halen. Ik zei nee. Ik dien nog God, toch? Want er waren zoveel geruchten.
1: Zoveel geruchten.
2: En ik zei nee, ik ga geen vaccin nemen. Min ook wat ik spoit die, toch? Ik geloof en de Heer zal me. Want de haar niet toe. Want de collega bij haar niet dat je zomaar kerk is, maar corona en flori. Niet dat ja, omdat ik een mens ben, toch?
1: Ja, klopt.
2: Toch? Min ook libisma, dus. Alla sank wan libisma kan maken me.
1: Yes,
2: toch?
1: Klopt.
2: Dus ik zei, omdat ik een mens ben en ik geloof dat Gado is er laat bepaalde zijn toe. En in die tijd ben ik echt job gaan bestuderen. Ik bestudeer job en mijn biggie. En Gado schreef doe de wonder.
1: En welk gedeelte van job, als we het heel kort kunnen aangeven, dus job ben je een rechtvaardige man. En die brief ik naar Gado, aan het teken van eigenlijk attesting.
2: Ja, attesting. Eigenlijk attesting.
1: En toen zei hij nog van een. Als je alles van hem weghaalt, ben ik dan met de zekerheid aan het dienium.
2: Precies.
1: Maar wat van job betrekt u aan in een periode?
2: Als dan voor job trekt me aan, job last om in sani. Desondanks job te horen naar Masra. A hori, wins alasen ching, alas ala egudu, alas alasani, toch? Job tan a hor for, a hori, a siki es kinsrefi, a lecham word aangevallen, nanga e gezondheid, maar ano give up. Ano give up. En Gado, job reis op baka.
1: Ja, en twee maal heeft hij gehad.
2: Twee maal. Dus zo zie je, soms je kiest tegenslagen in je Libi.
1: Yes.
2: Maar niet daarom moet je wegrennen. Toch? In een
1: moet volhouden.
2: Je moet volhouden.
1: Volhouden.
2: Ik had het ook aangehaald. Soms ga je ergens, je werkt ergens, het gaat niet. In een loon bij oma money. Kan je salaris. Je ziet dat je wordt benadeeld. Je ziet het openlijk. Don't give up.
1: Go na Gado.
2: Toch? Want die dingen ervaren we in het leven. En we maken zulke dingen mee. De christenen, je shidezani en je ervaring. En ik ben iemand, ik zeg het ook. Ik zeg, ik ren nu weg. Ik ga daar blijven. If Gado op mijn doel naar mij, dan gaat het zelf voor mij. Toch?
1: Yes.
2: Ik attend horen dat ik me of dat zie. Bijvoorbeeld waar ik werk, dan ga ik. Maar als God me een doel met me heeft, dan ga ik daar blijven. Maar meneer long way om money. Toch? Want money nodig bijna niets. Je kan bijna. Je komt niet er niet.
1: Kom nauwelijks uit.
2: Nauwelijks uit, toch? Maar ja, we hebben dat krokotori nog, dus dat wil ik weer parkeren.
1: Maar alles moet je dus. Je moet overleggen met God. Je stem af naar Gado.
2: Ja.
1: Toch als ik naar je luister. Dus in hem Omdat we een bepaalde situatie die daar je long with.
2: Nee.
1: Stem af met God.
2: Precies.
1: En, want dat had je ook gedaan.
2: Ja.
1: Toen je van die ene baan van de bank
2: ja.
1: ging naar een semi-overheidsbedrijf.
2: Ja. En ja, dat was een mooie. Ik had 2,5 jaar gewerkt. En ik deed kredieten. Dus zoals Machimi, de actie niet, dat wil je voor me komen werken.
1: Yes.
2: En ik zei, meen je het echt? Dat ik ja. Dus dan ik dacht, maar ik wil wel zekerheid. Toch? En de actie, mijn actie dat al langer moet wachten voor me kies mijn vaste aanstelling. En toen had ik 2 maanden. Ja. En die had ik 2 maanden. Maar ik heb niet gehoord direct, toch? Maar ik heb de broeder voor ouderling van de gemeente. Ik heb niet want ik schreef mijn naam op de Europa-Fara. Voor schreef ik dat ik accent dat ik prijsje kan gaan. Toch? Het is een semi-overheid. Dus dat heb ik een beetje aan vis masra. Dus dat ik heb een cadeau. Als ik kwee, doe wat aan met mijn kastje dat oké, ik moet gaan of ik moet blijven. Want als je dat hebt gehaald en getrekt.
1: Maar het is echt belangrijk, no?
2: Ja. Voordat je weggaat, in een soort keuze, een soort stap je onderneemt, je dingen. Daar, mijn tjara zijn vies masra. En toen heb ik ook gevraagd, mijn actie bang. HRM heb ik boek, dat weet je, ik had ik mee, want ik had al zo lang gewerkt. Ik had ik me in vaste. En toen financiële directeur.
1: Die deed mooi.
2: Ja. Niet moeilijk, maar eigenlijk gado laten. Toen dat aan bevestigd. Toen heeft hij aangegeven, ja, ze kunnen me wel in dienst nemen. Maar eerst
1: nog zes maanden.
2: En na die 6 maanden vaste aanstellen. En toen zei ik, nee, oké. Priscilla, dat is het bevestigd. Dan ga ik voor die 2 maanden. Dus zoals aan bevestigd in mijn dat ik moet naar daar gaan. En daarom zeg ik, ik ga niet wegrennen. Als God een plan met je heeft,
1: gaat hij dat aangeven.
2: Ja, en meestal je tjade zijn vis masra. Loko, nu ben ik ook onder voorzitter van onze vakbond. Dat schreef nog bij de weet je.
1: Je plan, hè?
2: Het was niet mijn plan. Maar de leden hebben voor me gekozen dat Priscilla moet het worden. Dan dacht ik, oké. Heeft mijn trommel, dan mijn trommel. Maar ik heb wel de studie gevolgd.
1: Ja, die opleiding.
2: Ja, opleiding. Ik heb alles gevolgd, doorlopen. Basis, hoge kader, middenkader, allemaal. Dus zodoende ben ik het geworden. Zij hebben wel op me gestemd.
1: Maar als je terugblikt naar je leven, als jong meisjes hebben daar LWGO, Dorota Unasat
2: ja.
1: En veel verder zelf. Wat zegt dat jou? Huh?
2: Het zegt heel veel, maar ik ben een doorzetter. Midden was maar, ik ben iemand als ik juist zie dat ik zwak in iets ben, dan ga ik daarvoor. Eigenlijk heeft me bij kiezen voor studie, dat zou ik rechten moeten doen, want rechten score ik altijd het hoogst. Maar Unasat heb ik bedrijf economie gedaan. Reden waarom? Omdat ik zwak was in bedrijf economie. Daarom heb ik gegeven aan wat ik weet. Je. Dus dan dacht ik, nee, volgens mij, in mijn ben ik met een 5 geslaagd voor bedrijf economie. Dan dacht ik, als ik verder moet studeren, ga ik die
1: dus uitdaging.
2: Dan doe ik aan bedrijf economie. Maar ik heb het wel niet afgerond. Dat is een ander verhaal. Dus dat
1: maar het is wel belangrijk dat je eigenlijk iemand bent. Je gaat de uitdaging duiden weg.
2: Nee. Ik ga echt zo iemand ben. Wie is mijn brokken maar ik ga en ik oefen totdat ik iets totdat ik het kan.
1: Ja.
2: Zo iemand ben. En die met dat nee. BE. In mijn mama dat was altijd, you know, go play me basi, me play you basi.
1: Yes.
2: En zo iemand ben ik. Als ik zie dat ik zwak ben in iets, ga ik me juist erin specialiseren.
1: Yes, dat is wel een heel sterk karakter. Tot slot, je gaat ook aangeven in het voorgesprek, je houdt van Salmen, je houdt van David. En als ik aan David, en als ik luister naar wat je beschreef, want doorzetter,

0: Temi weet je, mijn vrede of me
1: onzeker.
0: Onzeker vertrouw ik op de Heer.
1: What?
0: Dus dat nou af, dit salam voor David. En volgens mij, ik heb het wel. Mm-hmm. Maar dat nou af, dit salam vindt, samen horen.
1: Ik hou vast.
0: Ik hou vast dat ten dagen dat ik
1: vrees,
0: vertrouw ik op de
1: God.
0: Heer. Ja. En de Heer is mijn herder. Dus daarom zeg ik, de psalm, de schrift, de laai, echt. Dus, maar David, hij takt aan mij. Mijn loopding, ik bestudeer ze. En ik geef ze constant.
1: Ja.
0: Toch? En mijn loop gebruik die. Wanneer ik praat, dan is je mijn bonk.
1: Maar niet zomaar, hè? Want woorden hebben kracht.
0: Helemaal, helemaal.
1: Ze hebben kracht. En dat zijn niet gewoon als schrijf je in een boek. Maar als schrijf dan een bepaalde soort kracht, een bepaalde soort. Zijn ideeën, toch?
0: Helemaal. Mm-hmm. En soms, haal aan de dagen dat ik vrees, vertrouw ik op de Heer. Soms, bijvoorbeeld, scoren ze niet, want ik ben iemand die hoef van studeren. Mm-hmm. Dan put me vertrouwen, tap masra. Mm-hmm. Net als bedrijf, economie was zo moeilijk voor me. Als dat door lang.
1: Wat was dat tempje?
0: Imeo, eerste klas, mi over, ik kon geen richting. Mm-hmm. BE, die was de zwarte bakka. Mm-hmm. Ik had voor BE in Engels, keuzevak, ik moest dingen maken, toch? Mm-hmm. Keuzevak nemen, soort semi go. BE in Engels deed toen dat ik op maar 5 voor beide. En ik moest hermaken. Mistook aan BE. En als alleen dat ik ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op de Heer. Ja, en. Voor als ze afvijf dat hij me haalt in een acht.
1: Wow.
0: Maar zo zie je, als je vrede in om me ging. Je moet niet in om vrede in vertrouwen. En daarom zei ik ben iemand die gelooft. Mm-hmm. Ik geloof gewoon blindelings. Als ik iets wil, zeg ik, Priscilla gaat het hebben. Vorig jaar mi ga cura zo. Ik zie mijn naam is sa. Toch? Ugo.
1: Je lafo.
0: Nee, God is goed.
1: Is goed dan.
0: God is goed, dus. Geloof me, ik zei gewoon, want ik, september word ik jarig, 23 september is me. En toen zei ik vorig jaar, oh, mijn cadeau wat ik wil euro's, ik wil dollars. Geloof me graag. Die mijn verjaardag, ik heb euro's gehad. En genoeg ook.
1: Ja.
0: En dat was mijn zakgeld. En daarom zeg ik, als ik iets nodig heb, zeg
1: spreek
0: ik
1: het uit.
0: Ja, ik zeg het gewoon en ik krijg het. Hoe door een curaçao, alles zo, weet je, alles zal weer kiezen. Mijn zus woont wel daar. En mijn oma Kori, als Safugi aan lobby, alles is voor ons gedaan. Elke dag kwam ze, uit Charu, een soort prijs.
1: Het is ook een stukje genade ook.
0: Genade, helemaal, helemaal. En daarom, als ik voel aan euro's aan bij die, ik zeg, wauw. Ik zei voor mijn verjaardag, zei, ik wil niets anders, ik wil een vreemde valuta hebben. En mijn kiezing.
1: Je bent over een paar dagen jaren, wat ga je nu zeggen?
0: Op die dag moet ik op die dag moet ik les geven, dus. Mika, dus heer boom, toch?
1: Maar het is mooi, kijk. We gaan afronden. Atori, sweetie. Om tapoe.
0: Helemaal.
1: Maar ik wil dat je een woord richt aan mensen die koning Jezus nog niet kennen. Toch? En je hebt een trange brief in Gado. En je hebt grote dingen zien doen. Wat zou je ze zeggen? Dan is dat Jezus ete.
0: De wansa no sap Jezus ete.
1: Dan gaat de wansa eigenlijk de draai.
0: De wansa e twijfel ete de gode. Weet je?
1: Yes.
0: Me ben wan tijd dat ik mek de no vrede. Mek de te kastap. Het maakt niet uit welke gemeente. Maar zoek een kerkie sa de in je buurt. No, bigis ma botak a grondapun e dry boom. Mek de lip grondapsani. Tem tak grondapsani, bijvoorbeeld de Kabula party, zwijgel, drink. Mek de lip de sandat en mek de gide lip in a masra. Mek de gobo soek de kerk en te de gobo soek dat de serif oshitak ano asansas ma et taki na doro se itak kloppen in de handjes kerk weet je mek de go serif mek de gobo soek dat de serif oshi sagado e bati
1: dat is voor de kambi gado
0: de kambi gado precies drape toch mek de gobo soek mek de chama bo soek go nam af de gemeente het maakt niet uit toch mek de gide Libin Abraham Masra Jezus. Dat moet je wel tijd.
1: En ze zullen er geen spijt van hebben.
0: Helemaal niet. Want daarna nu, ik heb spijt van. En ik ga Zodra ik lief, blijf ik bij de Heer. Amen. Ik ga de

0: Heere bleef het dienen.
1: Al de dagen van je leven.
0: Helemaal.
1: Dat is ook een salam.
0: Mimma be, follow me, mimma be. Mimma altijd wil op dat. Mina lomsu bribi trouw, mita lomsu bribi trouw, mi dede lomsu, mo dede lomsu bribi trouw. En geloof me. Nooit ano. Draai baka gaan wat ra kerkie. Want zij heeft, ano arooms katholiek voor mene bespreek kerkie heren. Maar ik kiezen vanaf. Dingen, want eens er bij zo'n roesana biechten, weet je, alle soorten lessen afvolg. Dus altijd heb ik bij haar dat tante kom mee naar de gemeente. Dat nee, nee, nee. Met de lom zo'n bribitro, met de lom zo'n bribitro en met de lom zo'n bribitro.
1: En dat is ook gebeurd.
0: Ja, dat is ook gebeurd.
1: Dat is ook gebeurd.
0: Zij was echt voor, zij was iemand ook is haar kerkelijke opvoeding, toch? Dus, ik was gewoon teleurgesteld. En dat van Sabib Sanakam. Daarom niet draaien. Maar later bleek dat die hopmans waren geweest. Maar dat moet nog bij de misreven. Want mijn naam aan mijn bid naar Agrippa. En dat hoppie. Na zo libi. Nangami unlip mi mama in a struggle. Dat ik nee, nee, nee, pres. We zijn geweest, maar...
1: Maar God had anders gewild.
0: Ja, ja, ja. God had anders gewild.
1: Want soms zullen we ons vastklampen aan iets.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: dan zijn we teleurgesteld. Maar daar is gewoon heel
0: ja, maar daarom mee, mee libas aan rust. Mm-hmm. Dat ik ga erbij op wat doel naar mij. Op wat mij drapen. En mijn tang. En prijs God. Ik mag God dankbaar zijn. Doordat mijn schrift komt tot bekering. Is ook een zus van me nu. Toch? En dat schrift. Draaien libi agé libi na masra. Dus soms hoef je niet veel te doen, maar men ziet je wandel gaan. Ja, toch? Yes. Daar kan je velen tot bekering laten komen ook.
1: Ja. Want het is heel mooi inderdaad voor ze. Is maar lombo to you dat dit draait de libi.
0: Ja, ja.
1: En dat ze ook echt God ervaren in hun leven. En dat is hetzelfde dat we op dit moment doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat we mensen die wij niet eens kennen, maar dat we wel weer preachen aan gospel, zodat we ervan uitgaan. Go and kiss again.
0: Ja,
1: ga
0: ja,
1: kijken wat het inhoudt. En dan zal je zelf zien van, hé, al leeg dat zijn we bij Abi. Want soms zijn we met zoveel bezig.
0: Helemaal.
1: Maar toch al leeg te eten, maar dat kan ook aanvoeren.
0: Helemaal, net als dat van mijn moeder, al leeg te zijn de E, het was ABD. Maar je ziet dat
1: tap in ting,
0: ga door in voeren, ja toch? Dus, te me denken, na ga de tori feta. Weet je, en dan ben ik op, mama sa ben op uitdrukking. Ja. Ben op tak, sani, weet je. Ben op was af en wie hoog vlieg, zal neervallen. Is dat dus massa e vierde schrijf. Altijd, amma dat ben kod de ode.
1: Ja.
0: Voor of hij hier, daarom. Altijd zei ze aan ons, wees jezelf. De you serefi, no abigi memory, toch? Sakafasi aprespeki na trawan. En asan dat ongoleri ook doen, dat vrouwen en jongeren, dat respecti de bigiwan. Wees nederig. En tegen nederig, dan kan je veel meer bereiken.
1: Yes,
0: dan je fieri schrijft, dat
1: vind ik geweldig.
0: Geweldig, terwijl je na noti. Wees nederig, dan zal God je groot maken.
1: Amen.
0: Met dat teme du sarimine, doe even libis maai. Zodra ik ga door eschi. God om hem kies aan glorie.
1: Amen. Amen.
0: Maar is goed.
1: Is goed.
0: God om.
1: Luisteraars. We hebben Priscilla, mama Sistina in de studio. Ugitori, we willen doorgaan met Ontapu. We hopen natuurlijk dat alles wat ze verteld heeft, dat I bless you. En dat vooral degene zijn ons op Jezus eten, dat nadat je dit hebt gehoord, dat je echt ook hebt van, weet je wat? Mij was op zomaar naar Agado Sagrasita, naar Priscilla, naar alle den trasma indien, omdat ik ook die ervaring wil hebben. Ik wil zeggen, ga niet weg. Blijf nog voor het volgende onderdeel, want dan gaat de pastor dan bidden voor degene die gebed nodig hebben. Priscilla schreef dat ik ze net, Biggie en Jippie. Ze spreekt het uit en het gebeurt. Maar het belangrijkste ingrediënt zijn je moest hebben een bribi. Je moest bribi zijn je biggie. En dan zal je zelf zien de grote dingen die God kan doen voor jou. Mijn naam is Assista Groeneveld van de gemeente Betel Opperroep. Het was weer een genoegen hier te mogen zitten in de studio. En vooral met een bijzondere zuster. Minichelle Lange, dus mijn breedbibikamite bakaf takatori. En het is altijd een fijn moment om weer te praten met Priscilla. Ik bedank je, ook namens de leiding van de gemeente. We bedanken je dat je take your thing voor kom en voor die je getuigenis.
0: Mister Vegio Grantanit, ook Tussisa en Megio, Heer Gemeente, je apostel.
1: Yes.
0: Allemaal Megio Grantanit, dat je bij me nodig me uit voor kan ook mijn getuigenis.
1: Yes.
0: Dank u wel.
1: En ik hoop natuurlijk dat God nog meer zal doen in je leven en door jouw leven.
0: Helemaal.
1: Toch, dat is mijn gebed voor jou.
0: Dank u wel.
1: Luisteraars, we gaan groeten. Tot de volgende keer. Dag.

een geweldig interview met zuster Priscilla, mama Sistina. En we willen zuster Priscilla bedanken voor het komen naar de studio. Mogen de zegen des Heren op u rusten, op uw business en uw gezin. Daarna hebben we geluisterd naar het nummer It's All Jesus van Byron Stingley. En het moment is aangekomen voor gebed. It is time for prayer. En we willen u bemoedigen om met ons mee te bidden op deze hele mooie zondag. Ik vertrouw de Heer voor uw doorbraak. En ik wil een gebed van doorbraak bidden voor een ieder die luistert op dit moment. We hebben allemaal wel iets, zelfs meerdere dingen waar we een doorbraak willen hebben. Doorbraak wil dus zeggen, je roko wan pisten tapasani. Maar en u heeft een doorbraak nodig. U moet doorbreken. U moet doorbreken. U moet doorbreken. Het kan een promotie zijn. Het kan een salarisverhoging zijn. Het kan een gezinsissue zijn. Of een issue in uw huwelijksleven. Het kan een uitdaging zijn op academisch gebied. Of u heeft een financiële doorbraak nodig. Of een doorbraak voor uw gezondheid. Vandaag it's all about breakthrough. En wij gaan dealen met elke Goliath die staat tussen u en uw doorbraak. Laten wij bidden. Makapala aturia ralaboshande. Makutana masuka pala ataya. Rikantoria ralaboshakita. Palika palia ataya. Rakatunama ataseke. Peleke pele eturia. Rakutaria atushanama atasaya. Palakitana masuka. Paluka palia ataya atusanama atasaya. Masranata pa momenten isi ganom. Ganom echar alla de luisteraar. De wansai luister tapa momenten isi ganom. Nari faifo no me chane kong. Fish u aangezicht na tapa momenten isi. En gado me beki. Wan beki fu dobraak. Mek de ervaar wan brokodoro. Na in iniwa area fu de libi. De wansa ap wan brokodoro fanodu. Tap skoro niveau. Gado. Ik denk de brokodoro tap aan moment die zien. De wangsa op een brokodoro van oude. Na in de trouw libi. Gide wan brokodoro gado in a trouw libi. De wangsa op een brokodoro van oude gado in a gezin. Maku pala ataya. Gide a brokodoro sa de ap van oude na in a gezin. De wangsa op brokodoro van oude. Masra na tap na in de skin. Masra bikas. Siki en moro ding, siki en moeilijk ding. Tap aan momenten die si gado. Me genezen brokodoro die ding. Me genezen mid den gado. Voor hoofdschedel tikko mid voedsel. Be healed, be delivered, be set free. Gado ti de na ti de. Gado en we los brokodoro abra financiën. Masra, de wans hij vet na a monitoring. De wans hij pai man, gado gide wan brokodoro ti de. Na in da neng fu Yahshua. Da wiki baka gado. Masra we deal na ga ini wan Goliath. Ti de na sonde disi. Ini wan makti sai knap gado. Tussen you people en de brokodoro en de dobrak. Gado we tai den Goliath no na in da neng fu Jesus. Masra en me Beggy, God, that you give you people cracktina in the beggy, that you give you people makapala atunama, langa blow na in the beggy, that you give the gezag, God, for deal na in the one, tranga man na in the living, tranga man na in the family, tranga man na in a beardy pedende, makataria atashana, masra and suet. Tai gado, de yeye disi, say hold your people na baka, na in da neng fu Yeshua, da wiki baka gado, rako pala aturia, rakita na masoko, manturia rala bosoko por aturia, en masre sor mi kring dat furus ma u abgetuigenisse, baka.
ka abegidisi. If you begi abegidis koma kandra na mi. If you agree na mi. Yo ab you getuigenis. En you a aksiu. No hora getuigenis ki you srevi. Mas app a getuigenis ki mi. Sodat we kan getuig en pot. Dieper in Hashem, naar in de naam van Jezus. En stuur uw getuigenis naar +597. En hier komt het nummer 82, 47, 87, 1. Ik herhaal het, +597. En hier komt het nummer 82, 47, 87, 1. Eén. En wij gaan luisteren naar het nummer 4, You Don't Own Me, van Francesca Batticelli. Sick and tired of being sick and tired. Had as much-

En jawel, we zijn aangekomen bij de bekendmakingen voor de komende dagen. En vandaag om 9 uur in de ochtend hebben wij onze opwekkingssamenkomst. En ik wil u allen bemoedigen om ons te joinen. Vandaag lukt het vandaag niet. Join ons dan volgende week zondag om 9 uur in de ochtend. Elke zondag hebben wij dienst van 9 uur in de ochtend tot 12 uur. Dus 3 uurtjes. En we hebben deel 3 van onze studie over verliefdheid en liefde en relaties. En join ons deze woensdag. En ieder zal komen. We zullen fellowshippen. Genieten van een snack, voor u bidden. En het wordt bijzonder druk. Dus join ons. En zaterdag hebben we de dienst voor de jongeren om 6 uur. Dat zijn de bekendmakingen. En het gaat om gemeente Bethel Opperroem aan de Matapikastraat 6. Marowijnen project de Flora. En dit gezegd te hebben, zijn we aan het eind gekomen van onze uitzending van vandaag. En wij zijn er volgende week weer. Luister ook elke dag naar de Word of God, zodat u bemoedigd kan worden vanuit Gods woord elke dag 10 minuten. Mijn naam is Paasse profeet Patrick Botsen. En I will meet you again next week Sunday. God bless you.

0: If y'all lobby safe, he take him fire lobby me. Take it, analyze some man I holy gonigi. Ma tere pire ti fi konko gide le toli. Bebe dai mu accident. Taki hoi gregi moni. Me a denki. Baby te a de a peche ko. You hufu mi a ti son def soto. Ala sa o me ke de wan boko. Ma tai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai me ke fidi. You lobby nice I mean wani mo. Anai sai, di shamyangai, dai holy mino, nalo simyo, di shamyangai. Eh, bo simino, de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holy mino, nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bo simino, de ache bon fudim jangai.
1: Yeah man, dele model I tell.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
3: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 20 september. Kassavesoep met kip, masala dogs met rijst, fried rice met kip en gebakken vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!
4: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Stranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op Lim FM 91.7. Seniorenspiegel.

0: Goedemorgen, luisteraars. Dit is Lim FM op 91.7, limfmsu.com. Vandaag is zondag en wij brengen tegen deze tijd traditiegetrouw het programma Senioren Spiegel. Senioren Spiegel is een programma waarbij we dus tot senioren burgers praten over hun leven, over hetgeen ze allemaal hebben meegemaakt, de ups en de downs en alles wat er nog bij komt kijken. Ik ben Cliff Limburg en ik heb vandaag uitgenodigd om bij ons in de studio te zijn de gewezen luitenant-kolonel, de heer John de Mees. Meneer John de Mees is geboren op 12 oktober 1945. Betekent dus dat hij over een maand 81 jaar wordt.
1: Seniorenspiegel.
0: Overste, want ik neem maar dat u nog steeds zo genoemd wordt.
2: Ja, zo noemen ze hem.
0: Ja. Overste, goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen.
0: Welkom, ik ben blij dat u dus, het is een keer misgelopen.
2: Ja, ja, ja.
0: Vanwege u de afspraken die u eerder had.
2: Klopt.
0: Met uw wederhelft. Maar ik ben blij dat het nu wel goed is dat u bij ons zit.
2: Nee, zeker weten, ik ben ook blij. Want ik was enthousiast en ik heb helemaal niet aan die agenda gedacht. toen de vrouw thuis kwam, zei: hey schat, weet je wie mij gebeld heeft om te vragen? toen zei ik van: Clifton Limburg. Ik zei: ah! En wanneer? Zaterdag aanstaan. En toen zei ik van: nee.
0: Ja, ja, ja.
2: We hebben een kaartje uitgenodigd, want we zijn uitgenodigd, want we zijn lid.
0: Ja,
2: ik zei:
0: ja.
2: Oké, is goed, neem maar mee. Dan zal ik afmelden.
0: U klinkt nog fit voor een man van 81 jaar.
2: Dus ja, ik ben fit. Alleen ja, ik heb een lichte beroerte gehad.
0: Hmm.
2: Maar linkerkant is uitgevallen. Hè, vanwege, als je een prop rechts krijgt, dan valt links uit. Maar ja, ja goed, zo
0: hoe lang, hoe lang terug was dat?
2: Jaren terug.
0: Ja.
2: De avond van de crematie van mijn zusje wilde ik naar bed. Hé, wat gebeurt er? Ik heb niet eens een waarschuwing gehad. En ik ben gaan huppelen naar bed. Langs de muur.
0: Mm.
2: En ja. Zo so be it. Maar goed.
0: Oké, maar u bent er bovenop gekomen, merk ik.
2: Ik ben er nog steeds. Dus, want toen ik jong was, toen heb ik gezegd van: lieve heer, als ik 75 word, maar kan je me roepen hoor. Dat is geen probleem.
0: Hij heeft duidelijk niet naar die geluisterd.
2: Hij heeft niet geluisterd. Ik moet waarschijnlijk nog een andere opdracht uitvoeren.
0: Uiteindelijk bepaalt hij, ja.
2: Dus hij bepaalt. Hij is de enige die bepaalt.
0: Ja, wat hij bepaalt is het beste.
2: Van het Concert des Levens kreeg niemand het programma. Maar ja.
0: 12 oktober, 81 jaar terug, is het leven begonnen.
2: Ja.
0: Voert u ons terug. Waar bent u
2: geboren?
0: Opgebracht? Wie zijn uw ouders geweest?
2: Ja, ja. Mijn ouders waren strenge dames, of dame en heer.
0: Mm-hmm.
2: Mijn moeder heette Josefine, Gerardina, Francina, Veldeman. En mijn vader heette Heintje, Eugène, Edneel, de Mees. En ze zijn getrouwd. Maar ik had al twee zusters.
0: Is uw moeder familie geweest van de
2: rechter?
0: Van de rechter.
2: Ja, ja, ja. Van, ja, klopt.
0: Rechter Veldeman, ja. Ja.
2: Fred.
0: Ja, gaat die gang.
2: En, ja, zodoende. En ik kende mijn vader alleen maar van een pasfoto.
0: Zo.
2: Want dit is papa. Want papa was al Curaçao gegaan. Hij had mijn moeder, hoe moet ik het zeggen? bevrucht.
0: Mm.
2: Met het derde kind. En hij is weggegaan. En ik kende mijn vader op een plaatje. Maar toen we op Curaçao kwamen, dan misschien wat boem beginnen. Kijk, dat is papa. Nee! Mijn baar kreeg. Ik kende die man niet, want dat is mijn papa kende ik op dat plaatje.
0: Hmm.
2: En ik heb gehuild. Mijn god.
0: Hoe oud was hij toen?
2: Anderhalf jaar.
0: Hmm.
2: Anderhalf jaar. En ik heb toen daarna, toen we op Curaçao woonden, want mijn vader was eerst vooruit gegaan, omdat we, toen was er ronselingen van gasarbeiders en dat soort dingen. En naar Curaçao en mijn ouders wilden toen naar Curaçao gaan, omdat er was eigenlijk geen werk. Mijn vader was bij de bewakingsdienst hier. En toen is hij ook gegaan naar de Shell. En hij heeft aardig getimmerd hoor.
0: Mm.
2: En hij heeft goed geboerd, laat me zo zeggen. Ze waren wat streng. Maar goed.
0: En ze waren goede ouders.
2: Ja. Heel lief zelfs.
0: Ja. En de gezin van?
2: 6 kinderen. Mijn vader had wel een voorkind hoor, maar goed, Eugène. Mm. Maar hij is overleden.
0: Oké. En die andere 5?
2: 2 zijn weer, 2 zijn overleden. Edmee en Lia. Cornelia.
0: Ja. Hoeveel meisjes en hoeveel jongens waren er?
2: 5 meisjes en de prins Edward Gustav Jan. Edward Gustav Jan, hè. En geen John, maar ik heb die naam gezet.
0: Want u bent Edgar Gustav.
2: Edward Gustav Jan.
0: Ja, ja.
2: Eigenlijk, maar ik wilde niet. De man kan me Jan. Nee, Gustav, Jan. No. Ik heet John.
0: Gewoon op een dag John.
2: John, ja. Ik weet, Brom, verstaan je wat? Je bent geweldig, want je reed Brom. Dus je reed Brom. En ik was lady killer number one.
0: In welke zin?
2: Every zin. Ik was een ondeugende jongen.
0: Ja.
2: Echt waar. Ik heb niet nagelaten wat ik niet mocht laten.
0: Van het lieve genoten.
2: Echt waar, I enjoy it.
0: Ja.
2: En ik ben blij, want ik heb een lekker lief achter de rug. Maar waarschijnlijk ben ik nog niet klaar.
0: Dus die 6 kinderen, daar zijn 2 van overleden.
2: Ja.
0: En jullie zijn dus nu met z'n 4.
2: Met z'n 4.
0: Goed contact nog?
2: Ja, echt waar.
0: Iedereen
2: en ik ben de prins van
0: iedereen
2: de
0: heeft zijn eigen leven.
2: Ja, klopt.
0: Ja,
2: ik ben de enige die op Curaçao, die in Suriname woont.
0: Ja.
2: Die anderen zijn, ik heb ze hier op de foto, dus is goed.
0: Ja, oké. Okay. En vertelt u wat over uw onderwijsperiode. Naar welke scholen bent u allemaal geweest?
2: Welke school ben ik niet geweest? Want ik heb heel veel scholen achter de rug. Ik ben in Nederland ben ik ook verder naar school gegaan. Ik heb nog hier op Curaçao heb ik de technische school nog moeten halen. Het waren 2 schooljaren, sorry. Mm. En ik heb de technische school heb ik ook gelopen.
0: U zegt in Nederland, op een gegeven moment bent u naar Nederland geweest?
2: Ja, toen ik 19 was.
0: Oké, waarom?
2: Omdat ik als gastarbeider bij Van Swaay Airconditioning ging werken.
0: Ja.
2: En mijn vader moest mijn contract ondertekenen.
0: Ja.
2: Mijn vader was verantwoordelijk voor mij. Hè?
0: Mm-hmm.
2: En hij heeft contact moeten sluiten. Eerst voor het gaan naar Holland. Zij betalen je ticket als gastarbeider. En dan moet je het 2e jaar terugbetalen. En daar spaar je voor. Maar als je niet gaat, dan moet jij zelf weten. En je krijgt die geld. En daar ben ik mijn leven mee begonnen.
0: En hoe lang bent u daar gebleven?
2: 10 jaar. Want ik kon niet tegen die. Weet je waarom? Want we kwamen met het vliegtuig. En we hebben die foto's gemaakt van die club. En die arbeiders die gingen maar naar Holland en Holland. En ik dacht bij mezelf, nou. En toen oefende ik in de ijskast, in de vriezer, met ijs. Ik schraapte, je weet een ijskast die vriest, toch?
0: Ja.
2: Mijn vrienden zijn niet, nam je ziet overal. Alleen maar om te wennen.
0: Met die geluk.
2: En hoog zijn we naar Holland. We zijn in Holland aangekomen. Mijn opa was zo mee komen groeten. Om valdans afhalen van Schiphol. Maar ze hebben die deur opengemaakt van vliegtuigen. Ik zei, ik kan hier niet blijven. Koud.
0: Ja.
2: 19 januari. Ik denk, ik ga hier niet blijven. Echt niet. En ik moest zingen. Wilhelmus van Assouwen, ben ik van Duitse bloed. Look, Duitse bloed. My God, de jongen. Ik zeg, ik ga weg van hier hoor. Ik ga naar Suriname.
0: Maar dit heeft toch 10 jaar geduurd?
2: Ja. En toen, ik was redelijk, want ik was middenkader, echt waar. En ik heb heel veel geleerd. in mijn jeugd. En ook verschillende scholen. Zoals de technische school en de MULO. Dus dat is wel lekker gegaan. Ik ga niet van jokken.
0: Vertelt u wat meer over uw jeugdvrienden? Zijn er nog jeugdvrienden die er leven zijn? En is er nog contact met ze?
2: Nee, jeugdvrienden. Ik heb wel enkele nog die bij nog. Rier van een militair kapel.
0: Mm-hmm.
2: Hij is dirigent.
0: Ja.
2: Stuart Hartman is ook een jeugdvriend van me. Cleon Goud, hij is overleden. En ja, zo. Ik heb heel veel vrienden gehad, maar ik denk dat ik een van de weinigen ben die over is gebleven.
0: Ja, ja.
2: Maar goed, niet om te pronken hoor, maar ik wacht op de volgende opdracht die ik van onze lieve Heer moet krijgen.
0: Ja, dat is, ja. Dat is heel goed. Maar op een gegeven moment bent u naar Nederland geweest. Is er een ingrijpend ding in uw jeugd geweest? Of is er iets met u gebeurd in uw jeugdjaren? Iets meegemaakt waarvan u zegt, dit vergeet ik nooit meer? En dan heb ik het echt over u, vanaf uw zesde tot whatever, twintigste.
2: Nee, want ik heb aardig... Ik heb aardig genoten van mijn leven hoor, ga niet meer jokken. En ik kijk er ook met genoegen naar. En ik heb weinig tegenslag gehad, laat maar zo zeggen. Mm-hmm. Alleen bij het verscheiden van mijn zusje, dacht ik van, hey shit jongen, pardon, sorry van het woord, mm-hmm. Maar ik dacht mezelf, nee, dit is niet goed, dit kan ik niet verdragen. En toen wilde ik naar bed gaan. En toen dacht ik van, hey, ik heb nooit een waarschuwing gehad. Een beetje pijn in je hoofd of whatsoever.
0: Ja, ja.
2: En mijn zusje was overleden. Ze moest toen bij de crematie.
0: Mm-hmm.
2: Kon ik niet naar bed. Ik ben gaan hinken naar bed. Ik heb die vrouw niets gezegd. Die vrouw. Ik heb haar niets gezegd. En toen ben ik naar bed gegaan. Ik heb geslapen. 'S Morgens ben ik opgestaan. Ik heb gezegd, vrouwtje, ik heb problemen met mijn lopen. Want dit is mijn tweede vrouw. Want ik was met een bakker getrouwd.
0: Mm-hmm.
2: En kijk, als je zoveel mooi spul ziet om je heen, de Surinamers, dan kan je niet eraf leven. Dan, ja. Kan je, dan doe je ook dingen waarvan je denkt van, oké, let's go. Maar goed, we gaan niet te diep op in, maar ik laat het zo.
0: Vertelt u over uw eerste huwelijk.
2: Wel, met die vrouw van mijn eerste huwelijk heb ik vier zonen gehad. Vier
0: mannen. Oh, dat is gezegen.
2: Ja, vier zonen.
0: Die allemaal nog?
2: Edward John Michael was de...
0: Wat is de eerste naam?
2: Michael de Mees.
0: Oké.
2: Okay. Edward John.
0: Edward John.
2: Michael.
0: Ja.
2: Vincent. En Daniel. Michael was... Michael... Hij was de schoonzoon van Borger Breveld.
0: Oh.
2: Hij was met Nidia getrouwd.
0: Oké. Was?
2: Was getrouwd met Nidia.
0: Ja, ja.
2: Maar het is een beetje fout gegaan.
0: Okay.
2: Maar goed, ik ben toch wel trots op alle vier.
0: Dus je hebt maar vier kinderen?
2: Nee, ik heb met z'n twee hebben we nou zes mokken.
0: Met deze nieuwe vrouw?
2: Ja, nee, niet met deze vrouw. Zij heeft ook twee kinderen van uit haar eerste huwelijk. Maar haar man is ook overleden.
0: Oké.
2: En zodoende. Maar, ja.
0: Maar hebben jullie samen kinderen met die huidige vrouw?
2: Nee. Alleen, okay. alle zes kennen we elkaar wel goed. En we hebben een goede harmonie.
0: En waarom bent u uit elkaar gegaan met uw eerste vrouw?
2: Mijn knowledge, ik ben wakker van Chiso.
0: Van Chiso?
2: Ik ben wakker van Chiso. En ik was een beetje stout, laat maar het zo zeggen. Ik was niet eerlijk naar haar toe. Maar we hebben nog heel goed, en die twee vrouwen kennen elkaar ook.
0: Ja.
2: Ze praten, zijn niet geen vriendinnen, maar ze praten met elkaar.
0: Is een mannen ding, hè, dat wakker wakker ding?
2: Ja, klopt. En
0: hoe
2: weet
0: komt
2: je,
0: het?
2: Ik weet het niet. We zijn te gierig gemaakt. We konden niet ervan afblijven. Je ziet iets moois en dan ga je er niet aankomen. No. En zodoende. Maar ja, goed. Ik heb mijn deugden gehad, laat me zo zeggen. En zodoende.
0: Op een gegeven moment, want u bent, ik ken u als een topmilitair. Luitenant-kolonel is uw hoogste rang geweest.
2: Ja, dank u wel.
0: En op een gegeven moment, vertelt u ons wat meer nog. Hoe bent u in het leger beland?
2: Ik werkte eerst bij Van Zwaai.
0: Is dat altijd uw droom geweest om militair te worden?
2: Ja. Omdat, kijk, op Curaçao had je de marine luchtmacht of luchtvaartdienst. En ik vond, bij die twee diensten wilde ik altijd zijn. En toen ik hier kwam, met 8 november 75, ben ik, want we hadden geen luchtmacht. Want ik kom van de luchtmacht. En ze hadden geen luchtmacht bij hier. En met Vasilda, John Vasilda, was een pilot van de Air Force, van de F-16. En 104 was het. En ik was eigenlijk onderhoofd van de LOX. Dat is, de LOX is liquid oxygen. En we moesten zuurstof vervoeren naar voor die vliegtuigen.
0: Mm.
2: En ik heb het goed gedaan. Ik was second man in dingen, in charge. Maar ja, ik was nog steeds corporaal 1. Maar ik was wel, hoe moet ik zeggen, teamleider.
0: Mm.
2: Dus ik heb het ook goed gedaan hoor. Maar toen dacht ik van, no. Ik ga niet voor dit land sterven. Ik wil voor Suriname sterven. Toen kwam Elstak.
0: De ex-kolonel.
2: Ja, juist. In Nederland. Ik dacht bij mezelf, ik ga er naartoe. En ze hebben met ons gesproken 3 vergaderingen.
0: Mm.
2: En ik heb gedacht van, ik ga daar naartoe.
0: Maar wat heeft hij zo gemotiveerd?
2: Omdat je moet zingen, Wilhelmus van ons houden, ben ik van Duitse bloed. Ik denk, jongen, baby op Duitse bloed, ja jongen.
0: Nee, maar wat van Elstak?
2: Elstak die wilde ons hebben voor het Surinaams leger.
0: Ja.
2: En toen zijn ze begonnen met een recrutering van ons, van Nederlandse militairen.
0: Mm-hmm.
2: We waren daar militairen van. Roy Botsen, Daisy Boutussen. We waren een x-aantal mannen hoor. Maar ik, laat me zeggen, ik heb er geen spijt van. Tot nu toe heb ik geen spijt ervan dat ik die keuze heb gemaakt.
0: En terug, jullie zijn samen teruggekomen allemaal?
2: 8 november ben ik teruggekomen hier. En ze hebben ons gerecruiteerd.
0: En wie waren er allemaal in het team? Wie waren in het vliegtuig?
2: Walter Rusland, Daisy Boutussen, Roy Botsen niet, Roy Botsen was hier. En
0: Bhagwan Das.
2: Paul, ik weet niet of Paul met ons was gaan reizen hoor. Want we zijn toen vanuit Sanderij zijn we gegaan naar River Club.
0: River Club.
2: Mm-hmm. Om daar, want we hadden geen woning. Dus ze hebben ons gebracht bij River Club. En toen mochten we daar, terwijl we daar aan het wachten waren, om kennis te maken met het leger, toen hebben ze ons gezegd van, we moeten zelf zoeken, want er zijn veel huizen vrij nou gekomen.
0: Vanwege de mensen die zijn vertrokken.
2: Juist. En toen zijn we begonnen. En toen ben ik gegaan naar, Vishnudat. Hun huis heb ik gehuurd. Voor een paar jaar.
0: Welke versie dan?
2: Die was gewoon in Toertalenlaan. Toertalenlaan 100.
0: Dus je had aardig wat geld op zak?
2: Nou ja, toch wel. Mm-hmm. Toch wel.
0: En die was in de 30, hè?
2: Ja. Net 30. Dus, en ik heb niet slecht geleefd, hoor. Ik ben blij dat ik een goed contact heb met mijn zonen. En die twee zonen van haar, die zien mij ook als vader. Want hun vader is overleden. En we hebben een goede relatie in het gezin.
0: Ja. We komen zo meteen terug op dat van het leger, maar we gaan naar het gezin. Wie is nu uw vrouw?
2: Mevrouw is nu mevrouw Henna Maria, Maria, Maria Jurians.
0: Ja.
2: En ze was eerder getrouwd. En ik was ook eerder getrouwd. En ik heb haar leren kennen op een feestje. Toen waren drie vrienden waren voor Biggie Jari naar Suriname gekomen. En Stanley, hij is overleden, Stanley Galdij was een goede vriend van mij. En die heeft mij naar een feestje gebracht. Naar een van die, want hij is gekomen voor zijn moeder.
0: Mm.
2: En daar was Stanley. En toen ben ik gegaan en ik zat daar buiten bij een paal. En ik zag een dame. Goed. En ik heb kennis met haar gemaakt. En ik vroeg aan Roy Bredel. Ik zei, Roy, zoek maar naar Smadisjong. Nu nog weer, man. Goed, goed. Oké. Okay. Nice. En zo is het gekomen.
0: Mm.
2: En ik stuurde reukers voor haar en ik stuurde constant.
0: Welk jaar was dat?
2: Nee, goed, dat moet ik haar vragen. Want er was, we hebben nog een tijdje.
0: Het was na uw periode als luchtmachtcommandant?
2: Nee. Voor.
0: Oh, voor?
2: Tijdens en voor.
0: En u was verliefd en omgekeerd zij ook.
2: Dat in mijn oren. Echt waar. En tot nu toe ben ik verliefd.
0: Dat is mooi.
2: Tot nu toe ben ik verliefd.
0: Wat is het mooiste wat jullie samen hebben meegemaakt?
2: De tijd dat we nog steeds samen zijn.
0: Mm.
2: We krijgen een beetje mot, maar ja, mot moet kunnen.
0: Maar u hebt de bad habits wel achterwege gelaten.
2: Ja, hoor. Zij heeft mij in kennen gemaakt. Ik ga niet voor jou, Agrani, dat vrouw die zie.
0: Mm.
2: Zij heeft mij in kennen gemaakt. Inkennig.
0: Geen behoefte aan anderen.
2: No. En ja, zo werkt dat.
0: Ja.
2: Vandaar dus dat ik haar heb gezegd van, ga wel mee, Hussard.
0: En u kreeg een beroerte, zei u. En u bent gewoon naar bed geweest zonder dit te zeggen.
2: Ja, zonder te zeggen.
0: Maar dat was niet verstandig. Het kon erger zijn afgelopen.
2: Je moet direct naar de dokter gaan.
0: Mm.
2: Maar ik wist het niet. Ik wist niet dat ik een beroerte had.
0: Het was een lichte blijkbaar.
2: Ik heb een prop gehad hier. Daarna heb ik een foto moeten maken.
0: Mm.
2: En tot nu toe, ergens was ik nog bij de scan MRI.
0: Mm.
2: Vanwege mijn hoofd.
0: En dan moest hij recoveren, hè?
2: Ja. Maar ze wilden me ook sturen naar, hoe noem je zo'n spraakman, vrouw, logopediste.
0: Oké, okay, ja.
2: Maar ik had geen spraakgebrek.
0: Mm.
2: Ik praat gewoon, zoals vroeger.
0: En hoe lang terug is dat gebeurd?
2: Drie jaar geleden, 4 jaar ongeveer nu.
0: Mm.
2: Want het is nu oktober, ja, klopt.
0: En hoe komt dat u had een hoge bloeddruk?
2: Ik ben een hoge bloeddruk patiënt.
0: Mm.
2: En ik moest er eigenlijk vanaf zijn. Want zij heeft mij afgeleerd van het roken. Want ik rookte 2 pakken per dag.
0: Oh, zie daar.
2: Sigaret.
0: Mm.
2: 2 pakken per dag. Zij heeft me. Mm. Want ze zegt van, nee John, dat kan niet. Overal het hele huis ruikt naar rook. En, ik zeg, schat, alsjeblieft hoor. Laat me.
0: Mm.
2: Maar op een gegeven moment dacht ik, maar, laat me dat luisteren. En dat heb ik gedaan. En zij heeft het gedaan.
0: Gelukkig. So she's a good wife.
2: Ja.
0: Oké. Terug naar de tijd van. Want ik wilde opbouw maken naar uw periode. Want u zat bij het Surinaams Nieuwsagentschap.
2: Yes, sir.
0: Brengt u me terug naar de tijd voor de militaire coup. U bent samen met onder andere Boutersen en. U zegt Roy Botsen, die was al in Suriname.
2: Ja.
0: Maar u bent gekomen in Suriname. En als ik de andere militairen mag geloven, kregen ze op een gegeven moment een afkeer van El Stak.
2: Ja, want er zijn enkele dingen die. Want ik heb van Granoes overgenomen. Maar er waren enkele andere commandanten daarvoor.
0: Mm.
2: Ik heb van Granoes overgenomen, omdat Granoes was eigenlijk chefstaf. Maar door die
0: verschuiving.
2: Op een gegeven moment had een vergadering met ex-opperbevelhebber, Venetiaan. En op een gegeven moment was hij boos geworden. En toen zei Granoest, heer, opstaan. En toen zei hij, zit daar, zit daar. Ik zei zo, de poes zitten. En dan joh, naar Granji. Hij zegt, opstaan, wegwezen. Doe hè.
0: Oh, ik ken dat geval.
2: Oké, dus zodoende.
0: Vincent heeft op ja, dat moment wel ja. durf getoond hoor.
2: Ja, ja, ja, maar goed.
0: Hij heeft gezegd, heer, gaat u zitten.
2: Ja, klopt, klopt. Haarscherp, haarscherp. En toen zijn we weggegaan. Zitten gaan. Nou, we zijn weggegaan. We zijn een keertje boos weggelopen.
0: Ja.
2: En weet je wat mij erg heeft gehinderd? Tot nu toe hindert het me. Omdat ik, hoe moet ik het zeggen? Ik kan er niet tegen. Ik hou er niet tegen dat mensen me schreeuwen.
0: Mm.
2: Ik hou er niet van. En ik raak direct van slag. En ik word niet goed.
0: Botus heeft u nooit geschreeuwd?
2: Nee. Hij was mijn broertje. Zo ben ik aardig. Zo riep ik hem dan, zo zeggen. Broertje. En Ingrid weet het ook. Ingrid weet het. Echt waar. Maar we zeggen het niet aan iedereen.
0: Hoe was die relatie met hem? Want hij was uw meerdere.
2: Ja, ja. Maar we waren goed met elkaar. Heel goed. Echt, ik heb helemaal geen spijt. En ik ben er nog steeds trots op dat ik hem heb leren mogen kennen. Echt waar. En hij, want mijn vrouw was ook een andere, hoe heet het? Zij is geen NDP'er geweest.
0: Lief
2: maar
0: vrouw.
2: Nu wel.
0: Mm.
2: Nu wel. Echt.
0: Nou, hoe bent u omgegaan met Botus zijn overleden?
2: Hoi. Ik kon het niet hebben. Ik kon het niet hebben. Ik heb het moeilijk kunnen verwerken. Ik werd echt geschrokken toen ik hoorde dat hij overleden was. Hoi. Nou. Dat heb ik nog niet eens met mijn ouders meegemaakt.
0: Mm.
2: Echt waar niet. Van hem? Echt niet. Maar goed. Zo be het.
0: Vertelt u me nog wat meer op een gegeven moment. Waarom heeft men u toen belast met de leiding van het Surinaams Nieuwsagentschap? Waarom eigenlijk? Want u was eerst bij de NVD. Ja,
2: kort bij de NVD. 3 maanden later moest ik plotseling van Edward Narendorp overnemen.
0: Ja.
2: En ik heb SNA proberen te draaien. Maar ze waren op een hek, op een erf.
0: Waar?
2: Gravenstraat.
0: Oké.
2: Tegenover Naskip. Op het erf van... Ach, zo'n winkeltje daar. Een bekende winkel.
0: Ja, ja, ja.
2: En ik wilde maar weggaan vandaar. Want dat beviel me niet. Toen heb ik dat pand genomen van...
0: Anton Drachtenweg.
2: Anton Drachtenweg. Hoe heet dat ding weer? Hoe het SML. Was een pand van hun. SML. En ik heb daar de boel verhuisd. En ik heb ook de marine verhuisd. Hè? Van bootbasis, van marinebasis, van Beekhuizen. Naar, ik was de verhuizer eigenlijk. Want dat was eigenlijk mijn thuishaven.
0: Ja, we komen zo meteen op de marine terug naar SNA. En u hebt daar prettig gewerkt. Kunt u zich nog een paar namen herinneren van mensen?
2: Jawel, toch wel. Het was mevrouw Heijen. Jonas Sooi, Roy Doorson.
0: Van Dijk.
2: Van Dijk, ja, Kalla.
0: Arna Oliveira.
2: Ja, klopt.
0: Was Gino Koeman er ook?
2: Nee, Gino Koeman was er niet. Gino Koeman was. Later was hij bij Telesje, geloof ik.
0: ATV, ja.
2: Klopt, daar was hij. En ik heb prettig gewerkt hoor met die mensen. Want zij moest ook aan me wennen. En ik moest aan hun wennen.
0: Waarom is de keus toen op u gevallen?
2: Ik durf het niet te zeggen, ik weet het niet.
0: Want u had geen achtergrond toch?
2: Nee, met, echt niet. En toch...
0: U moest censureren?
2: Nee, ik heb niet gecensureerd. Ik heb dat overgelaten aan de hoofdredacteur, echt waar.
0: Mm.
2: Ik heb niet gecensureerd.
0: Ja.
2: Ik bemoeide me eigenlijk helemaal niet met het nieuws gebeuren. Echt niet. Ik liet die mensen gewoon een gang aan. Maar zodra ze in de fout gingen, om dan te zeggen van, hey, dat is niet goed. Dat, die zin kan je niet zo doen.
0: Dus je had toch wel wat, behoorlijk wat ervaring?
2: Ja, ja, toch wel. Hmm. Toch wel. En ik vond het prettig, want tot nu toe, want SNA had heel veel vrouwen.
0: There we go again.
2: En zodoende, maar ja, die heren die...
0: En het waren allemaal mooie vrouwen, hè?
2: Yeah.
0: Kala van Dijk, Audrey Heijen, Arnaud, allemaal mooie vrouwen.
2: Klopt.
0: Ik meen toch weer dat je dus ook mevrouw Cederboom daar moest hebben gehad?
2: Ja, klopt. Cederboom was er ook bij. Klopt. Klopt. Zang.
0: Ik zie u glinsteren.
2: Ja, ja. Omdat ik die namen, daar heb ik niet aan gedacht, maar toch wel. Het is een prettige naam.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En ik heb Henk Snijders en de jonge Benschop heb ik nog naar Rusland gestuurd om voor die telexmachines als technische dienst. Ik heb ze daar gestuurd om te gaan werken, om te gaan oefenen op die telexmachines. Het was goed.
0: Ja, ja.
2: En zo doen we. Maar ja.
0: Maar hoe gaat u om met de minder mooie dingen die tijdens de revolutiejaren gebeurd zijn?
2: Wel, je moet ze verwerken. En je moet er niet mee zitten. Alleen, die minder prettige dingen zijn niet zo leuk om na te denken. Weet je, ik hou er niet van om te gaan liggen, hoe moet ik het zeggen, mugziften en dat soort zaken. Nou, dit is niet mijn stijl. Ik hou meer van loyaliteit en prettig werken en dat soort dingen. Serieus. Ik heb geen enkele persoon gehad die, waar ik dacht van, deze bevalt me niet. Meneer Nelson zelfs was een goede, hij was hoofdtechnische dienst, maar hij was heel goed. Nee. En ik kon hem goed met elkaar opschieten.
0: Ja.
2: En zo doen we. Maar ja.
0: En op een gegeven moment bent u dan naar de marine overgeplaatst?
2: Nee,
0: wat was er eerst, SNA of marine?
2: SNA was, toen ik kwam, ik was nog niet bij de marine.
0: Mm-hmm.
2: Ik was bij de marine eerst omdat ze geen luchtman hadden.
0: Mm-hmm.
2: En daar ben ik begonnen met kader. Ik gaf les, ik had uitkijkles en soort dingen. Ik heb heel veel instructies gegeven ook. Hè. Vanwege mijn kennis, mijn talenkennis. Want ik kan redelijk Spaans, ik kan redelijk Capapimens, ik kan Engels. Dus dat heeft mij een beetje gepusht om dat te doen.
0: Ja, ja.
2: En zodoende ben ik bij SNA gekomen. En dat was mijn eerste. Na de NVD ben ik gegaan naar, toen Shalom me heeft gezegd van, Shalom heeft me gezegd van, de mees, jij gaat naar SNA. Ik zei, hè, SNA? Ja, mooi. Nou ja, dan maar. Want een opdracht van je, meerdere, hij was directeur en ik was OD.
0: Ja, ja, ja.
2: En toen ben ik maar gegaan. En toen heb ik ze, na een tijdje heb ik ze verhuisd. En de marine heb ik ook verhuisd van Beekhuizen naar Domburg.
0: Ja, ja.
2: Ik ben de verhuizer geweest van beide diensten.
0: Wat is uw relatie geweest met de onlangs overleden Borger Breveld?
2: Borger is een goede kennis geweest. We hadden zelden ondeugendheden. En mijn zoon die kwam Nidia tegen. Hij is verliefd geraakt. En ze zijn getrouwd. En ze hebben 2 kinderen. Ik ben blij, want
0: Maar ik heb het meer over die relatie met Borger. Want in die dagen was hij ook al actief, toch ook bij de STVS. Dus ik ga ervan uit dat u in contact kwam met hem kwam als hoofd SNA en NVD.
2: Niet zo vaak. Niet zo vaak. Want we kwamen elkaar wel eens tegen, maar... Hoi, va, maar... Om te zeggen van, oppervlakken hoor, dat is...
0: was geen warme relatie.
2: Nee.
0: Ja. Oké, okay. Maar hoe was uw relatie met de overige leden van de Surinaamse pers in die dagen?
2: Ik heb geen moeilijke tijd gehad met zo.
0: Niet?
2: Nou, zelfs die doel.
0: Van de ware tijd?
2: Ja. Was ook bij SNA.
0: Oh, is hij daar begonnen?
2: Ja, sir. Stel je doel.
0: Ik herinner me...
2: De jonge Samson.
0: Welke Samson?
2: Zijn zus werkte bij de bank, samen met mijn vrouw.
0: Dennis Samson?
2: Dennis, ja.
0: Die bij de krant zat?
2: Ja.
0: Was hij ook bij SNA?
2: Ja. Hij ben mee begonnen.
0: Oh. Ja. En later bij de Centrale Bank, inderdaad. Ja. Ik herinner me Johan Donner.
2: Ook. Heeft ook bij mij gewerkt.
0: Die is ook al overleden.
2: Ja. Hoi.
0: Ja.
2: Okay.
0: En je had nog eentje. Ina Filemon. Ik weet niet of je Filemon nog kunt herinneren.
2: Filemon, ja.
0: Ik kan niet op zijn voornaam komen. Maar die moet niet volgens mij zijn een christelijke leider.
2: Hoi.
0: I think hoor. Heb ik vernomen.
2: Oké. Okay. Ja.
0: Het waren leuke tijden, hè?
2: Ja, klopt. Het was een hele andere tijd ook.
0: Mm-hmm.
2: En dus... maar het is absa. We kunnen alleen maar leuker over nadenken en praten.
0: Maar hoe gaat u dan om met de nieuwe tijd? Het heden, nieuwe technologie.
2: Ik ben... die AI.
0: Mm, ja.
2: Is moeilijk. Want het is... want je weet nou niet wat waar is. Mm. Wat waar is. En... Als je kinderen ziet en zo, en dan praten ze en dan zingen ze en dan denk je, en je kijkt naar hun lippen en dan denk je van, ay boy, dit hebben ze goed gedaan. Maar ja, ze articuleren goed, hè.
0: Hmm.
2: Maar ja.
0: Houdt u van muziek?
2: Jawel.
0: Ja?
2: Ik ben een loverman.
0: Een loverman?
2: Ja. Daarom is mijn naam toch, Johnny Loverboy.
0: Werd hij genoemd?
2: Ja, ja. Ik heb mijn naam gegeven. Ik heb mezelf een naam gegeven.
0: Johnny Loverboy.
2: Johnny Wonderful, Lady Killer number one.
0: Het is geen naam om trots op te zijn. Lady Killer nog erbij.
2: Ik was het. Ja.
0: Maar wat moeten we onder Lady Killer verstaan?
2: It's my secret. I can't tell it. Maar goed.
0: Dus je hebt veel vrouwen harten eigenlijk.
2: Ja.
0: En ze ook veel teleurgesteld.
2: Dus zonder meer, maar ja. Het is niet mijn bedoeling geweest om hun teleur te stellen.
0: Mm.
2: Maar
0: je bent nooit serieus geweest als je een relatie binnenstapt.
2: Toch wel hoor, in het begin wel. In het begin ben je altijd zo serieus en dan denk je van oké, let go. Maar op een gegeven moment heb ik mij meer gelegd op... het Surinamerschap.
0: Ja, ja.
2: Want het Surinamerschap. Want op Curaçao. Wilde ik. Altijd voor mijn vaderland sterven. Want ik wilde altijd bij de marine gaan.
0: Mm.
2: En ik ben eigenlijk. Want ik heb landkaarten van Suriname. Met Tigri. En ik ga niet van jou. Tigri. Is even nog steeds. Hou me steeds bezig.
0: Mm.
2: Ik ben er niet blij mee. Omdat, zonder één schot te lossen, hebben ze Tigri verdreven. Zonder één schot te lossen. En majoor Gallon en kapitein Acton, Mario Marino, zij hebben dat ding gedaan. En ik heb gezegd van, shoot, go. Go for it. En ze hebben zonder één schot los, hebben ze die mensen weggejaagd.
0: CGX.
2: Twee dagen, ja.
0: Tijdens Wederbos.
2: Senor. Senor. Hi boy. En toen kwam...
0: Toen had hij de leiding bij de luchtmacht?
2: Ja.
0: Nog steeds?
2: Ja.
0: Klopt.
2: En ik ben super teleurgesteld in een opperbevelhebber. Weet je wie je opperbevelhebber is? De president.
0: Welke Wederbos?
2: Nee, niet Wederbos.
0: Wie dan? Venetiaan?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Omdat hij vond... Sumana de Meesai, denk ik. Vince Revi. Ik heb het gehoord. En ik ben goed met Assen. Want Assen was toen mijn minister van Defensie. En hij moest mij toen bedanken.
0: Welk jaar was dat?
2: Pff, het jaar van CGX, ik weet niet
0: meer. Na 2000.
2: Juist. Klopt.
0: Maar waarom moest men u bedanken? U had de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
2: Nee, 5 jaar voor mijn pensionering moest ik thuis gaan. Omdat...
0: Nieuwe politieke wind, toch? Zo werkt het in Suriname.
2: Dus dat. En dat heeft me pijn gedaan. Ik ga niet voor jokken.
0: En hij was een reformant, dus het is...
2: Het heeft me echt... En waarschijnlijk heeft dat mij mijn knoop gekost. Want ze wilden me sturen naar een logopediste, maar ik denk bij mezelf, hé, maar wie moet voor een kroon niks dan de...
0: Ja.
2: Maar ja.
0: En dat heeft u pijn gedaan, dat u...
2: Ja, ja.
0: U bent gewoon thuis gezet.
2: Ja, nee, eerst naar de luchtmacht.
0: Luchtmacht.
2: En toen ik bij de luchtmacht was, terug van de marine, want ik kan je die foto laten zien hoor.
0: Mm. En men heeft u dus teruggestuurd naar...
2: De luchtmacht.
0: De luchtmacht. En dat, ja. vond u dus een vernedering?
2: Ja, zeker. Het heeft me pijn gedaan. En...
0: Waarom eigenlijk?
2: Omdat ik hoorde... Sumana de Mesa, ik denk ik voor Insrevi.
0: Maar hebt u dat zelf gehoord met uw eigen oren?
2: Niet van hem, maar van anderen.
0: Misschien hebben ze een verkeerde boodschap
2: overgebracht. Ze gaan het niet voor niks zeggen.
0: Mm.
2: Echt.
0: Ik denk dat het echt gezegd
2: dat
0: is.
2: Dat heeft me echt pijn gedaan. Echt, dat heeft me echt.

0: Nee. Nog meer, maar ja. Ik zing het meestal omdat ik, wanneer ik het hoor, dan weet ik.
1: Sam Cooke.
0: Ja, Sam Cooke. En dat was mijn plaat.
1: Waarom? Het is echt een partyplaat.
0: Ja, echt.
1: En vooral die zin, I ain't got nobody, terwijl er wel iemand was.
0: Oké, dus zo doen. Nee, serieus. Maar ja.
1: Je bent een partymens ook geweest.
0: Ja.
1: Maar waarom Sam Cooke? Wat maakte Sam Cooke zo apart?
0: Hij was apart in de tijd. Mm. Je hebt pieken toch van bepaalde artiesten die je krijgt om te enjoyen, dus het is oké.
1: Ja, oké. Dan gaan we naar die Sam Cooke luisteren.
0: Roger.
1: Hij gaat zo.

0: En dat was Sam Cooke met Another Saturday Night. Een van de lievelingssongs van John DeMees.
1: Oké, dan.
0: Ervan genoten, toch?
1: Jazeker.
0: Oké, vertel eens. Hoe bent u omgegaan met... Oké, we hebben SNA gehad. Daarna bent u thuisgezet. Door de nieuwe regering in 2000.
1: Ja.
0: En wat heeft John DeMees dan gedaan? Hij is al die des nooit
1: eerder. Hij moest thuis blijven na SNA.
0: Ja.
1: Na de luchtmacht. Want ze hebben me eerst gezet terug omdat ik van raad van toezicht was van SRS en van dingen.
0: Ja.
1: En ik was bij, met Edmund Lylis was ik bij. Ik was met meneer, hoe heet die meneer weer? Hij was onderwijs, hij was op de universiteit, hoe heet die? Meneer Plet, geloof ik.
0: Meneer?
1: Plet. Was het Plet?
0: Nou, die ken ik niet.
1: Ik denk wel dat het meneer Plet was. We waren samen in de RVT, RVC, Raad van Commissarissen.
0: Oké.
1: En ik was daar als voorzitter. En ik ben anders dan meneer Goetie, die altijd...
0: Meneer Schiek.
1: Meneer Schiek, ja, anders. Ja. Maar ja. En ik was bij de SRS, was ik voorzitter van. Zodoende. Ik heb niet slecht geboerd, hoor. Het ging niet eens hierom.
0: Geld.
1: Het ging meer om de principes.
0: Bent u ooit iets onderscheiden?
1: Jawel, maar jaren. Ik heb mijn...
0: Door wie?
1: Door die.
0: Deze?
1: Ja.

0: Maar ik ben trots, goeie op mezelf hoor.
1: Wat is uw mening als u nu naar het leger kijkt?
0: Ik vind het zielig. Ik ben daar geweest naar de luchtmacht. En ik zag daar alleen maar rommel. Rommel. En toen dacht ik bij mezelf, dit is niet goed. Als je ziet die vliegtuigen, mijn god, jongen, verwaarloosd. En ik heb een technische man. Ik heb niet zo lang geleden met hem gesproken. Jack Klein.
1: Ja.
0: Hij is bootwerkkundige. Mm. Ik heb hem gestuurd. Hij is gestuurd naar Holland, naar Amerika, om zijn Amerikaans brevet te halen.
1: Ja.
0: Die leer. Hij is een goede monteur. Echt waar. En hij is hij me niet teleurgesteld. Laat me het zo zeggen.
1: Ja, ja.
0: Maar goed. Zo be het. Jack Klein.
1: Wat zijn die andere leuke dingen die u graag doet? Wat zijn uw hobby's?
0: Mijn hobby's? Ik was toen... Toen ik thuis was gezet, na de luchtmacht, ben ik... Ik was toen met de visserij begonnen.
1: Oké.
0: Okay. Ik had boten, de Yeti en de Rico.
1: Mm-hmm.
0: En ik had een maatschappij, R. Mayo. Okay. Erik, Marijke en John.
1: Mm-hmm.
0: R. Mayo. En ik ben... ik heb... Ik was visser... Niet zelf hoor, maar ik had die twee boten.
1: Een business.
0: Ja. Mm. En we hebben goed gedraaid. Totdat een avond bellen ze me op. Baas John, zo noemden ze me, want ze zijn Guyanese.
1: Mm.
0: Baas John, abotone de pade, mi tak sapsa? Abotone de? Mi tak no? Ano de, amus de na Robby. Want bij de sluis... Vlakbij, tegenover die sluis van de Anton Drachtenweg.
1: Ja.
0: Daar waren we met Robby.
1: Mm.
0: En ik denk bij mezelf, oh, kan niet. Die man die heeft die boot in midden in de nacht weggestuurd.
1: Wie?
0: Een van die twee jongens. En ze hebben, ik had die sigaretten toch thuis in de auto. Mm. Want sigaretten geef je altijd als laatste mee. Ik had die boot al laten fourageren. En ik zou, hoe moet ik het zeggen? Ik zou gekke dingen doen als ik die mannen had gekregen die avond. Ik had echt gekke dingen gedaan. Maar ik heb die helikopter gebeld. Ik heb... We zijn gaan vliegen om s'morgens op te kijken. Als we ze kunnen zien aan de kust.
1: Mm.
0: Ik kon ze niet vinden. Ik ben toen teruggereden of gevlogen. We hebben toen... Toen ben ik met de auto gegaan naar Guyana. Via Nikeri. En ik kwam die moeder van een van die vissers tegen. Een van die twee jongens tegen.
1: Mm-hmm.
0: If you find him, kill him. Ik dacht, hè? Your son? I can't kill him. En ze wilde hebben dat ik hem dood kon maken.
1: Nou, waarom?
0: Want hij had de avondvaart vlak voor hij wegging, heeft hij haar gouden dingen meegenomen.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb gezegd, I don't kill him. We will send him to the police when I get him.
1: Did you ever find him?
0: Ja. But we zijn teruggegaan. En via de weg terug.
1: Mm-hmm.
0: En toen ben ik... Ik heb gezegd... John, fos igol... Potis heeft een probleem. Sera boto. Allebei weg. En ik heb toen aan die kapitein... Zijn broer was... Die kapitein zijn broer was een oudere... broer van hem. En die heeft die twee boten overgenomen.
1: Mm.
0: En toen ben ik gestopt. Klaar.
1: Maar had je geen inkomsten meer?
0: Nee, jawel. Want ik had mijn salaris... Oh ja, met behoud van salaris heb ik, mocht ik naar huis.
1: Dus, ja.
0: Ik ga niet van jokken, ik zou hem hebben aangeklaagd.
1: De staat.
0: Ja, ja. Maar ik hoefde het niet te doen, want ik dacht bij mezelf, enough has me money, klaar. Want maar ik ben een van die suppletie jongens. Hè.
1: Maar eigenlijk kon je het toch zien aankomen. Je was zo dichtbij de militaire top.
0: Nee hoor.
1: Als er een nieuwe regering neemt op het jouw zitten. Dat is toch gebruik in Suriname.
0: Ja, maar niet Toen hadden we dat nog niet. Toen bij Boudersen nog. Hadden we dat nog niet. Echt niet. Er zijn geen veranderingen ingekomen. Bij de wisseling. Machtswisseling? Nog.
1: Ik heb het over de periode toen. Want Venetiaan heeft die thuis gezet.
0: Ja.
1: Na 2000. Toen hij heeft overgenomen van Wijn en Bos.
0: Ja.
1: Maar toen was het al gebruik in Suriname dat politiek anders denken dan aan de kant werden gezet of thuis werden gezet. Dus ja, dat moet dat zien aankomen, toch?
0: Ja, eigenlijk wel, maar ja, je houdt je er niet mee bezig.
1: Ja.
0: En je bent met andere dingen bezig. Je bent SNA geweest en ja, je hebt wat kanalen gevonden en dat soort dingen, dus dat is oké. Weet je, dat vond ik niet zo een ramp.
1: Ja, ja.
0: Maar, want je vroeg me van, wat heeft jou het meest pijn gedaan? Kijk, Peter Velkamp was mijn piloot. En Peter Velkamp had gezegd, Peter, maak een looppas over Tigri. En hij is gedaan met Martin Velkamp, zijn neef, Jack Klein en kapitein Koentje Berry, Humphrey. En ik dacht bij mezelf, mijn gunst, jongen. En toen dacht ik van, nou ja. En toen ik eind van de maand wel mijn geld kreeg, toen dacht ik, oké, let it be.
1: Ja.
0: En dat heeft me pijn gedaan. En daar ben ik gebleven tot aan mijn pensioen. En toen ze me belden om te zeggen van, Defensie, ik zei nee, ik kom niet meer. Ik kom niet meer naar jullie toe. Ik weet niet meer wie de directeur was, Mikado. Maar ja, dit soort dingen vergeet ik ook gewoon. Die dingen die me zoveel pijn doen, verdring ik.
1: Maar vertel u dan wat u blij gemaakt heeft in uw leven in die 81 jaar. Wat heeft u onder andere blij gemaakt?
0: Oef. Ik heb geen verkeerde keuze gemaakt. Eigenlijk heb ik die keuze gemaakt die ik moest maken. Weet je?
1: Welke keuze?
0: Om vanuit Holland naar Suriname te komen.
1: Dat heeft u blij gemaakt?
0: Ja, ja. Echt waar. En dat heb ik al die tijd gedaan. Het heeft me geen, geen spijt bezorgd. Het was een prettige tijd. En ik was ook de voorzitter van de suppletiegenieters.
1: Ja, ja.
0: Want we waren suppletiegenieters, want we kwamen vanuit Holland, hè. En we mochten niet mengen en er was jaloezie in het leger en zo over ons. Maar ik was gewend om een suppletie te krijgen. Begrijp je? En ik vond het niet zo een ramp. Het was wel egoïstisch, maar we kregen naarmate je, naar gelang je een bepaalde rang hebt, krijg je loon naar werken. En zodoende. Maar ja.
1: U bent militair geweest, u bent nu 81 jaar. U ziet er nog fris uit. Kunt u bepaalde militaire handelingen nog doen?
0: Jawel. Jawel.
1: Als ik een wapen in uw handen stop en ik zeg schiet eens raak op dat bord, is het nog haalbaar?
0: Ja, ja, ja.
1: Kunt u dat nog doen?
0: Ja, ja. Jawel. Maar vuistvuurwapens. Geen lange wapens.
1: Een vuistvuurwapen.
0: Ja, ja.
1: Met één hand of met beide handen?
0: Nou, allebei.
1: Dan kun je goed schieten.
0: Ja, ja.
1: Beschikt u over je eigen wapen?
0: Ik heb wel nog mijn wapen, ja. Maar er is maar één kogel.
1: Wat zei je?
0: Er is maar één kogel. Omdat
1: dat hebben ze niet gehoord.
0: Mi long bakawan kill. En ik, want hij was bij de buren. En ik kan er niet tegen. Je moet van onze spullen afblijven. Of van de buren, overburen. Hij is over het hek geklommen. En toen is hij richting Anton Drachtenweg gegaan. Want ik woon in Noord. Ik woon in een straat na de Plutostraat. De Plutostraat is links, langs het water. En daarachter is de Poseidonstraat.
1: Oh ja.
0: En ik heb die man gezien. Hij sprong over dat hek. Milon in bakken. Boom! Ik heb echt geschoten.
1: Gericht?
0: Ik heb hem niet geraakt. Ik wilde hem ook niet raken, maar ik wilde wel die kogel bij hem, naast hem hebben. En hij moest het horen fluiten. En hij is gerend. Hij is tot aan die brug gerend.
1: Is geschrokken blijkbaar.
0: Nee, waarschijnlijk wel. Maar ja, ik ben ook daar geweest.
1: Wat was het geluid?
0: Nee, het was echt... hij dacht dat hij... Eigenlijk dacht hij dat hij geraakt was.
1: Mm.
0: Maar hij rende en toen is hij gerend en is hij gedoken in het water van die sloot. En ik ben tot daar geweest, hè. Tot daar ben ik geweest.
1: Mm.
0: En ik zag hem onder het water. En ik heb langs het water geschoten, langs hem geschoten. Alleen maar dat hij naar boven zou komen, maar... Echt niet. Dus, maar toen had ik nog geen beroerte gehad.
1: Maar toen was hij veel jonger.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja. Maar ja, ik was toen...
1: Maar voorzichtig met dat ding, want als dat het geluid was wat ik net gehoord heb.
0: Nee, echt niet. Het is...
1: We gaan afronden.
0: Oké.
1: Meneer Lomé is 81 jaar. Deze vraag stellen we altijd aan al onze gasten. Hoe gaat u om met doodgaan?
0: Wel, wat komt. Ik ben niet bang ervoor. Ik heb prettig geleefd. Ik heb mijn uiterste best gedaan om wat onze lieve Heer vraagt om te doen, heb ik gedaan. En ik denk niet dat ik verkeerde handeling heb gepleegd. Echt niet.
1: U bent er niet bang voor?
0: Nee, ik ben er echt niet bang voor. Als het komt, komt het. Want we kunnen dat niet inzien.
1: Je hebt voorbereidingen getroffen en...
0: Nee. Je moet gewoon leven.
1: Ja, oké. Okay,
0: goed okay. Leven, klaar. Verder niet. Ik was ook in de kerkenraad.
1: Ja.
0: Dus,
1: maar hebt u wel eens, hoe zeggen ze dat? In het Surinaam zeggen ze, ooit Yushi Didekeba.
0: Nee.
1: Nog nooit?
0: Nee. Dat heb ik nog nooit gezien. En nooit meegemaakt ook. En ik denk dat ik rustig zal inslapen. Want ik heb geen gehaast leven.
1: Ja.
0: Ik wil alleen maar genieten.
1: Maar wat doet u nu op deze leeftijd? Want ik neem aan, u bent dan vaker thuis.
0: Ja.
1: Wat zijn de dingen waarmee u zich nu bezighoudt?
0: Van die vrouw. Van die vrouw.
1: Van die vrouw.
0: Ja, van die vrouw. Ja, echt waar. Het is, ik heb een prettig leven nu. En ik heb geen gehaast leven meer, dus het is oké.
1: Maar meneer John de Mees, u woont in Suriname.
0: Ja.
1: We hebben nu een vrouw als president. Maar we zijn er nog niet als land.
0: Uh-huh.
1: We maken nog het een en ander mee. Sommige mensen die klagen. Andere mensen die hebben geduld. Andere mensen die hebben geen geduld. Oil and gas komt ook op ons af. Je hoort mensen wel eens zeggen, dit is de big chance om dat land eigenlijk op rails te krijgen. Hoe ziet u de toekomst van het land?
0: Kijk, ze heeft gezegd, want dat hindert me wel. En sorry dat ik het zo moet zeggen. Maar ze heeft gezegd van, je kan geen voorzitter zijn en president.
1: Ja.
0: En dat... Tot nu toe heb ik nog geen stap gezien die er gedaan wordt in die richting. Ik kan me niet met haar ideeën meegaan. Want je bent of president of je bent voorzitter. En dan moet je de politiek moet je dat laten en de NDP laat het ding gewoon zo. En laat het ding door mensen die nou niet bemoeien met het land, met het bestuur van het land, laat ze gaan, laat anderen dat doen. Maar nee.
1: Dus je wil een loskoppeling van
0: president en voorzitter. Ja, klopt.
1: Okay.
0: Echt, want dat heeft ze gezegd en daar ging ik voor.
1: Ja.
0: En ik dacht bij mezelf, nou ja, wanneer we zien wanneer het gaat gebeuren, dan zullen we het zien, maar het duurt mij te lang. Sorry hoor, dat ik het zo moet zeggen.
1: Nee, u bent vrij om uw mening te geven. U hoeft zich niet te verontschuldigen van de manier waarop u dingen ziet hoor. Het is uw mening. Het is,
0: dus wat,
1: daar mag niemand aankomen.
0: Nou, dat
1: want het is, inderdaad, zo gezegd. Dus het is een feit.
0: Dat klopt, dat drink ik op.
1: Ja, ja. Terwijl u nog een slok neemt tot slot, wil ik u toch vragen. Maar u hebt me nog niet gezegd hoe u de toekomst van het land ziet. Wordt door of ons u?
0: Want zo kan het niet verder gaan. Echt, ik kan niet voor jou, Cliff. Mijn vrouw die houdt alleen maar van jouw station. Alleen maar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
1: Oh, dat is geweldig.
0: Niet serieus. Zonder om jou... En daarom ben ik enthousiast om hier ook te zijn.
1: Ja.
0: En ik heb gebeld om te vragen welk nummer. Want ik heb de Maikoestraat nooit gezien. En nou zijn we zo gereden, Noord. En toen dacht ik van oké, laat maar kijken. Maar
1: u denkt wel dat het goed komt in Suriname?
0: Het moet.
1: Gaat u het meemaken?
0: Ik hoop dat het heel goed komt, want ik weet niet hoe lang ik nog mag leven.
1: Ik denk nog heel lang.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou kijk, mijn vader is 90 geworden en mijn moeder is ook 90 geworden.
1: Nou, je gaat ze overleven.
0: Ik hoop het. Zodoende, maar ja. Laten we eens kijken.
1: Meneer de Mees, dank u wel dat u er was. Meneer John de Mees, bedankt. Let u goed op uzelf.
0: Dank u.
1: De groeten aan uw vrouw.
0: Ja.
1: Blijft u van het leven genieten.
0: Ik geniet nog steeds.
1: En all the best.
0: Ja. Oké, geweldig. En ik ben blij dat ik hier mocht zijn. Want ik heb er altijd aan gedacht. Dit is eigenlijk een beloning, hè?
1: Nice.
0: Dit interview is een beloning. Voor mij, naar mij toe.
1: Geweldig.
0: Omdat niemand, mijn luitenant Seymour, de dame, die was bezig met een boek te schrijven. En ze heeft me ook geïnterviewd. En ik dacht mezelf, ja, maar wat is dat nou? Van papier, ik bedoel.
1: Ja.
0: Het doet mij niks. Anyhow.
1: Dank u wel.
0: You're welcome, sir.
2: Seniorenspiegel.
1: En zo spraken wij in Seniorenspiegel tot John de Mees. Wij bedanken hem nogmaals voor zijn bijdrage. En wij nodigen u uit om te luisteren naar de eerstvolgende aflevering van Seniorenspiegel met een andere seniorenburger. Tot gauw, bedankt, goedemorgen.
2: Ze hebben hard gewerkt. Ze hebben op hun eigen wijze hun bijdrage geleverd. Wie ze zijn? Sranamangs die met trots kunnen terugblikken op hun werk in het verleden. Elke zondagochtend om 10 uur hier op Lim FM 91.7. Seniorenspiegel. Sranamangs die als voorbeeld gesteld moeten worden voor anderen. Kent u iemand van wie u zeker weet dat die een verhaal over zijn of haar werkverleden te vertellen heeft? Maak contact met de redactie van Seniorenspiegel. 547331 of 878-1482. Seniorenspiegel.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 20 september. Cassavesoep met kip, masala dogs met rijst, fried rice met kip en gebakken vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
1: Op Lim FM.
0: Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag 1 uur Lim.

0: Now we feel thing, nigga.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 20 september. Kassavesoep met kip, masala dogs met rijst, fried rice met kip en gebakken vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: If your lobby safe, you take him for your lobby me. Take it, analyse, samanai, holigonigi. Ma tere pire tifi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby te ade a pecheko. You hufu mi ati son def soto. Ala sa ou meke de wamboko. Ma tae giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You lobby nice a mi mwani mo. Anai sai, di shamyangai. Dai, holi mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino. De ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holi mino. Nalo simyo, di shamyangai. Le me fem bosi mino. De ache bon fudim jangai.
3: Ja man, dele model, I tell.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 20 september. Kassavesoep met kip, masala dogs met rijst, fried rice met kip en gebakken vis. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

andere troep krijgen wij datgene waar wij ons op concentreren. Echter, hoe meer bewondering en interesse wij opbrengen voor het mooie en het goede in elkaar, hoe meer het kwade zich vanzelf zal ontruimen. Uit die kondre

right on.

0: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
1: Op Lim FM.
0: Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.
1: Connecting the Dots.
2: Het is zondag 20 september 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Dit is Connecting the Dots vanuit Studio 1 van Lim FM. U gepresenteerd door Rappa en aangeboden door Lim. Allereerst aan u alle een prettige luisterstemming toegewenst. Al hier, dus in den landen, jawel, jawel, Nederlands toch, in den landen. Ja, al hier, of ook over zee. Zoals, ja, Welen Harry Jonglooi altijd zei, Arkumang. Altijd zei, Arkumang, in een foto, abrawatra, wanspeunde, weet je wel, en dat.

aantal jaren plaatsvindt. En ook deze keer, nou deze keer bij de nieuwe regering die intussen is aangetreden, langer dan een jaar, wordt er toch wel duidelijk opgemerkt dat dat ding beter moet. Die communicatie, wat is er aan de hand? Ik bedoel, er worden zoveel voorlichtingszaken vanuit de overheid en programma's. Maar laten we meteen een conclusie trekken in deze, voordat we dan verder gaan. Nieuwsvoorziening vanuit vooral overheidsinstanties naar onze bevolking toe. Dus deze nieuwsstroom heeft mijns inziens vooral, dus als het iets actueels betreft, heeft het vooral als doel zoveel mogelijk zaken een beetje te camoufleren. Ja, een beetje te verdoezelen. Een beetje achter een rookgordijn te plaatsen en wazig te maken. Dat is mijn conclusie. Na al die jaren dit te hebben gevolgd. Kortom, het nieuws, de nieuwsvoorziening vanuit de overheid, van de overheidsinstanties, is mijns inziens nogmaals niet gericht om de waarheid, de werkelijkheid, de juiste achtergronden naar ons te brengen. Nee, daar is dat niet toegericht, opgericht. Die nieuwsstroom wordt juist gebruikt om dus de waarheden te camoufleren, liefst te verzwijgen, dood te zwijgen, in de doofpot te stoppen, alsof er niets aan de hand is, niet deze regering, alleen die vorige en die daarvoor en die daarvoor vorige ook. Er is nooit iets aan de hand. Het is allemaal doodnormaal, ja? En dan hoor je allerlei door elkaar dingen zeggen, en dan denk je van, wat is er nou waar? Zoals onlangs, het is doodnormaal dat er zo'n 6000 slachtkippen doodgevallen zijn bij een kippenkweker. Het kan, het is normaal. Eigenlijk. Het is een kleine kweker. Wat heeft dat nou mee te maken of het nou groot of een kleine kweker is? Maar het is een kleine kweker. Nee, mensen, niet in paniek raken. Het is maar een kleine kweker waar het is gebeurd. Geen grote. En hij is pas begonnen. Ja, dus niet in paniek raken. Het is geen gerenommeerde kweker, want er is ook paniek ontstaan. Ja. Hij is pas begonnen. Dus het is niets aan de hand. Het is normaal dat er bij een kleine kippenkweker die pas is begonnen 6000 slagkippen dood neervallen. Maar ze vraagt naar de naam. Dan is plotseling niet bekend wie het is. Of ja, nee, we zijn met die informatie ook bezig. Waar het is gevestigd. Ja, nee, ergens in Suriname. Ja, het zal wel. Dan wordt het wazig. Men mag niet weten om welke kippenkweker het gaat. Al is het een kleine, al is het een grote. Waar hij is gevestigd. En ja, we zijn bezig, ja. U zal hem wel niet kennen. Het is een kleine, het is een nieuwe. Daarom heeft er geen zin om zijn naam te noemen. Zie je, dus op allerlei manieren probeert men dan, vooral als dat in pas is gebeurd, om de zaken een beetje achter de schermen te houden. Ik lees bijvoorbeeld, of hoor je dan, dat de informatie dan is geen kippenkeus, nee, het is, of nee, dan komt er een andere persoon aan het woord, die zegt, nee, het zijn geen 6000 kippen die zijn doodgegaan. Het is een kweker die in totaal 6000 kippen heeft, en daarvan is er een aantal overleden. Oh. Goed. En als er wordt gevraagd, en dat is het belang van de journalistiek om door te vragen. Als het geen groot aantal is, hoeveel is het dan ongeveer? 1000, nou misschien 2000, een paar duizend. Dat is dan toch een aantal duizenden. Zie je, dus het is belangrijk dat ook de journalisten doorvragen. En al wordt men chagrijnig aan de andere kant. Doorvragen, het is jouw taak om het
om de waarheid te achterhalen. En dan stukjes bij beetjes, voor

voorzichtigjes komt dan bij volgende vragen een beetje meer antwoord naar boven. Het is misschien door de hitte en... Oké, ik kom straks daarop terug. Hetzelfde zie je gebeuren in dat geval van die Mennonieten. Dan wordt al een aantal maanden en een tijdje terug, misschien zelfs jaren gezegd, dat dit is dat verschrikkelijke, dat mensen gaan komen, dit gaan hier de grond uit elkaar halen, het bos wegkappen, de loop van rivieren veranderen, de inheemse mensen tot slaven maken en weet ik veel. En wat bereik nu? Langzaam maar zeker komt, dankzij ook het doorspitten van DNA-leden die daar ter plekke zijn gegaan bij een van die vestigingen, maar ook van een nieuwsbureau, Starnieuws, komt langzaam maar zeker naar buiten dat er een soort constructie is bedacht en uitgevoerd al tijdens de vorige regeringen en vorige regering, waarbij grond dan daar aan een bedrijf, Brezanga Vasaning, en dan is die dan daar in dat een contract gesloten met arbeiders, in dit geval Mennonieten, die hebben dus dat soort wazig draaiberen, zee passie, onder passie sani, bakatori, ai boy, heen en al gefrommeld. Maar de belangrijkste vraag is nog steeds niet beantwoord. Die ene Mennoniet, die toch wel duidelijk met de assembleeleden onlangs en de pers is gaan praten, of dingen heeft gezegd, heeft duidelijk gezegd. Ze hebben hun dingen daar verkocht in Belize en een deel uit Mexico afkomstig. Ze zijn met het verkochte geld zijn ze hierheen gekomen, ze hebben contract gesloten en ze hebben, en nu komt het, $150 per hectare betaald. Het gaat om 9000 hectare in Para. Op een oude plantage, of een oude plantage. Concessie van Bruinzeel, dus ergens is er ook meegewerkt bij het ministerie van Grondzaken of Glis of God knows. Maar ze gaan niet zomaar. En dan mag je berekenen hoeveel dat moet zijn als je 9000 maal 150 US betaalt. Het komt over 1.300.000. Waar is dat geld naartoe? Aan wie is het betaald? Dan komt ene meneer Blokland plotseling in beeld. En dan begint die allerlei de zaak nog waziger te maken. Dat misschien is het een onderlinge verrekening van Mennonieten onderling. Dat ze aan elkaar dat geld hebben. Wat voor nonsens is dat? Dus Mennoniet A gaat naar Mennoniet B. $150 per hectare in Suriname. In de Para betalen voor 9000 hectare. Ik doe elkaar voor de gek houden, hoor. Ik bedoel, denk men dat we ezels zijn? Denk men dat we analfabeten zijn? Wel een paar dat die indruk wel duidelijk wekken. Ja, vooral in de posities waar ze zijn. En geen koeken toeten nog blazen weten. Maar de rest van ons weet wel van wanten. We weten wel waar Mozes de mosterd vandaan heeft. Welke corruptieve figuren in de regering hebben gezeten. En ik weet niet van nu. Want het zaakje wordt nu gewoon voortgezet. Dat is wel die Mennonieten aan de gang. Dan heb je nog gevallen waarbij informatie is verstrekt over de vissterfte in de Saramaca-rivier. Eerst werd het een week lang doodgezwiegen. Plotseling toen mensen zelf met de berichten en foto's kwamen, komen er niet onderuit. Ja, er zijn een paar vissen dood. Ze zijn bezig te tellen hoeveel vissen dood zijn. Potverdorie, daar hebben we geen moer aan. Ik weet niet weten hoeveel vissen dood zijn. Ik weet niet waar dat vergif vandaan kwam. Hoe dat vergif in de rivier zou komen. Bij welke ondernemer. En daar langzaam maar een beetje kwam het eruit de bus. Dat het op een concessie van Grasalco, een eigen staatsbedrijf. Een of andere onderverhuurder die zogenaamd bouwwerkzaamheden. Maar begint die kolen drappen. Heeft daar een gifmeertje gezet. Dat dit is doorgebroken. Het dammetje in de regentijd. Is er een kreek, een moederkreek. En toen in de rivier. Dan zouden dingen in Guyana, Frans-Guyana moeten worden onderzocht. Dan waren die apparaten in het laboratorium hier al hier plotseling niet goed. Allerlei opschrijven omdat men weet, en dat is misschien ook waarom, ik moet ook zeggen het waarom,
Waarom is de nieuwsvoorziening in Suriname vaak vanuit de overheid, maar ook vanuit de particulieren soms, waarom is het zo wazig, zo druppelsgewijs, zo een beetje, omdat we vaak nogal proer worden en misschien niet goed overweg kunnen met dit soort nieuws. We hadden ook een klein voorbeeld gezien toen hier afgelopen week naar voren kwam dat er 6000 slachtkippen overleden waren. Dat vond ik schitterend. Ja. Dus ja, er zijn manieren om je luisteraars aan de radio te kluisteren. Een van de manieren waar ik ook geen, vind ik ook maar rommel, dat is om te zeggen, breaking news, wat voor nieuws ga je breken? Het is geen nieuwsprogramma dat je gaat onderbreken. Ja, dat is ook een manier, maar het helpt niet meer. Dus er een andere manier, heb je een of andere, ik weet niet wat voor figuur dat is, die dan soms gewoon in zijn voorkamer op de sofa allerlei dingen zegt en met krachttermen ertussen. Hoe liep den piep, men nog niet met rust. Hoe liep den piep, men nog niet met rust. Hoe die is wat piep, drap in assemblee. Ik bedoel, wat is dat nou? Zit een of andere wazige figuur op zijn sofa, op een of ander platformpje dat hij heeft, met scheldwoorden, moeders onderdelen komen erbij. Hij kan misschien gelijk hebben, maar dat is toch geen manier om over een medium waar vele mensen naar kijken, om dan ze met krachttermen en schuttingtaal en moeders onderdelen te smijten. Ja? Maar het vervelende is, waarom doet de man dat? Omdat hij daarmee aandacht trekt. Er zijn genoeg mensen die het geweldig vinden. Ja, geweldig vinden dat deze man daar op zijn nieuwsitem zo tekeer gaat. Ja, ik ga soms ook tekeer, maar ga toch niet schelden. Met krachttermen en moeders onderdelen gooien. Dat doen we toch niet. Het is een openbaar medium. Kinderen, jongeren en luisteren als ze dan zelf ook dat gedrag overnemen. Dus hieruit blijkt dat de man gives the people what they want. Hij wil luisterdichtheid trekken. Dan gaat hij flink uitschelden en tussendoor zeggen, ja, mijn raak. Maar dan piep, piep, piep, man, die zie. Jers want piep, piep, piep, piep. Nou, kom nou, dat is. En daarom, waarom maak ik daar een opmerking over? Het zijn dit soort figuren die om aandacht te trekken via hun zogeheten medium, zulke tekeer gaan, krachttermen, vloeken, moeders onderdelen gooien, alleen maar om publiek te trekken. En als de overheid dan optreedt, zoals dat tijdens de vorige regering helaas ook is gebeurd, ja, dan gaat men over persvrijheid schenden. Maar het zijn deze figuren die dit veroorzaken, die de persvrijheid van mensen die er wel goed gebruik van maken, al zijn ze kritisch en wij en ik ook, ja, we maken het toch redelijk, we beledigen niet, we vloeken niet, we smeten geen krachttermen door de ether. Dat maakt het voor ons moeilijk. Dat er beperkingen komen, dat een overheid die zou willen om die vrijheid te beperken van meningsuiting, dat vindt dan een mooie aanleiding bij zo'n ziekeling, om het zo te zeggen, die maar allemaal dingen uitkraait. Maar goed, in ieder geval, dat van die slachtkippen, dan heb je op een andere manier zie je hoe dan de radioverzorger, in dit geval Cliff Limburg, hemzelf, ja, hoe hij dat nadoet, hoe iemand hem opbelt. Ik vond het schitterend, ja? Om hem dan al fluisterend door die telefoon door te geven. Dat Cliff, maar waarom ja, inside die? Maar je noemt dat nog wel, maar aan mijn tijd hier. Maar ik wil het zeggen, dat is het gewoon niet, ja, hou me niet op. Ja, hier en dan, 6000 voeroe, dit heb je toch, kip, kip, afgebroken. Tap, ai, mijn bep, dat pakken we allemaal bij kon. Hier en dan, ja, minister Cliff, ik kies tablet voor tranquilizer, voor kocht tot rust. Dus de manier hoe hij dat bracht, of alles precies zo is, letterlijk is. Maar de manier hoe hij dat bracht, zo fluisteren. Misref Gok, je put me yesi naar loudspeaker van radio, als speaker van radio voor Archie. Toen heb ik gezegd, nou, kijk aan mijn tekenen. Maar het heeft gewerkt. En dat noem ik dan nou een zeer positieve manier om jouw luisterpubliek te trekken.
Ja, dat is ook een manier om te zeggen, mensen, ik heb een heel belangrijk bericht voor u. U gaat schrikken. Ja, maar even nog dit. Er is een kleine advertentie. Dus je wacht die vartje bericht. Het mag. Je houdt me in de spanning. Maar je trekt mijn aandacht niet door te vloeken en te schelden en mensen allerlei lichaamsonderdelen. Ik bedoel, dat is toch laag bij de grond, onopgevoed. En dat mensen daarvan houden. Dus de man voorziet een bepaald lezers- of kijk, luisterpubliek. En die voelt nog dit erop, om rocket op hem staan, die soort. Voel op deze man niet voel. Ja? En niet alleen door te zeggen van, in taxeren aan tongen. Waarom mag ik geen officiële taal praten? Je moet de mensen toch ook een beetje meetrekken naar het niveau waarop geschoolde mensen, of je gaat scoren, je moest maar saptak, want je zo Nederlands toch? En dan Nederlands, nou officiële Surinaamse taal intussen. Er is geen enkele schande om het, ja, je hoeft het niet te hoogdravend zoals zoals Limbo vond, het bericht voor meneer Schiek. Maar dat is niet duidelijk was al voor meneer Schiek. Naar Nederlands hoog niveau. Het moet je ook maar een kiek nemen erop. Maar het is helemaal niet kwaad om in de officiële taal van het land, ja, je programma's of je interviews te houden. Niemand moet mij komen dwingen om te zeggen, mijn taksraatong. Je noemt dwingen mijn sapsangai. Meneer, dwingen je dat Nederlands ook toe, toch? Dan dwingen je dat ze aan de tong van jouw openbaar medium. Probeer jij mij te verstaan, dan probeer ik jou ook te verstaan. Ik ga jou niet dwingen, jij moet mij ook niet dwingen. Vooral niet op taalgebied. En vooral niet op een taalgebied dat hier geaccepteerd is. We gaan elkaar niet dwingen. Daar gaan we met elkaar aan tramota van, ja, Hindustani Basha Bolle. Daar heeft hij toch ook recht om dat te zeggen. Ergens. Dus we houden niet met deze simplistische dingen beginnen. Ik hoor het steeds vaker de laatste keren. Ja? En dan doe je bijvoorbeeld politiemannen om dan je taxeren aan tongen met alasma vertang. Zomaar tegen die tak alasma vertang zal aan tongen. Ik bedoel, deze nou ja. Ja? Is met takwa zin in aan tongen. Dat zin bijvoorbeeld als je dat zo vertaalt. Op 25 november 1975 is Suriname staatkundig onafhankelijk geworden. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Ik heb een paar dingen. Zo. Dan gaan we weer. Dus dat er moet worden gewerkt aan de ontwikkeling van andere, en ook Suriname, maar ook andere Surinaamse talen, dat vind ik hard nodig. Ik vind bijvoorbeeld hard nodig dat kinderen op school leren tellen in het Suranang, in het Nederlands, in het Engels, in het Surinami van 1 tot 10 minstens. En dan als het kan in hogere getallen. Dat moet je kunnen. Ja toch? En je gaat merken, ik doe 10 is kuli 10. Dat kan men niet tellen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 6, 7, telt boven 10. In het Suranang. Dus je moet de mensen scholen. Dan kan je vragen van ze om zich ook te uiten in een andere taal. Maar goed, die was aan niet hoor. In ieder geval, dus we hebben dus de afgelopen week op dat punt van nieuwsvoorziening weer gezien. Dat het eerder zo is dat men het nieuws wil verdoezelen, wil camoufleren. Daarom direct de waarheid te zeggen. Nog een voorbeeld schiet me weer in het hoofd, door het hoofd. Want een van toen er het KLM-vliegtuig tot 2-3 keren toe moest uitwijken naar Frans-Guyana. Vanwege niet genoeg benzine hier ingeladen. Maar nee, pas na een halve week kon men zelfs vanuit officiële KLM-kringen en SLM-kringen enzovoorts vertellen. Wat er precies aan de hand was. Een of ander raar ding van voorgeschoten kerosine en dat moest worden afbetaald. En dan wilde KLM dat. Dus dat mocht ik niet weten. Dan heb ik maar een spoed hoor. Nou, als dat de nieuwsvoorziening is. Ja? Kijk, de nieuwsvoorziening over zaken die te maken hadden met het verdwijnen van die kwik op het terrein van de politie. Ja, uit een container. Nee, hemel. Nog steeds weet ik niet wat dat precies. En dan wat hoor je dan zeggen? Ja, meneer Limburg. Of ja, meneer Hief. Of weet ik wie je allemaal weer noemen als mensen van medium. Het onderzoek is nog gaande. We kunnen geen informatie geven.
Wat voor nonsens is dat? Dus omdat er onderzoek bij de politie nog gaande is, mag er geen informatie worden gegeven of dat leek al gevonden is, of het chassisnummer van die auto bekend is, dat gevonden is in dat moeras. Nee, het onderzoek is nog gaande. Het is gewoon een opschuif om ons geen informatie te geven. Waar staat het in de wet dat als er een onderzoek gaande is, er geen informatie kan worden prijsgegeven aan de media voor de mensen? Waardoor men gaat speculeren. Waardoor men allerlei verhaaltjes gaat verzinnen. Wat men ook niet wil. Dan komt men die waarheid dan. Nee, dat wil men ook niet. Want dan gaan misschien bepaalde kritische vragen worden gesteld. Van wie had de sleutel van die container waar die kwik in verborgen? Hoe lang is die kwik daar in verborgen? Waarom is het zo? Wie had het dienst die daven daar in het politiebureau geërsverleid? Nee, om takkenbootatorie uit ondertrakkelijke onderzoek, we mogen daar nog geen nonsens. En dan ook dat idiote ding van persstilte. Wat voor grappige dan mag geen woorden gebruiken hoor. Dan ga je doen als die ene meneer daar op zijn bank stelt, ja. Nirwana of wat hij heet, weet ik wel, hij heet het een sabioor. Daar wil ik geen namen noemen, daar gaat hij boos worden op mij. Maar goed, in ieder geval, dus die kippenteelt kwestie is voor mij dus weer een voorbeeld geweest om te laten zien dat we eigenlijk ten eerste geen goede informatie geven. Ja, eerst zeggen we 6.000 kippen, later horen van de dokter hemzelf dat het een aantal duizend is uit die 6.000 kippen. Dat het hoogstwaarschijnlijk, en dan komt het eindelijk door de hitte, dat die beesten door de hitte zijn bevangen en daardoor dood zijn neergevallen op een gegeven moment. Dus we hoeven ons niet zorgen te maken dat we op een gegeven moment een kip schaarste, want daarvoor is men bang. Maar als je die mensen eerlijk vertelt, gaat men niet in paniek raken. Want iemand zei ook van, ja maar wat moet doen, mijn jas is zo voer, ik eet geen vis en zo, want dat is meer iemand van visie. Hoe ga ik doen als ik geen kip meer vind? Ja, want er was een pieke, had hij een app van, maak je geen zorgen, je kan wat rund gaan eten. En op dat punt hebben we geen tekort, ja we hebben genoeg in de assemblee. Dat is natuurlijk geen leuke opmerking, maar het is... We begrepen waarom men zulke cynische opmerkingen doet. En soms lijkt het er ook op dat je daar. Nou ja. Dus. Daarom zeg ik dus. Je kan zonder te schelden en met vieze woorden te gebruiken. Kan je dingen ook weer scherp stellen. En misschien zelfs beter stellen. Ja? Dus ik denk dat we het spel met woorden toch wel wat beter moeten, ook bij kinderen op school, zodat ze zich beter kunnen uiten. Want jongelui, vooral in hun puberteit, die zich niet geleerd hebben goed te uiten, die worden eerder agressief, grepen naar een wapen. En kijk hoe vaak nu al in de afgelopen tijd incidenten met vervelende afloop zijn geweest. Haar neffie zoet makandra en noem maar met schaar en ja, daarom is het goed om ter aanleiding van deze hittebevanging van die kippen, om dan daar na de break wat dieper op in te gaan. Wat is dat nou? Wat zou men dat daartegen kunnen doen? Ja, vele kwekerkippen. En vooral dat we dan een connecting maken naar hittebevanging, of zoals men zegt, zonnesteek bij mensen. Ja, wat kunnen we daar aan doen? Want echt hoor, de afgelopen waren dagen dat de temperatuur op de thermometer al 34 graden wees. Maar met de lucht om ons heen, waar nog vocht in zit, ja, dat ook hitte vasthoudt, is de gevoelstemperatuur dan in zo'n geval al 38 graden, 39 graden richting koortstemperatuur. En daar kunnen zeker mensen, oudere mensen en ook baby's, niet goed tegen. Wat kunnen we daar tegen doen?
En het kan toeveraar vinden hoor, op internet. Maar om het een beetje achter hem op een rijtje te zetten, dat gaan we zo meteen na de break doen. Om nu even een kleine afbreking te doen voor de break. Een afbreking. Onderbreken met een paar spreukjes. Ja, voor Brogas en Pienso. Spreuken die te maken hebben met het gezin of de familie. Als eerste zie ik hier staan: het hart van een moeder is een afgrond, op de bodem waarvan zich altijd vergiffenis bevindt. Dus uitspraak die is diepie. Dus het hart, het gevoel van een moeder gaat diep. Ja, het is een afgrond, het kan veel dragen, het kan veel bevatten. Maar op de bodem van die afgrond is er altijd een stuk vergiffenis. De moeder vergeeft voor al haar kinderen, al hebben ze haar zo uitgescholden toen ze uit huis of weer problemen. Eindstand, vergeeft Demtje. Ja? Dus dat is een uitspraak van Honoré de Balzac, een bekende filosoof. Tweede, in elke familie, dat is niet zo mooi, maar het lijkt wel vaak waar, in elke familie is er minstens één lummel. Families met meerdere lummels, zonder namen te noemen hoor. Oké, het kan gebeuren. Elke familie zou je wel hebben, maar het is mooi om het zo te horen. Niet mooi, maar oké. Derde, sommige vaders houden het meest van andermans dochters. Dat is niet mooi, maar het is waar. Jean de Bozon. Sommige vaders houden het meest van andermans dochters. Niet doen hoor. Vierde. Toen ik een jongen van 14 jaar was, vond ik mijn vader toch zo dom dat ik hem gewoon niet kon verdragen in mijn nabijheid. Toen ik 21 jaar oud was, verbaasde ik mij er geweldig over hoeveel mijn vader in die 7 jaar had geleerd. Maar ik denk, dus toen hij 14 jaar was, toen hij 21 werd, 7 jaar later, toen vond hij dat zijn vader toch wel behoorlijk veel had geleerd. Nee, hij had veel geleerd als jongeman, waardoor hij zijn vader ook veel beter kon begrijpen. Dat jongen, appa, doet man het doen zo. Maar sabi. Volgende. Sommige mannen rammelen hun kinderen voor dingen die hun vader uit hun had moeten rammelen. Don Marcus heeft dat geformuleerd nog een keer. Sommige mannen, vaders, rammelen hun kinderen voor dingen die hun vader uit hun had moeten rammelen. Toen ze jong waren. Klopt. De vader die zich hard opstelt, hardvochtig opstelt tegen zijn kinderen, zal een zware oude dag moeten doorstaan. Klopt. Ja, de man ook eng toch. Maar die kinderen niet te hard. Ja, af en toe een beetje, maar niet te hard, vochtig hard. Weet je. Zevende. Goede families zijn vaak slechter dan anderen. Hè? Iemand denkt aan die. Vaak hoor je zeggen, ja, onze familie is een goede familie. Ja, onze familie. Goede families zijn vaak slechter dan anderen. Dus niet dat zomaar dat je familie naar geweldig goed. Je bent vaak slechter dan anderen die toch beter zijn. Een moeder heeft zeker... Ah, dit is wel mooi, man. Een moeder heeft zeker 20 jaar nodig om een man van haar zoon te maken. En een andere vrouw maakt een dwaas van die jongen in nog geen 20 minuten. Die moeder is de potie. 20 jaar, hij struggelt met een boy, een volwassen man.
En jojo meid. Het is zo onbeliefd te zeggen. En je andere vrouw maakt van die jongeman binnen 20 minuten een dwaas. Lobito. Maar verliefde, maar dwaas helemaal. Vergiet alles aan. Liefde maakt blind. Vele moeders nemen het hun volwassen dochter kwalijk dat zij jonger is dan zij. Je hebt soms gevallen, inderdaad. Je zou het niet hoeven te zijn, maar dat ze niet leuk vinden dat hun dochter volwassen mooier is dan zij zijn als moeder. Dat is een spreuk van Otto Weiss. Een voor laatste. Huw, dus vanuit huwen, hè, huwelijken. Huw uw zoon uit wanneer u wil. Huw uw dochter uit wanneer u kunt. Want zij is wakker uit huwen. Het is ook niet leuk gezegd, maar dat is een Frans spreekwoord. Dus huw uw zoon uit wanneer u wil. Anytime. Maar huw uw dochter uit wanneer u kunt. En als laatste. Wie de dochter wil winnen, moet met de moeder beginnen. Mooi, het rijmt nog erbij. Dus als je daar goed aan huis wil zijn met die dochter, dan moet je het een beetje zien te vinden met haar moeder. If a man love you like boy, like aanstaande schoonzoon, dat hoor ik. Dat hoor ik, zet al bijna min of meer. Maar goed, dan hebben we nu de break.

Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug. Nu wat over die hittestress. De term zonnesteek is wat verouderd, want tegenwoordig spreekt men eerder van hittestress. Die ontstaat als jouw lichaamstemperatuur, bij mensen zeker alvast, als jouw lichaamstemperatuur oploopt naar de 38, 39 tot zelfs 40 graden Celsius. Maar je lichaamstemperatuur wordt grotendeels bepaald door de temperatuur van je bloed. Want die vervoert dus niet alleen de vloeistoffen en voedingsstoffen, maar ook de temperatuur. Het is vooral dus je bloed in je lichaam die dan een te hoge temperatuur heeft. Juist, en daar moet je daar op focussen als je dus als mens plotseling voelt van wat moet je doen? Om dan even terug te gaan naar die kippen, aan dat voorbeeld te gaan. Kippen zijn extra gevoelig voor hittestress omdat ze geen zweetklieren hebben. De mens heeft wel zweetklieren, waardoor hij, de mens, overtollige hitte kan afvoeren door te gaan transpireren. Dus met die transpiratie voert hij dan ook hitte af. Je transpiratie haalt dan die hitte uit het lichaam. Kippen kunnen dat niet. Ze hebben geen zweetklieren. Dus ze gaan beginnen te hijgen. Dus als je kippen kweekt en je ziet de beesten hebben gehijgen, dan gaan ze proberen om via hun longen die hitte uit te ademen. Even een connecting, hetzelfde doen honden. Want ook honden hebben geen zweetklieren als zodanig en proberen dan hun overtollige hitte kwijt te raken via hijgen. Ja? Maar dat hijgen kost ook lichaamsbeweging. Die longen moeten op en neer gedrukt worden. Hè? En dat veroorzaakt weer warmte in het lichaam. Honden die dus heet hebben zoals nu. Want ze hebben een vacht om hun, op hun huid. Dus net als ze lopen in een winterjas. Als zes mensen een winterjas met haren erop zou hebben. Een bont. Dus dat is belangrijk om te weten. Honden moeten dus ook een manier vinden dat ze hun hitte kunnen kwijtraken. Liggen op een betegelde vloer, koud. Ze gaan meestal gaten graven in de grond, waar dus de koelere onderbodem op een gegeven moment, dit komen ze steeds op hitte tegen. Ja, de grond wordt ook heet. De dokter in dat interview over die kippen, die zei dat een rijkere kippenteler wel zorgt voor hokken die afkoeling veroorzaken, ventilatiesystemen hebben. Maar die armere kippenkweker, kleine, met 6000 kippen, ook 6000 kippen, een arme kippenkweker, die heeft dat misschien niet zo. Een zinken dak, en dat de zon straalt op dat zinken dak, de hitte straalt naar beneden, en die kippen die raken al verhit als de temperatuur boven de 27 graden Celsius komt. Dan beginnen ze te hijgen en problemen te krijgen. Komt de temperatuur in zo'n kippenhok boven de 30, dan krijgen we een probleem. Dan gaan ze in problemen raken. Ze kunnen hitte niet kwijt. Ja? En als die lucht vochtig is, wordt die hitte nog groter. Nou, dus dan gaan ze vaak plat op de grond liggen met hun vleugels wijd uit gespreid om die hitte op die manier kwijt te raken. Ja. Dus het grootste probleem is dan hoe raakt zo'n dier, een hond en later ook in grote gevallen de mens, hoe raakt hij die hitte uit dat lichaam, uit zijn bloed kwijt. Ja. Men heeft als voorstel heeft men gedaan, zo'n kippenhok aan de ene kant een natte plek maken, waar de grond dus vochtig is, een beetje nat is, een beetje patja-patja is. Dan gaan die beesten met hun poten dan in die vochtige modder daar van de kippenren een beetje staan en dat koelt af. De honden, sommige honden doen dat ook. Ja, dan gaan ze in de vochtige in een emmer, maar dat moeten ze gewend zijn, anders worden ze bang. Ja, dus daarom moet je ook in zo'n kippenren voldoende koel en schoon water hebben. Schoon drinkwater.
Een van mijn vrienden zet die bakjes met water, zet er wat ijsklontjes in, zodat water wat koel is als die honden het drinken. Een beetje koel, niet koud, koel en schoon. Ja. Verder moet er in zo'n kippenhok of hondenhok of wij mensen ook, mensenhok, moet er dus schaduw, genoeg schaduw zijn en ventilatie. Ja. En het omringende terrein, ook bij huizen is dat, maar soms is daar gewoon geen ruimte voor. Het omringende terrein moet ook genoeg schaduw hebben. Een paar bomen rond uw huis is enorm goed, want die houden de zonnestraling een beetje tegen, zodat die hitte niet trekt in het steen of de bebouwing van het huis of de tegels rond het huis. Ja, dat vele mensen zetten tegels en schrint en cement, maar dat houdt hitte vast. Ja, daarom is men in Europa, vooral met die kleine erfjes die men heeft, die helemaal betegeld zijn, adviseert men de mensen steeds meer om wat gras te planten. Er moet ook net gewoon vevertjes te maken, een beetje vochtigheid. We hebben wat soms meer ruimte, dan kan die boom in de buurt van het huis, maar er moet die boom ook onderhouden en de takken snoeien op tijd en daar houden we niet van. Ja, onderhoud is een, bijna kun je zeggen, onderhoud is een soort vloek in dit land, zegt men. Nou, we houden niet van dingen onderhouden. Ja, we bouwen een broodje, een kabotje. Het wordt niet regelmatig onderhouden. Ja, huizen worden niet regelmatig onderhouden. Zeker niet overheidspanden worden onderhouden pas als ze in elkaar donderen. Wegen worden niet op tijd onderhouden. Ze worden pas onderhouden als er grote gaten zijn waar, zoals we hebben gemerkt, ja, bromfietsers in duikelen en bijna hun nek breken. Want nooit is er geld. Nooit is er geld voor onderhoud. Nooit is er geld voor regelmatige beleiding en witte strepen trekken die mensenlevens kunnen redden. Nooit is er geld daarvoor. Maar kijkt u waarvoor er wel geld is. Oké. Heb ik het over salarissen van bepaalde grootverdieners. Het is goed daarom dat het voorlopig is aangehouden. Ik had het al eerder gezegd. Gewoon de hoogste 5 salarisschalen moeten niet meedoen met de salarisverhogingen van de onderste schalen. Geef die mensen meer. Daar hebben recht op, want zij werken keihard. De anderen werken ook. Maar goed. Anderen zijn nu bezig zaken met ventilatoren aan te brengen, zonnepanelen aanbrengen. Het is veel te laat. We hebben dat jaren geleden hadden we dat al moeten doen, wetende uit alle berichten dat de aarde zich aan het opwarmen was en nu duidelijk is. Goed, bij mensen kun je die hittestress, dus aankomende zonnesteek, ja, heeft een paar symptomen die kun je herkennen. Als eerste krijg je dan, vooral oudere mensen hebben daar last van, en kinderen ook, maar die kunnen zich gewoon niet onder woorden brengen, maar dat merk je. Ten eerste vermoeidheid. Ja, goed, dat weet u, fatigue, zoals in het Frans, hè? Vermoeidheid. Hoofdpijn, ja, zenuwen raken een beetje. Duizeligheid. Spierpijn. Waarom? Je lichaam zweet veel en raakt daardoor veel zout kwijt. Je hebt het misschien gemerkt. Het zout, je transpiratie op je huid is zout. Als transpiratie vanuit je voorhoofd in je oog druppelt, via je wenkbrauw, daarom zijn die er niet voor niets, dan brandt het. Omdat het zout in je door dat zout, osmotische druk, krijg je dat het vocht uit het lichaam wordt gestoten. Maar dat gaat met zout mee. Dus het is helemaal niet slecht om in deze tropische hitte, waar je veel vocht verliest, niet alleen vocht bij te gebruiken. Er zit een beetje zout in ons drinkwater, maar dat je ook soms extra zout. Daarom, wij hadden vroeger de gewoonte om in de droge tijd, ik kan me herinneren, Wenyang, een maya, groene maya met zout. Mijn gunst is, totdat je zure tanden kreeg, zo niet voor dat. Maar het was niet slecht. Want in die tijd speel je veel, je rafot, je pleit Jules Ellen, Olosani, je loon, je vader uit boom, brab, brab, brab. Ja, nu zitten ze maar voor een scherm, maar goed, dat mag ook hoor, want kijk wat de gevolgen zijn. Ja. En dan kun je op kakastong zuigen, kostte goed, niet duur, 1 cent kun je alleen. Het was zout lekker, dan kreeg je weer zout naar binnen. Tussen haakjes, wist u dat watermeloen
ook heel goed was hier tegen. Niet omdat het zout heeft, maar het heeft een bestanddeel dat het zout onderdeel is van de zoutbeheersing van je lichaam. Dus hij vult dat makkelijk aan. Het is daarom heel goed om in deze tijd, al is het een beetje duur, om vooral in die hete uren van de dag, niet alleen ter verfrissing, maar ook ter aanvulling van je vochtgehalte en jouw onderdeel van je zoutbeheersing van je lichaam, om watermeloen te gebruiken. Heel goed. Ja. Oké, dat zijn dus die eerste kenmerken van hittestress en natuurlijk een extreme dorst. Ja. Oh, als ik er nu over praat, dan misschien het is dorst. Ja, dat is het feit ook, hè, airco. De airco, om er direct een connecting te maken. De airco lucht is koel, ja, lekker. Maar de airco lucht is ook droog. Want die lucht wordt koel doordat het vocht uit die lucht wordt onttrokken. En dat maakt die lucht koel. Daarom zie je het vocht druppelen uit een airco. Ja, het is het vocht uit die lucht. Dus, als je te lang in een airco, als je lang in een airco ruimte zit, moet je regelmatig vocht bijvullen, drinken. Bij het slapen gaan, wordt al jarenlang gezegd, dan moet je naast je bed op het nachtkastje een kommetje met water zetten, zodat de lucht rond jouw uitgeademde lucht een beetje vochtiger is. Anders krijg je alleen droge lucht naar binnen. En het is niet goed. Daarom is het absoluut gelukkig verboden. Ja, absoluut goed dat in een airco-ruimte er niet gerookt mag worden. Want door die droge lucht en je drogere longen blijven die rookdeeltjes, die teerdeeltjes, die kankerverwekkende deeltjes uit die rook, blijven dan eerder vast plakken op je longen en beschadigingen blijvend aanrichten. Maar goed, ook een andere keer daarover. Een ander kenmerk van opkomende hittestress bij mensen is concentratieverlies. Concentreer iets even morgen. Je voelt je en wordt raak geïrriteerd snel. Dat zijn allemaal tekenen. Maar als het inderdaad heet is in de omgeving, is een teken van opkomende hittestress. Ja, die dorst is een verschijnsel van uitdroging. In feite, heb ik al eerder eens een keer gezegd, in feite moet je drinken voordat je dorst krijgt. Want als je dorst krijgt, is dat al een signaal dat het tekort al geconstateerd is door je hersenen. En dan krijg je een signaal, ga drinken. Voordat het signaal moet je al gedronken hebben. Heb je het. Ja. Verder dat je dan neigingen krijgt om flauw te vallen. Dan wordt die temperatuur nog hoger. Ja. Je wordt helemaal suf. Ja. Je krijgt spierkrampen in je benen, armen, zei ik al. En wat moet je doen? En dat is belangrijk in zulke gevallen. Ja, tuurlijk, voldoende water te drinken. Maar twee dingen, heel goed daarmee rekening houden. Als u water drinkt tijdens zo'n heet gedeelte van de dag, waar je veel transpireert. Als je water drinkt, drink niet te veel tegelijk. Nog een drink als aan gloek, gloek, gloek, gloek, gloek, gloek. Je overloot jouw slokdarm en maag. Is niet goed. Je spoelt dingen weg die je niet moet wegspoelen. Slokje, even wachten. Daar weer een slokje. Ja, net als bij een automotor. In een overvloed aan een motor. Anders zou je stikken. Dan zou dat mensen gaan stikken. Maar in een overvloed. Met mate bijvullen. Ja, slokje. Steeds met je flesje lopen. Slokje. Weer een paar minuten. Weer een slokje. Ja. En dan absoluut geen koud, ijskoud water drinken. Absoluut niet doen. Je moet afkoelen, maar dat doe je niet door je slokdarm en je maag en je darmen, ja, koud te maken. Die moeten juist warm blijven, hoe warm het ook buiten is. Je maag en je darmen moeten op een bepaalde lichaamstemperatuur blijven. Anders verliezen ze hun werking. Dan moeten ze krijgen krampen. Dan moeten ze weer opstarten en weer warm worden. Ze zijn airco-ruimte openlaten. Ja? Dus geen ijskoude dranken drinken. Het is aantrekkelijk, maar doe dat niet. Low water, kamertemperatuur. Iets koeler mag natuurlijk, stel je voor. Ja? Maar geen
koud water met blokjes ijzer in de rinkelend. En die dringa kuru asa no boom. Ik kan me herinneren dat we oude buurvrouw hadden waar we gingen spelen. Die jongen bleef bij zijn grootmoeder, gingen we daar spelen. Ja, als we verrit naar binnen kwamen stormen en we gingen naar de koelkast. Als mij nakkie dan een titje laat, dan zei niet, geen koud. Hier, kraanwater. Oh, nu begrijp ik het. Die vrouw wist het, dat moet je niet doen. Je gaat ook een wagen die gereden heeft van hier naar Albina en terug. Dan ga je niet die hoed, die kap openmaken en een emmer ijskoud water op die motor gooien. Zij op, je bossa motor toch. Ja? En dat is waar je lichaam van binnen is, is een motor. Maar goed, dus met mate drinken en geen ijskoud vloeistoffen drinken, water of soft of nog erger. Ja, met gas erin. Ja, helemaal niet goed. Maar ik doe het ook, maar ik slok je meer niet. Ja. En wil je afkoelen, echt met functioneel afkoelen, je moet je bloed afkoelen. Nogmaals, je moet niet je mond holten en je slokdarm en je maag afkoelen. Je moet je bloed afkoelen. En dat doe je het beste door plekken waar veel bloed door je lichaam stroomt. Namelijk je handen, je vingers en je voeten. Om die moet je afkoelen. Ja? Zoals er bij mensen die het onderkoeld zijn, die juist te koud zijn, uit de sneeuw komen, zetten ze dan die mensen in een bekken, hun voeten met warm water. Ja? Of hun handen in warm water of tegen de hozen, tegen de kachel of wat ze het vroeger hadden, verwarming aan. Wij doen het omgekeerde. Je moet je handen afkoelen. Hou het onder een kraan. Ja, water is altijd koeler. Of in een bakje met water met ijs. Daar kun je koud water zetten. Dan zet je handen in dat bakje met ijs. Een kommetje met ijs. Ja. En niet te lang. Laat het koude bloed dan naar boven stromen. En dat warme bloed in de plaats komen bij elke hartslag. En dan zet je weer je handen in dat koude, beetje koude water. En dan koel je veel sneller en veel beter af. Een voetbad in koud water is heel goed. Maar want je voeten kon natie daar. Moet je het gaan drogen. Weet je, handen in koel water is een zeer probaat middel. En ook een probaat middel, want vroeger fietste ik vaak, bijna altijd, van school naar huis. En van, het was warm daar 1 uur. Als je dan zo gefietst hebt van de Amsterdam naar huis, helemaal daar. Ja, dan waren in de ijskast dan die flesjes water koel. En dan nam ik zo'n flesje koud. En dan zette ik dat tegen mijn hals. Tegen je hals. Links en dan rechts. Tegen je links slagaders en je rechter slagaders. Om en om. Ja? En dat koelt enorm af. En dat is juist de beste plek om je bloed af te koelen. Want het eerste orgaan dat problemen krijgt bij te hoge temperatuur zijn hersenen. Net als een computer. De hersenen zijn een enorme computer. Die moet ook koel blijven, anders krijg je malfunctions. Ja? Dus mensen die te hoge temperatuur hebben, ook bij koorts, te hoge koorts hebben, kinderen. En een keer buren, geloof ik, waar we waren. En die buurvrouw kwam naar mijn vader, die was een beetje medisch bekend. Ja. Meneer, dokter, die jongen, kijk, dat kind, stuipje, hij deed. Ja, inderdaad, zag er niet mooi uit. Die jongen zat echt het stuip trekken, hè, ogen rolden in zijn leven. Ja, mijn vader voelde zijn lichaam van die jongen en zei, oh jee, hij heeft koorts, hè. Ja, maar hij moet zo naar de dokter gaan. Eerst wat hij doet, breng een lab koel water, ja, met ijs, een beetje koel water, zet het op zijn hoofd. Bara vrouw, ja, een koele lap op die jongeman, peuter zijn hoofd gezet, ja, weggehaald, een nieuwe lap gezet, koel. Dat spreekwoord zegt het ook, het hoofd koel houden, ja, ik moet verder gaan, hè. Ik ga toch verder, maar goed, ja, het hoofd koel houden, daar gaat het om, dus je moet het hoofd koel houden. Ook in discussies, hoe haar staan, korte lont enzovoort. In ieder geval, dat zijn de beste manieren om dus af te koelen.
En dan wordt er ook gezegd in die hete perioden van de dag, geen arbeid, geen zware arbeid verrichten, het liefst geen trangasopje gebruiken, want alcohol verhoogt de bloeddruk en de temperatuur van je lichaam. Ja? Deuren open doen, lichte kleding dragen, geen zwarte kleding dragen, want die trekt warmte. Donkere kleuren trekken warmte. Hetzelfde met auto's. We hebben hier meer auto's met een donkere binnenbekleding. Die zijn juist goed voor landen waar een kouder klimaat is. Donkere auto's met donkere binnenbekleding. Maar in de tropen houdt dat de hitte in de wagen vast. Dus als je in een geparkeerde wagen gaat, die een half uur tot een uur in de zon heeft gestaan in het parkeerterrein, ga niet direct in die wagen zitten. Oppo de doro. Swipe, swipe, chins of your man. Dan hangen de doren dat je dus wappert met die deur een beetje. Dat de hete lucht eruit kan gaan. En dan ga je pas zitten. En hoef die airco nog echt niet aan te doen. Die gaat het niet kunnen trekken. Laat de wind eerst flink door die wagen gaan. Bij het optrekken en zo. En daarna kan je dan dichtmaken en je airco aandoen. Maar de wagen eerst flink laten uitluchten. Laat die gloeiend hete lucht eruit. Want als je doina hitte, dat je in het begin wash, wash. En dan raak ik een beetje bedwelmd door de hitte. Dan kan ik net daar een probleem hebben als je gaat rijden. Maar goed, hetzelfde met de huizen. Ramen open doen als het heet is. De wind doorstromen. Maar ja, dan moet je een beetje een koele ruimte hebben. Een boom om het erf, of tenminste aan de zonnekant. Middagzon vooral. Hebben we geen ruimte daarvoor. Maar dat zijn de dingen om door deze hete periode heen te komen. Vooral de mensen die wat ouder zijn, die hebben daar nog wel flink last van. We raken zo'n beetje aan het einde van het programma. Ik had nog wel wat items. Maar goed, oké. Dat zullen we een andere keer doen. Wel moet ik een big-up geven aan dus de overheid in naam van het Openbaar Ministerie. Die dus een aantal maatregelen en boetes heeft afgekondigd over het onderhoud van bermen, persielen, autowrakken weghalen, opruimen van alle rommel die men smeet op bermen. De bermen voor jouw huis zijn overheidsbezit. Het is geen particulier bezit, maar jij moet het wel onderhouden vanwege de overheid. Ja, u mag zelf kijken, piep even. Je moet elkaar verkeren, maar dan kun je iemand naast je. Kijk naar vele bermen die je langs rijdt. Op sommige bermen heeft men rotsblokken gezet. Kunt u dat wel voorstellen? De mapot rotsblok tap de berm. Je mag daar niet komen, het is hun terrein. Het is net zo'n terrein, het moet vrij blijven. Als er een emergency is, een evacuatie, een brand, een ongeluk, een ambulance moet via trottoir rijden. Een mapsa erop. Want Smafintak is van hun, ze hebben rotsblokken gezet. Ja? Anderen verhogen het trottoir met 1 of 2 rijen stenen. Dat mag niet. De trottoirrand mag niet verhoogd worden. Hij moet bereidbaar zijn in geval van nood. Niemand heeft je toestemming gegeven dat anderen daar niet mogen parkeren. Het is openbaar terrein. Ze moeten niet op je inrit gaan staan. Ja, en beleefdheidshalve, kan je vooral onder zo'n feestje, mag ik mijn auto? Ja hoor, zet u maar. Dat is beleefdheidshalve, maar het is niet verboden. Anderen hebben naast hun een broodjeswinkel die daar druk is. En ze vinden dat die auto's dan voor hun zijkant moeten door parkeren. Ze hebben stenen paaltjes gezet op dat trottoir. Dat mag niet. Daar is hoogstwaarschijnlijk geen vergunning voor verleend. Wat voor asociaal onmaatschappelijk gedrag is dat? Andere planten van die puntige cactusplanten, ja, met die hele punt, met een enorme punt aan het eind. Dat zoet hij uit dwars hier in een pols. Ja. Dat mag niet. Je mag het beplanten, maar niet met bomen en zo. En die worden afgesnoeid door de EBS. Gras, dat moet je maaien. Plantjes tegen de schutting aan. Maar de rest moet vrij blijven. Gaat u kijken hoeveel bermen
van mensen, niet alleen vol zijn met autowrakken, met rommel, met opgestapelde stenen, met minasabi, met vuil, maar ook verhoogd zijn, met steen opgetrokken, met rotsblokken gezet, anders zat een liggen container op hun moffendoren. Dat mag niet. Daarom ben ik blij dat het Openbaar Ministerie fikse boetes heeft uitgevaardigd voor mensen die zich niet houden hieraan. Ja? Enige, en dat maakte Cliff Limburg ook die opmerking toen hij het hierover had afgelopen week. Hij is er ook helemaal mee eens dat dit gebeurt. Ja? Het grote probleem dat ik ook heb is het uitvoeren van deze maatregelen. Je kan met 100.000 wet en maatregelen en boete, maar als er niet wordt opgetreden, ja, als men niet de autowrakken weghaalt en de mensen beboet die waarvoor de deur het staat, en dan die lege percelen van mensen die vaak hoog en droog en koud en lekker in Holland zitten en maar speculeren met die gronden hier. Niemand mag eraan komen, ze mogen wel leeg staan. In de regentijd één grote zwamp en in de droge tijd één gevaar dat de boel in de fik gaat en de hele buurt in vlammen zet. Wat about dat? Zie je, dus uit al deze dingen blijkt dat we sinds onze onafhankelijkheid gewoon een verwaarloosd land zijn geworden. Maar we hebben dat land gewoon verwaarloosd, omdat vooral de afgelopen overheden meer tijd hadden en hebben aan onderlinge machtsstrijden en machtsspelletjes en schuiven om de macht, alleen maar om te gaan stelen. Kijk nu met die Mennonieten, ja, en met andere gevallen, hoe men met geld, overheidsgronden is gaan sjoemelen om geld te innen. Daar heeft men belangstelling voor. Om wegen te gaan aanleggen door mensen die geen aannemers mogen zijn, alleen maar om geld te innen van de overheid. Om allerlei, nou ja, laat maar. In ieder geval, daarvoor was er al de afgelopen 50 plus jaren meer belangstelling voor. Er was geen belangstelling voor onderhoud van de wegen, onderhoud van de trottoirs en bermen, beplanting van noodzakelijk groen. Er was geen belangstelling voor het ordenen van het verkeer, voor het belijnen met witte strepen van hoeken. Dat man kan zoeden of zo'n stopstreep nog niet. Ja, voor het aanpassen en vernieuwen van verkeerslichten. De dingen vallen meerdere malen uit. Je hebt een verkeerslicht in de binnenstad. Het is groen, dan zie je plotseling geen licht meer. En dan plotseling zie je rood. Oranje nog de. Oranje verdwijnen. Ja? Dus aan al dit soort kleine dingen zie je hoe dit land door zijn bestuurders, die geen tijd hadden hiervoor, maar meer tijd hadden om te gaan stelen en plunderen en zichzelf te verrijken, dat dit land is verwaarloosd. En nu zitten we met een probleem. Die achterstanden zijn zo groot. Alle kolken van de straten zijn verstopt. Dat zijn die putjes waar het water instroomt als het regent. Allemaal zijn verstopt. Dan moet jij nou een kolkenzuiger gaan huren van 4.000, 3.000 gulden. En dan doet die overkant ook, want zijn parallel geschakeld, die putjes. Dan ben je 5.000 gulden kwijt aan dat wat de overheid had moeten doen. Ja, er is geen geld. Zo zoals in One People. Papa, Holland, ja, er is wel geld. Het geld wordt alleen verkeerd besteed. Ja? Het wordt besteed aan dit kopen, dat regelen, grote auto's, verdienstwagens. Laat ze allemaal op de fiets gaan. Ja? Geen probleem. Ja? Die anderen betalen geen rekening. Ja, voor airco's die ze al sinds 2013 draaien. En EBSN, nou ja. Dus dit kan niet. Wij moeten als bevolking daarop letten. Maar we laten ons steeds maar weer meeslepen door dat stomzinnig etnisch opgehitsgrij. En we lopen ermee. En we

0: goede raad geven. Wanneer wij gezond zijn, is het gemakkelijk om aan de zieke goede raad te geven. Ja. Dit is ook een waarheid. De slechtste mensen geven vaak de beste raad. Ja, dat zal wel. Oké. Raad nooit iemand aan om ter oorlog te trekken of om te trouwen. Dat moet je nooit aanraden aan iemand. Om in oorlog te gaan of te trouwen. Dat is een Spaans spreekwoord. Ja. Vele mensen vinden zichzelf heel bekwaam om goede raad te geven. Ja? Maar ze zijn echt niet bekwaam om die goede raad op te volgen. Dit schijnen ze niet nodig te hebben. Ja? Dus dat zie je dus. Wanneer iemand graag goede raad geeft, kan dat een duidelijk teken zijn dat hij die raad zelf nodig heeft. Dat kan maar die goede raad. Hij heeft die raad zelf nodig. Dat heeft Lord Halifax gezegd. Ja. Dus men geeft anderen liefst die raadgevingen die men eens zelf niet heeft opgevolgd. Die geeft men als raad aan anderen. Hè? En een Nederlands spreekwoord kennen we ook wel misschien. Ja. Goede raad is duur. Ja. Maar goed. Vraag om raad tenslotte. Vraag om raad. Maar gebruik altijd je gezond verstand daarbij als je het uitvoert of niet. Dat is een Joods spreekwoord. Nou, beste luisteraars, we zijn zo'n beetje aan het einde op deze aflevering van Connecting the Dots. Namens Lim FM en namens mezelf, Rappa, wens ik u een gezegende voortzetting van de zondag toe. Tekama cool, en u letterlijk ook, tekama cool. Ja? Een beetje zuinig zijn met alles, stroom, water, maar de koelte opzoeken en niet te veel in de hitte gaan. Tekama rustig. En vooral in de koele avonduren, dan kunt u wat meer arbeid verrichten. De kleren gaan wassen, ophangen en noem maar op. En het huis schoonmaken, het erf harken. Ze hebben een beetje verlichting nodig. Maar goed, maar niet in de zon gaan dat doen. Maar goed, houdt u koel, houdt u gezond. Tot volgende week. Dit was Rappa die u groet. Dat was Connecting the Dots.
1: Connecting the Dots. Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. Connecting the dots. De overpeinzingen van Rappa in

Luisteraars, u blijft afgestemd voor retrospectie. Wij wachten nog even op een van de studiogasten. We vragen uw begrip. Het programma gaat normaal door. Wij starten weliswaar wat later, omdat de tweede gast er nog niet is vanwege oponthoud. Even wat geduld. Dit is Lim FM 91.7. Limfmsu.com.

seconde troef krijgen wij datgene waar wij ons op concentreren. Echter, hoe meer bewondering en interesse wij opbrengen voor het mooie en het goede in elkaar, hoe meer het kwade zich vanzelf zal ontruimen uit die

Prislim FM, nogmaals, we stellen uw geduld op de proef. Retrospectie komt eraan vandaag iets wat later. Er is nog even wachten op gast nummer 2. En daarna bespreken we dus in alle openheid de actualiteiten van de afgelopen week. Lionel Richie, met een instrumental van All Night Long.

0: Nigga.
1: Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7

0: goedemiddag. Het is tijd voor retrospectie. We zitten op 91.7 en limfmsu.com zondag 20 september. En nogmaals, de verontschuldigingen hebben we eerder gedaan. We zijn behoorlijk wat later begonnen. Maar dat komt door omstandigheden. Dus we halen hem in en trekken door tot 6:30. Welkom erbij. Het is Retrospectie, het programma waarbij wij dus kijken naar het nieuws van de afgelopen 7 dagen. En ik heb in de studio voor deze zondag Willy Duiker en Winston Ramo Tarsien. Beide zijn, heren corrigeren jullie me indien ik het niet juist heb, economen. Ja toch?
1: Kunt u zeggen, ja.
0: Ja, kunt u zeggen.
1: Ja.
0: Dus niet helemaal.
1: Nee, ik ben zelf niet als econoom afgestudeerd.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb wel een economische richting, de MBA gedaan. Maar ik heb organisatiewetenschappen gedaan.
0: Oké. Okay. Winston is econoom. Hij heeft zelf jarenlang leiding gegeven aan de VES. De Vereniging van Economisten in Suriname. Winston, ook goedemiddag.
2: Goedemiddag, en laat me beginnen me te verontschuldigen, want ik was laat.
0: Ik heb je naam niet genoemd.
2: Nee, met de kaslag direct. Mea culpa.
0: Okay guys, let's start the show. Ik heb een paar onderwerpen en het is de bedoeling. Kijk, als jullie zelf de afgelopen week iets onder oog hebben gehad en zeggen van, nou, dat wil ik ook bespreken, dan mag dat. Maar ik heb een lijstje en meestal komt het overeen met hetgeen de gasten willen vertellen. Maar zullen we starten met het volgende? Ik heb een bericht gezien over de aanhouding van een politieman met 171 dozen gesmokkelde melkpoeder. En te vaak lezen we dat politiefunctionarissen betrokken zijn bij diefstallen. Recentelijk nog zijn 2 politiemannen, afgelopen vrijdag, zijn 2 politiemannen aangehouden als verdachten in de verdwenen quick case. Ik heb me even afgevraagd, hoe gaan we dit varkentje wassen? Want eigenlijk zouden we volledig moeten kunnen leunen op de politie. Er moet zo sprake moeten zijn van behoorlijk wat vertrouwen. Daarbij het recht voor bescherming. En als we dus steeds dit soort berichten zien langskomen, dan vraag ik me echt in gemoede af als we niet heel snel de koe bij de horens moeten vatten. Willy, je bent het of met me eens of oneens.
1: Ik ben het met je eens.
0: Maar ik denk
1: eens
0: dat je geen andere keuze kan hebben.
1: Ik heb altijd een andere keuze. Maar ik ben het met je eens. En laten we hopen dat het alleen maar melkpoeder is. Is het daar gevonden en meneer Blik. Ja, toch? Het komt te vaak voor. Dat moeten we als samenleving ook met elkaar vaststellen. Als je kijkt naar, vooral ook, en dan kom ik op het stuk van de beheersing. Want je kan de besturing geregeld hebben. Er is een minister, er is een korpschef. Maar de beheersing, hoe zaken gedaan worden, is nog niet goed. En dat is niet van vandaag. Het is niet bij deze regering. Het was ook niet bij de vorige regering. Continu krijg je de signalen. Jongens, het gaat op een aantal momenten mis. En te veel, jammer genoeg te veel, bij onze wapendragers. In dit geval de politie. En als je dan als burger weet dat je op deze dienstverleners moet kunnen vertrouwen, is het laatste dat je wil horen is dat ze bij allerlei zaken betrokken zijn die niet zouden mogen. Discipline? I don't know. Het zijn, ze behoren tot de best betaalde ambtenaren in Suriname, dus je zou mogen verwachten dat wat dat betreft wij geen probleem hebben. Maar blijkbaar is er iets mis met de discipline. Ik heb het antwoord ook niet hoor, waar het ligt en hoe je dat terug moet krijgen. Maar ik weet dat vroeger Chimboy heeft proberen kon maar maar pro. Je long, want je hebt een probleem. Vandaag de dag. De politie rijdt langs. Je ziet die jongens staan. Er is geen gezag meer. Mm. En dat komt onder andere door deze zaken. Daar wil ik het voorlopig even bij houden.
0: De politie straalt geen gezag meer uit. Winston?
2: Ik denk niet dat dit een uitzondering is. Mm. We komen heel vaak dit soort uitgeleiders tegen. En dan moeten we terug naar de wortel. Wat is de oorzaak? En de oorzaak in de kern, aansluitend bij wat er eerder gezegd is, zit in de lage beloning. Als mensen een bepaalde standaard gewend zijn, en zeker van wapendragers, wordt verwacht dat zij voor hun gezin kunnen zorgen, soms ook nog voor misschien een tweede gezin, maar dat kan niet meer van deze salarissen. Dus je wordt de mensen, ik laat me niet zeggen gedwongen, maar erg gauw verleid tot het doen van nevenactiviteiten, illegale activiteiten, strafbare zaken. En we praten over een paar rotte appels in de mand. Ik vraag me af, zijn er nog wel niet rotte appels in die mand? Omdat nee, het werkt van boven naar beneden en van beneden naar boven. En ik zat vorige week nog in een veiligheidsconferentie. En alle mooie uitspraken, alle goede voornemens, alle dingen over integriteit en transparantie. De praktijk is anders. De mensen moeten overleven en die mensen willen status behouden. Ze willen niet accepteren dat ze terug moeten naar... Dus men gaat alles doen zolang je niet goed bestuur hebt die hen naar een hoger welvaartsniveau kan brengen.
0: Maar onderwijsgever, dat moet ook overleven, maar ik hoor...
2: Nee, ik kom straks daarop. Ik praat nu even over...
0: dat ze zich schuldig maken aan dit soort dingen.
2: Oh, ik denk dat de onderwijsgevende misschien minder middelen hebben dan de politie. Maar ook moeten bijverdienen. En als het niet via die school is waar ze zitten, dan doen ze het daarnaast. Maar onderwijsgevenden dragen ook dingen weg die niet van hun zijn. Dus ik wil niet generaliseren. Ik wil alleen zeggen dat de verleiding heel erg groot is. En dan moeten we niet verontwaardigd zijn wanneer deze dingen naar boven komen. We moeten het aan de wortel oplossen, namelijk beter bestuur, waardoor het beter beloond kan worden. Laat me direct op actualiteit inkomen. We gaan nu 15% loonsverhoging geven. Zo'n probleem weer los op. Je tap van ollo. Maar als die inflatie al 12% is, bijna bij 15%, dan heb je niks gedaan, want die mensen, hun geld verdwijnt even makkelijk. Ze hebben niks verbetering gevoeld. Dus je moet dat fundamenteler doen. En ik neem die vakbonden ook kwalijk, die onderhandelen over hoeveel procent loonsverhoging. Maar niet praten over hoe gaan we een efficiënt overheidsapparaat maken. Dat we al die spoil systems, die mensen die allemaal mee vreten zonder te werken, hoe gaan we die mensen nou eruit halen om daardoor die mensen die werkelijk werken en werkelijk zich inzetten, om ze beter en significant beter te belonen?
0: Ja, ik kijk naar een comment. En misschien moet je het nuanceren, want ik kan begrijpen dat sommige mensen dat als zodanig vertalen. Maar eigenlijk, we lezen over het algemeen geen comments. Maar het komt erop neer, hoor ik hem zeggen dat hij het rechtvaardigt van. Dat is niet het geval.
2: Nee, oké, daar ben ik verkeerd over gekomen.
0: Ja, toch?
2: Dus... Nee, het is fout en je moet hem opsluiten. Ja. Echt, je moet hem direct opsluiten. Alleen, uiteindelijk, je moet naar het probleem kijken, want naast hem is er eentje die niet gepakt is. Mm. Je moet aan het probleem werken, namelijk, de mensen moeten goed beloond worden, zodat ze hun job beter kunnen doen zonder oneerlijk te zijn.
0: Ja. Want het is eigenlijk een soort bom onder het land. Want het is niet goed wanneer politiemensen zelf, de politiemensen, zij moeten ons beschermen. Daarbij moet je gaan om te weten van, I'm protected. You know, en dat die mensen, die groep, laten we inderdaad ook niet ieder over één kam scheren wat Winston zegt. Maar dat je dus steeds weer berichten moet lezen dat enkele representanten van het korps betrokken zijn bij dit soort van smakeloze zaken.
1: Ja, en daarom kan ik ga deels met Winston mee, maar niet helemaal. Hè, want voor mij is het niet alleen een beloningsvraagstuk. Ik snap helemaal dat mensen op een gegeven moment zeggen van, ik kom tekort, ik ga kijken wat voor alternatieve routes ik kan volgen om wat extra geld in mijn pocket te krijgen. Maar dit is een probleem die we overal zien. Zelf in Nederland, hè. Dat wordt goed betaald. Toch je heren. De mij doen alle vrome sani. Ze werken mee met partij A of partij B om smokkelwaar binnen te krijgen. Dus het is fundamenteler. Het heeft ook te maken met hoe wil je korps inrichten. Hoe wil je een stukje controle op, zeg maar, de regels die er zijn voor het korps. Heb je een cultuur die van bovenaf naar beneden dat ook afdwingt. Ik val spekken nog, altijd maar zoeken aan olo sande man boro en dat is maar bora olo. We zien dat in Suriname gebeuren en ik ben ervan overtuigd dat alleen beloning niet gaat helpen. Het vraagt eigenlijk om een totale mindshift en het willen handhaven. Want we horen ook heel vaak, er wordt iemand gepakt, er wordt over iemand iets geroepen, maar een navolging, het controleren, het handhaven en zorgen dat uiteindelijk de persoon gestraft wordt, zoals Winston dat zegt. Dat hoor je soms ook, dat het weggestopt wordt en dat er niks mee gebeurt.
0: Ik heb wel begrepen dat deze korpschef nogal streng is, hè?
1: Ik mag het hopen.
0: Je komt er niet makkelijk vanaf.
1: Ik mag het hopen, want dat is wat we als samenleving mogen eisen. En ook zouden moeten willen.
0: Maar bij het bespreken van dit vraagstuk zouden we niet moeten letten, vooral, misschien gaat het daar mis, bij het screeningsproces.
1: Oké dan. Vroeger, if you want to school, kota kasan eerlijk vasande. Of if you want to onderwijzer, dat waren functies waar je naar opkeek als kind. Mijn ontak next, en ik wil zeker niet dat ik op straat aangehouden word door een agent die denkt, wat voor rommel heeft hij daar zitten vertellen. Maar vroeger, ik ben op respect je school toe, tegenwoordig. Misschien want toen maakt hij trouwens koud waarvan ik denk van, hebben ze wel goed gescreend? Ik ben daar eerlijk over. We hebben dat probleem. De screening, en dan zal men zeggen, ja, maar we volgen de regels, we volgen de standaarden. Maar dan moeten we misschien onze werving- en selectieprogramma een keer weer tegen het licht gaan houden.
0: Ja, ik ken een goede kennis die zo bij een buitenlandse organisatie of die heeft gesolliciteerd bij een bedrijf, internationaal bedrijf met wat en ik ga je zeggen, ik weet niet als dat nog gebeurt in Suriname, dat er niet gewoon een buurtonderzoek, maar echt een grondige
1: antecedentenonderzoek.
0: Ja. Je gaat naar de buren, hoe is die Winston? Vertel ons, hoe gedraagt hij zich?
1: Ja.
0: Hoe heb je hem ervaren als buurman?
1: Of als buurjongen?
0: Of als buurjongen?
1: John Poscotto.
2: Ik vind het leuk wat jullie hier bespreken.
0: Maar dat is theorie, no?
2: Maar dat je dat naar basis om een screen, en ik ben met jullie eens hoor. Maar wat hebben we een screen naar top? Als elke man met een whatever, niet alleen een strafblad, maar ook een ogri verleden. Iedereen kent hem als fokker. Gekozen kan worden in de assemblee, minister kan worden of president. Dan werkt dat van beneden naar boven en boven naar beneden. Dus we moeten wel die lijn doortrekken.
0: Ja. Ja, ik kan gelijk hebben. Maar alleen inderdaad, politici moeten ons ook beschermen.
2: Maar als zij crimineel zijn, hoe gaan ze je beschermen? Ze zijn onderdeel van een notor, een groep van mensen die het niet zo nauw nemen met regels en wetten.
0: Maar hoe lossen we dit probleem op?
2: Door nieuwe leiders te creëren.
0: Nee, dat van de politie, door nieuwe leiders.
2: Oh.
0: Hoe komen we bij de leiders?
2: Nee, screening, dat heeft Willy al aangegeven. Ja. Je begint bij de selectie. Maar daarna moet je zorgen dat ze op het rechte pad blijven. Mm-hmm. Door ze niet in verleiding te brengen. Want hij maar op macht die. Dus die verleiding is zo groot. Anders dan onderwijzer die niet zoveel macht hebben.
0: Mm.
2: Dus bij de politie, douane, leger ook. Moet je wel een goede screening doen. En ze goed begeleiden. En goed belonen.
1: Ja. Helemaal eens.
0: Nou, ik hoop dat we er echt een keer... En het ligt niet aan de persoon die dus de scepter zwaait als minister?
2: Ook. Als je het goede voorbeeld niet bent. Sorry, mensen spiegelen zich naar boven.
0: Ja.
2: Als de regering jokt, waarom mag ik niet jokken?
0: Toen was het stil.
1: Ja, omdat ik denk dat Winston het
0: gelijk heeft.
1: Gelijk heeft en terecht ook zegt. Het begint altijd aan de top. Hoe we het ook zouden willen omdraaien. If je op aan top, je moet kunnen opkijken naar je leidinggevende, naar je baas. Je moet in staat zijn om je te kunnen afspiegelen daarop. Waarden en normen, cultuur van een organisatie, die van de meta kent, toch? wordt door de mensen daarboven, de leiding. Zij maken en geven richting aan de cultuur van organisatie.
0: Oké, als je nu kijkt naar de top, de mensen daarboven. Laten we niet, ik weiger om te geloven dat de hele top bevlekt is. Ja, trouwens, we hebben allemaal een vlekje, denk ik.
1: Ja.
0: Maar is er iemand in de top waarvan jullie zeggen, als we praten over goed leiderschap, dan is die persoon een exempel. Dat wil ik van jullie horen.
2: Goed of een slecht voorbeeld?
0: Goed voorbeeld.
1: Praat je over de regering of praat je over, nog steeds over justitie?
0: Jullie praten over de top.
1: De top dus van het praat, land.
2: Ja. Mooi, laat me beginnen. Want,
0: maar het kan ook een top van een bedrijf zijn. Want, altijd een politicus hoeft te zijn.
2: Willy gaat het aanvullen, maar ik kan je zeggen ook van die vorige regering. Mm-hmm. Omdat uiteindelijk, wij kiezen onze mensen. Die mensen hebben zichzelf daar niet gezet. We hebben ze daar gezet. Dus de vorige regering, met al die corruptieschandalen, al die verkeerde beslissingen, al die regelarij van friends, families en sponsoren. We waren moeder van. Mm-hmm. Toen kwam deze regering, of tenminste, toen hebben we in meerderheid op deze coalitie gestemd. In de verwachting dat het anders zou worden, beter zou worden, minder corrupt, minder gelogen en bedrogen zou worden. Maar na 14 maanden, boy, minnesha verschil morgen. Assem, play Godoro. Andere poppetjes, andere sterspelers. Maar hetzelfde spel gaat door. Elke week hebben we weer een nieuw corruptieschandaal. Of die dingen worden werkelijk bewezen worden, dat weten we niet. Die dingen komen nooit naar een compleet ding waardoor we zeggen, hé, gerechtigheid is geschied. Wanneer men eenmaal aan de macht is, mag men alles doen in achterkamertjes tegen alle regels en tegen de conventies in. En het blijft ongestraft. Dus we hebben een systeem dat niet functioneert en deze regering onderscheidt zich daarin niet. Sterker nog, ik heb het gevoel dat het alleen maar erger wordt.
0: Dus je ziet niemand in de top, want dat was de vraag.
2: Carwan en Amiga. Carwan en Amiga Freud, ik kan het niet bedenken. Echt. De meeste mensen zijn maar matties hoor. Maar ik kan geen verschil zien met de vorige groep.
0: Willy?
1: Ik zie dat verschil wel, dus daar ben ik het niet met Winston eens. Maar ik wil even terug naar fundamenteler. Hij zegt het terecht. Wij zetten de mensen op de stoelen. Maar waar begint de eigen verantwoordelijkheid van de burgers? Wij die elke keer, elke 5 jaar.
0: Maar dat is ook niet
1: waar. Is het niet waar?
0: Nee.
1: Leg het uit.
0: Die mensen op stoelen.
1: Leg het uit.
0: Wij gaan kiezen voor DNA-leden.
1: Ja.
0: Volksvertegenwoordigers.
1: Ja.
2: En daarna zijn die 51 mensen. Zijn zij wij geworden. Zij praten namens ons.
1: Precies.
0: Ja, maar ik bedoel, ik ben niet gaan kiezen voor die meneer om minister te worden. Niemand is geweest.
1: Helemaal eens. Maar dat wil zeggen dat er dan iets. Er zit een frictie in het systeem.
0: In sommige gevallen kunnen we ook terecht zeggen, ik heb ook niet gekozen voor die manier om president te worden. Toch?
1: Helemaal.
0: Ik heb gekozen voor DNA-leden, voor RR-leden en voor resortraadsleden. Dat is het systeem.
1: Dat is het systeem. Maar als we zien dat het systeem.
2: Mijn vraagstuk is: wij machtig omdat niet 600.000 mensen kunnen kiezen. Dus wij dragen het over aan de wijsheid van die 51 mensen.
0: En het
2: die
0: probleem
2: we
0: is, er is dacht, in dat traject, dat is het jammerlijke ervan, is er geen enkele opening voor ons om daar weer in
1: te corrigeren.
0: Komen.
2: Nee, dus corrigeren. Over 5 jaar
0: kan het.
2: Over 5 jaar komt de grote correctie, maar in de tussentijd moeten we wel onze stem laten horen.
0: Ja.
2: Daarom zijn we hier.
0: Ja.
1: Ja toch? Je moet je stem laten horen, want na de verkiezing betekent dat je als burger geen ander instrument hebt. Ik zeg altijd, wat er ook mag gebeuren, op het moment dat het jou raakt als burger, je moet open je mond voor me, wat doen we meestal? In een feestje, dan zit ik met Winston en dan klagen we. Of we komen bij jou en we klagen. Maar over het algemeen zou je niet zien dat we ons organiseren en zeggen van, hé, we gaan massaal de straat op en we accepteren dit gedrag niet. Waarom niet? Omdat we onszelf soms ook schuldig voelen. Wanneer we in staat zijn om bij de parlementsverkiezingen. En ik heb iemand het ooit horen zeggen, laatst horen zeggen van, hey, we moeten misschien ook naar de wetgeving en politieke partijen gaan kijken. Want daar hebben we een groot probleem.
0: Ja.
1: We hebben DNA-leden. En daar gaan ze misschien boos op me worden. waarvan ik denk van, volgens mij had die geen DNL-lid te worden. Wat is minimum, de minimumgrens die we stellen aan wat je gewoon aan capaciteit op tafel moet brengen? Dan mag je volksvertegenwoordiger zijn, maar je moet volgens mij in staat zijn eens stevig in je schoenen te staan, het debat aan te kunnen. Je moet een wetgeving kunnen lezen. Je moet in staat zijn, zeg maar, een bijdrage daarin te leveren. Die grens is voor mij nog niet echt duidelijk, niet goed vastgelegd in hoeveel ruimte politieke partijen daarin hebben om daarmee te doen eigenlijk wat ze willen. Je krijgt een lijst en daarmee moet je het doen als burger.
0: Wissen?
2: Nou, wie deed dat alleen, hè?
1: Nou, een lastig probleem. En volgens de takkunde die zo, gaan we dit moeten oplossen.
2: Het begint bij de awareness van de bevolking, dat de bevolking kritisch kan kijken naar haar eigen leider. En daarvoor is informatie, onder andere jouw programma, heel belangrijk, dat we ze eerlijke informatie geven. Er wordt dan cover op alle de misstanden, zaten in het openbaar bestuur. Dat we horen volk voor de gek, we houden ze dom. We moeten ze juist de ogen openen om te zeggen, hé, dit zijn wel de dingen die door onze mensen gedaan worden. En daarvoor is echt transparantie essentieel. We hebben een mond vol van transparantie. Met Karwans aan hier, anticorruptiecommissie hebben we. Hebben jullie gehoord hoeveel van de PEPs, de political exposed person, volgens mij iets van 3000 mensen, die hun vermogen moesten laten registreren bij een notaris, hoeveel mensen zich aan die eis hebben voldaan? Nog nooit heeft de anticorruptiecommissie, die slechts een registratiebureau is, een persbericht gegeven of op een website gezet van hey, 99% van de mensen hebben zich aan de plicht voldaan. Nergens is het kan je het weten. Dus je hebt je mond vol van transparantie, maar je bent zelf niet transparant. Dus we moeten beginnen te leren dat openbaar bestuur is openbaar en niet in achterkamertjes.
1: Helemaal eens. En openbaar bestuur, Cliff, en dat ga je misschien niet zo leuk vinden. De vierde macht, de media, onderzoeksjournalistiek. Wanneer ga je zien dat er echt iets speelt en dat er de journalisten massaal zeggen, dit pikken we niet en we gaan met z'n allen hierover schrijven. Soms als aan piki play, soms ja, maar als aan no konami, dus dat meneer schrijft niks afbrengt. Terwijl eigenlijk alle mediakanalen op dat moment hetzelfde onderwerp zouden moeten highlighten, het naar buiten zouden moeten brengen en ook zeggen aan die samenleving, wij gaan u blijven informeren, want dit is niet goed. Niet voor de samenleving, niet voor mij, maar ook niet voor u.
2: Ik ondersteun dit hoor, want het medialandschap is niet ongekleurd.
1: No.
2: Is gekleurd zoals Cliff door een paarse bril kijkt, kijken anderen door een oranje bril, anderen door een gele bril. Het medialandschap moet wel een paar dingen wel gezamenlijk gaan doen, dat redelijk, dat minder subjectief is. Minder van je eigen opvatting of je eigen partijovertuiging afhankelijk is. En daarvoor moet die

0: tegen de Malibatori. En dan zie je dat al die mediahuizen denken, back off. Min of als Asandisi. En dat stelt me wel eens teleur in de mediahuizen die wij in Suriname hebben. De goede niet te nagesproken. Maar ik vind dat zij ook een opvoedende taak. Zij hebben een taak om samen met de samenleving, met de burgers te zorgen dat wij de controlerende taak die we hebben op de mensen die wij op de stoelen zetten, de 51 mensen en de regering daarna, om hun werk te blijven doen. Hun werk te doen omdat ze zijn niet voor niets de vierde macht. En ze moeten dat machtsspel ook willen spelen.
1: Belangrijk is natuurlijk dat ze ook de tools moeten krijgen om het te kunnen doen. En dat is niet alleen assertiever worden, maar ook dat het bestuur, regering, parlement, rechterlijke macht, alle mensen die voor het openbaar bestuur belangrijk zijn, moeten wel informatie geven en bereid zijn kritische vragen van de media ook te beantwoorden. Als ik kijk naar hoe de regering omgaat met het parlement, die vragen die in het parlement worden gesteld aan de regering, geen enkele vraag wordt echt beantwoord. Elke vraag wordt omzeild. No one, waarheid neka kadoro. Dus dat nemen we mee en je hoort er nooit meer wat van. En die parlementariërs slikken het als zoete koek.
0: Exact. En dan kom je weer bij de basis. Hoe komt het dat de parlementariërs dit laten gebeuren? Want je kan niet een vraag gesteld hebben, gericht aan een minister en over een bepaald onderwerp. En de minister zegt, ik ga terugkomen met antwoord. En hij komt met een antwoord waarvan je zegt, van, hey, wacht hier nou. Dit is niet het antwoord die je mij zou moeten geven. En dan zie je dat mensen schudden hun hoofd, zeggen, oké, dankjewel. En dan, atori kiri. Jij zit buiten het parlement, je kijkt naar de televisie en denkt, wat gebeurt hier?
1: Ik sluit hier direct op aan. Ik weet niet of het straks aan de orde zou komen. Maar even de vis sterft. Het is een milieuschandaal van voor Suriname van enorme orde van grootte. En Lolo Sani, en ver van ons bedshow. Het is een werkelijk schandaal. En het enige wat de regering heeft gezegd bij monden van de president is, ja, Grasalco is de schuldige. En die de week daarna hoor ik Grasalco top voor het feest in Barbados, want we gaan grondstoffen exporteren. Terwijl je die mensen beschuldigd hebt van een milieuschandaal, een milieucriminele activiteit. Dus de vader mag gaan gooien naar Barbados. Bovendien, wie is de werkelijke schuldige? Omdat in de volksmond is bekend dat Grasalco daar niet actief was, maar dat iemand anders daar actief was of andere mensen daar actief waren. Punt, punt, komma, punt uit. Grasalco klaar. Maar wie is Grasalco? Grasalco is de regering. Grasalco is Suriname. Grasalco zijn wij. Dus dan moet je toch wel zeggen van het is die bij Grasalco. Of nee, het is die partij aan wie Grasalco toestemming had gegeven of had onderverhuurd. Je moet pinpointen wie heeft het gedaan. Wat gaan we met die mensen doen of die organisatie doen? Welke straffen staan erop? Dat is de vervolgactie die maar uitblijft. En mijn media, sorry hoor, ook Lim, heb ik nog niet gehoord met die kritische vragen.
2: Ja, maar je luistert niet naar Lim. Je luistert naar mensen, dus daarom. Dus het kan dat je het niet gehoord hebt. Als je niet luistert, ga je het niet horen.
0: Nee, maar je zult het wel met ons eens zijn dat de media op een aantal momenten heeft doorgepakt. Maar dit stukje, dat Winston hier highlight, van mensen, we hebben duidelijk in beeld wie dat zijn, behalve een generieke boodschap van het is Grasalco. Want als je op straat gaat, als je in de buurten gaat, als je daar zelf gaat waar de mensen wonen, dan hoor je genoeg verhalen van je zegt van hé. Hey.
2: Maar ga je eerlijk zeggen, het is, ik kan namens Lim praten, onderzoeksjournalistiek is niet zo makkelijk.
0: Waarom
2: daar
0: niet?
2: Heb je ontzettend veel tijd voor nodig. Daar heb je ontzettend veel manschappen voor nodig. En soms moet je er ook veel geld voor hebben.
1: Ja, correct. Nee, helemaal.
2: Begrijp je? Ik ga je eerlijk zeggen, we zijn een jong station. Ik ga je niet kunnen beloven, anders hoor ik mezelf voor de gek, dat ik uitgebreid kan gaan onderzoeken een bepaalde case.
1: Nee, we moeten wel...
2: Niet alle cases, maar er zijn sommige zaken waarop je moet gaan zitten. En daar moet je ontzettend veel tijd voor hebben. En... je moet dat personeel ervoor ook klaar hebben staan.
0: Ook.
1: Ja. Ook. Nee, we moeten een fonds maken.
2: En dwars door dat hele land, het gaat als een olievlek, het verspreidt zich als een olievlek. Je vindt geen mensen.
0: Maar laten we dan, Cliff, gaan werken ook aan een stuk wetgeving. Als we vinden van

0: de media hebben een belangrijke rol in het openbaar bestuur, dan vinden we dat ze ook, zeg maar, die rol moeten kunnen uitvoeren, vooral wanneer onderzoeksjournalistiek geëist wordt. We weten dat het geld kost, dan moet over dat bekostigingsvraagstuk iets op tafel kunnen liggen. Iets op tafel kunnen liggen waarover gesproken mag worden. Laat een publieke debat hebben. Moet de media ook niet jaarlijks op de begroting een x-bedrag, een fonds, gereserveerd worden en dat we zeggen van hé, luister, met hele transparante regels, maar dat de media zijn werk kan blijven doen.
1: Zonder bemoeienis.
0: Zonder bemoeienis, absoluut.
1: Van de overheid.
0: Absoluut.
1: Ja.
2: Maar put your money where your mouth is.
1: En toch durf ik te zeggen, grote delen van de media, ondanks het feit dat we dus de beperkingen hebben, doen de mensen hun uiterste best om de gemeenschap zoveel en zo goed als mogelijk te informeren.
0: Minder de eens naar mij.
2: Nee, ik denk wel dat hij gelijk heeft. Dat ze hun best doen. But your best is not good enough.
1: It's never good enough.
2: Nee, serieus. It's never good resultaat. Hey, kijk naar resultaten. Yeah, niet naar goede voornemens. Het resultaat is dat we nog steeds belazerd worden. Nog steeds gebeuren dingen die we niet weten. Of maar voor de helft weten. Een goed functionerende democratie gebeurt niet in achterkamers. Gebeurt in die open. Ja. En de media zijn daarin vitaal.
1: Het will be good enough wanneer we in staat zijn om al de dingen die ik heb opgesomd, om ze in place te hebben.
0: Yes. Absoluut.
2: Yes. Absoluut. Nee, en je moet ook, put your money where your mouth is, zei ik zo net. Je moet ook bereid zijn om te zeggen, ik ga een deel van de winst van mijn station, noem maar, stoppen in dat fonds. En dan vragen we de overheid ook een stuk erin te stoppen. Ja. En Appinti en al die andere stoppen. Waardoor het niet erop lijkt alsof, hey, we gebruiken alleen maar publiek geld. We willen ook privaat geld erin stoppen. Om onszelf te verbeteren. Want je wil ook je staf professioneel betalen om dingen te gaan onderzoeken. Inderdaad. In het binnenland, in het buitenland. Dus daarvoor moeten we wel een offer willen brengen.
1: Goed, we zijn het met elkaar over eens. Het kan beter.
0: Het moet beter.
1: Het moet. Ik kijk naar de kwestie van de tas. Schiek zegt dat als het contract van Yapayou verlengd wordt, then I'm gone. Ik zie jullie beiden smilen. Ja. Dit is een interessante. Nou, ik ga je zeggen. Het is. Hij is hier bij ons geweest. Het is een heel prachtig programma. En ja. Is dat het wat we're looking for? Want Emmanuel, is dat het wat we nodig hebben in het land? Dat mensen zich principieel opstellen. En dat mensen durven om te zeggen, het is geen 6, het is een 9. Dat is waar we ook net over gesproken hebben.
0: Absoluut. En ik ken hem niet als een lafaard. Ik ken hem als iemand die inderdaad durft te staan voor zijn woorden. Ik zou het misschien anders gedaan hebben. Laat me daarop dat voorop stellen. Maar dat hij die keuze maakt om te zeggen, hey, uit principe.
1: Jij zou rekening houden dat je het op tientje strapt?
0: Nee. Ik zou
1: dat is
0: het. Ik zou het via een Winston, nee, ben ik hier. Ik zou het op een andere manier gecommuniceerd hebben. Nog steeds dezelfde boodschap, maar rechtstreeks. Want ik begrijp heus wel de positie waarin hij zit. Dan kom ik weer op besturing en beheersing. De besturing, waar ga je naartoe met TAS? De beheersing, hoe gaan we daar naartoe? En dat hij als president-commissaris zegt, ik heb totaal geen grip meer op dat wat er gebeurt. En dan hoor je een besluit in de Raad van Ministers, waarin aangegeven wordt, we gaan deze mevrouw handhaven. En in principe, ze ook weten dat haar contract in oktober of zo verlengd moet worden. Dan snap ik het besluit niet. De afweging snap ik niet. En vooral de media, daar kom ik weer bij jullie, die heeft het ons ook niet kunnen uitleggen. Jullie hebben ook niet doorgevraagd aan de vicepresident van, hey, wat is precies de reden om dit te doen? Mensen moeten gaan samenwerken. Geloof me, als er vertrouwensbreuk is tussen RVC en een bestuurder, komt het nooit meer goed.
2: Ik ben onder de indruk van meneer Schiek, zijn durf, zijn integriteit. Alleen, door hierin te stappen in een staatsbedrijf waarvan je weet dat het politiek wordt ingevuld. Staatsbedrijven zijn onderdeel van het staatsapparaat en staatsbedrijven worden gezien in de politieke historie van Suriname als de buit die die coalitie heeft binnengehaald om met mensen te kunnen regelen en dingen voor zichzelf gedaan kunnen krijgen. Het gebeurt buiten het overzicht van de staatsbegroting om en er kan altijd wel wat geregeld en gefrommeld worden. En het wordt gezien als een ding wat een partij toegewezen kreeg en die partij mag het bijna naar eigen bevinding invullen. Dus meneer Scheek is met goede bedoelingen erin gestapt en begreep niet in wat voor hart of meer een nest of bij een nest die zichzelf gezet had. En ik vind het wel een beetje lastig voor de president, maar ze zal nu wel, mag ik het zeggen voor een vrouw, ballen moeten tonen. Ze zal nu wel een eerlijke keuze moeten maken en zich niet door de politiek, met name door haar coalitiepartner, moeten laten dwingen tot verkeerde beslissingen.
1: Ja, er zijn sommige mensen die gezegd hebben, eigenlijk heeft Scheek in een way de president onder druk gezet. Vinden jullie dat ook?
2: Hij heeft er op het juiste pad gezet om de juiste beslissing te nemen.
0: Nou, ik noem het onder druk zetten. Hij heeft inderdaad onder druk gezet. Maar terecht wat Winston zegt. Nu zal moeten blijken wat gaat de president doen. Nu ze voor deze situatie komt. Het zal niet elke dag zo zijn. Maar in dit geval gaat het om een jonge bestuurder. Een integer bestuurder. Een jongen waarvan we met z'n allen vinden. Dat hij die kwaliteiten heeft. Wat ga je nu doen? Welke keuzes ga je maken? Mm-hmm. Ik denk dat heel Suriname gespannen kijkt naar wat er gaat gebeuren. Ik zou het wel heel jammer vinden als meneer Scheek bedankt. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Maar als dat de consequentie is, ja, dan denk ik van ja, hij heeft principieel gekozen. En dan moet je daar respect voor hebben.
1: Ja. Hoe maak je de EBS gezond? Willy, eigenlijk mag jij hier niks over zeggen, want je bent daar directeur geweest, hè?
2: Hij is mede verantwoordelijk.
0: Dan ga je me wel uitdagen.
1: Aanhouden de loadsharing is killing, zegt het bedrijfsleven. Ik denk dat het bedrijfsleven gelijk heeft. Hij geeft jouw voorrang.
2: Dit is one bestuur. Is niet vandaag. Is niet ook niet van gisteren. Is one bestuur. Als je kiest ervoor om SLM te subsidiëren, $2 miljoen per jaar, en je laat je elektriciteitsbedrijf niet voor goede continuïteit en uitbreiding zorgen, dan heb je constant verkeerde beslissingen genomen. Als je kiest om je ambassades in het buitenland uit te breiden, en niet kiest voor om je elektriciteit, wat zo belangrijk is, vitaal voor de economie, vitaal voor het sociale leven, als je dat verwaarloost, wil zeggen dat je continu verkeerde beslissingen hebt genomen. En het slaat niet alleen op deze regering, maar ook op deze regering die nu verantwoordelijk is. Dus toevallig ben ik als consultant wel vaker betrokken geweest bij projecten van EBS. En iedere keer komen we met goede documenten. En iedere keer bleef het ergens liggen. Gewoon omdat men geen prioriteiten aangaat. Weet u wat elektriciteit in het Engels betekent? Power. En power betekent macht. Wie de stroom aan en uit maakt, heeft de macht in een land. En de EBS heeft hier zijn taak laten liggen. Dus we moeten wel heel kritisch kijken naar onze mensen. Niet alleen de directeur van de EBS, want nou lijkt het alsof het aan die ene man ligt. Het ligt ook aan die ene man natuurlijk. Maar het ligt eigenlijk aan die grotere bazen, die presidenten en die ministers die we al die tijd hebben gehad. En ik wil niet persoonlijk worden hoor, maar je zou die mensen eigenlijk aan de schandpaal moeten nagelen.
0: Ja.
1: Zo. Willy.
0: Kijk, de energieplanning en voorziening, en daar praat ik nu uit ervaring, is niet eenvoudig. Maar je kan op basis van modellen, rekenkundige modellen, en met name vermogensmodellen, kan je redelijk goed voorspellen hoe dat verder gaat verlopen. Nu hebben we in Suriname ook nog een keer energieautoriteit, die ook naar mijn mening zijn werk zou moeten doen en vroegtijdig aan de bel zou moeten trekken. Omdat ze ook allerlei modellen ontwikkelen. En die modellen zouden moeten delen. Niet alleen met de samenleving, maar vooral ook met de aandeelhouder. Want de NSG heeft, de EBG heeft nog steeds een financieringsvraagstuk. EBS is niet in staat om zelfstandig vermogens die nodig zijn om die te financieren. Het is altijd op basis van of de overheid die inkomt met een bezachte lening, met een subsidie. Het is geld die geleend wordt bij commerciële banken. Het is geld van IDB. Uiteindelijk zullen we met elkaar als samenleving, omdat we zeggen van hey, energie is de basis, is de motor van elke ontwikkeling in elke samenleving. Hoe gaan we dit structureel oplossen? Ik heb in de periode dat ik daar was met Kenneth Vasseur, hebben we een aantal modellen laten doorrekenen. Op basis daarvan is de IDB ook ingekomen. De IDB is ingekomen. Islamic Development Bank is ingekomen. De Caribbean Development Bank is ingekomen. We hebben behoorlijk wat middelen gekregen om inderdaad de veranderingen, de vernieuwingen die we wilden doorvoeren, om die door te voeren. Maar ik ben bang dat vooral als je kijkt naar de ontwikkeling van de consumptie, die ook wel samenhangt met klimaatsverandering. Ik denk dat die waarschijnlijk in een aantal modellen misschien onderbelicht zijn gebleven. Misschien is het wel gebeurd, maar dan heeft het te weinig aandacht gekregen aan de tafel met de aandeelhouders, met de mensen die mogen beslissen en kunnen beslissen van die investering moet gedaan worden. En kan die allemaal niet nog de, klef me nog sabi, kan die allemaal niet nog de, om die uitbreiding die noodzakelijk is, want ik heb begrepen dat de directeur, die heeft al aangegeven hoeveel het gaat kosten. En iedereen krabt achter zijn oren van ammoni dat no de no. Maar als van no de no, dan gaan we voorlopig even met die loadshedding blijven.
1: Dat heb ik begrepen.
0: Ja.
2: Het is een kwestie van prioriteit hoor. Money no de nooit. Er is nooit genoeg geld om al onze behoeftes te bevredigen. Alle leuke dingen die een land nodig heeft. Dat is nooit genoeg geld voor. Zelf Amerika heeft dat niet. China heeft het niet. Je moet keuzes maken, die prioriteiten stellen. Als je beperkt hoeveelheid middelen hebt, moet je keuzes maken. En je elektriciteit is keuze nummer 1. Niet 2, keuze nummer 1. Omdat alles is van stroom en dat soort dingen afhankelijk.
0: Maar zeg je dat we moeten gaan lenen?
2: Nee, even. Lenen als je terug kan verdienen. Er is niks verkeerds aan. Het probleem van ons lenen is dat we lenen voor rotzooi. Lenen voor consumptie. We lenen om een begrotingstekort te dekken. Maar lenen voor een investering die zichzelf terugbetaalt is altijd verantwoord.
0: Oké, ik ben blij dat het uit jouw mond komt. Omdat je weet wanneer een regering leent, is de VES de eerste die opstaat en zegt, hey, er is geleend.
2: Maar we hebben geleend om die begroting te dekken. We hebben niet geleend om een infrastructuur structureel te verbeteren. Want daarvoor is de VES altijd te vinden.
0: We hebben geleend om de begroting te dekken, maar we hebben ook geleend om zeg maar te zorgen dat een aantal infrastructurele projecten, want daar komt veel van de middelen die EBS nodig had om zeg maar de energievoorziening veilig te stellen, is vaak gekomen uit de leningen die we hebben gehad. Dus laat het duidelijk zijn, ik vind nog steeds, als we die keuze willen maken om te zeggen, we willen van die loadshedding af, en de energievoorziening moet betrouwbaar worden, dan moeten we met z'n allen, want dat is de vraag, wat willen we met elkaar? If we vinden dat Asandis moest los op one lazy, dan moeten we de stoute schoenen aandoen. En nationaal zeggen van, hey, dit is het programma die we gaan lopen. We lina money. Iedereen gaat even een kleine bijdrage moeten leveren daarvoor, maar dan zijn we van dat probleem af. En ik zeg het niet zonder conditie. Dan moet je tegelijkertijd de EBS, de structuur van de EBS, de efficiëntie binnen de EBS direct ook op orde maken.
1: De directeur vervangen?
0: Dat zeg ik niet. Maar vervang de ene directeur voor een andere en je hebt de structuur, het systeem niet veranderd, dan ga je ook hetzelfde houden.
1: Nou goed, Winston, ben je uitgepraat hierover?
2: Nog lang niet.
1: Ik luister
2: naar je. Nee, even. De directeur moet wel vervangen worden.
1: Je bent wel van mening.
2: De directeur heeft getoond en die 4 jaar ongeveer dat hij er zit, het bedrijf niet naar grote hoogte te kunnen brengen. Voor een deel door allerlei interne spanningen te creëren, maar voor een deel ook omdat hij met de aandeelhouder, de regering, niet een goede afspraak heeft kunnen maken over hoe je dat bedrijf continueert en verder upgrade, voor klaarmaakt voor de toekomst. Dus volgens mij had deze regering, sorry, deze directeur had met die regering aan tafel moeten zitten, hand op tafel, want zo kan ik niet draaien. Ik sta op, stap op als jullie niet helpen investeren. Als hij dat gedaan had, had hij misschien wel meer uit die regering gehad. Want het is een kwestie van prioriteiten. Waar stoppen we die belastinggelden die we elk jaar binnenkrijgen in? Stoppen we het in buitenlandse reizen of stoppen we het in verbetering van onze stroomvoorziening? Het zijn keuzes die we maken en we maken constant de verkeerde keuze. We maken constant de keuze voor consumptie en niet voor investering voor lange termijn. Dat is de politiek. De politiek is korte termijn oriënted. En als de directie van die bedrijven niet hameren, maar hun eigen kleine rommel blijven doen, dan krijg je dat het bedrijf in problemen is. En deze loadshedding is niet de eerste, maar zeker niet de laatste.
0: Ja, maar als je dat zegt, Winston, dan zou je denk ik bij de EBS om het half jaar de directie moeten vervangen. Omdat het probleem is niet bij de directie. Als ik gewoon kijk naar onze eigen ervaring toen, je mag hameren. En ik weet niet of u de heer Vasseur hebt gekend, maar dat is ook geen lafaard. De fights die we hebben gehad met de aandeelhouder, met de overheid, het begint op het hoogste niveau. Het besef dat stroom, energievoorziening, inderdaad een instrument is voor ontwikkeling, is nog niet bij iedereen, nog niet bij alle politici goed doorgedrongen. En dat ze zich realiseren van, hé, ik maak er een beleidspunt van. Ik maak er een verkiezingspunt van dat we dit probleem eindelijk een keer gaan oplossen. Ik heb nog geen enkel partijprogramma die heeft gezegd, hé, we gaan de EBS eindelijk een keer saneren. Ik heb het nergens kunnen lezen.
2: Maar nu wil je even doen voorkomen alsof die directie alles eraan heeft gedaan. Maar,
0: nee, dat zeg ik niet.
2: Dan moet je opstappen. Als die aandeelhouder je zegt, ik geef je de middelen niet om je job goed te doen, dan moet je opstappen.
0: Oké, maar dan zeg je, dan moet je om het half jaar opstappen.
2: Nee, omdat de volgende misschien het beter kan brengen naar de regering toe.
0: Zou kunnen.
2: Ja, en als iedere keer een directeur opstapt, gaat die regering ook wel begrijpen. En het volk vooral, bij de volgende verkiezing. Want deze regering heeft het niet zo nauw genomen met onze elektriciteitsvoorziening. Want allemaal fuga voor load shedding.
0: Daar heb je een goed punt.
2: Allemaal fuga.
0: Daar heb je een goed punt.
2: Maar straks bij de verkiezingen moeten we wel weten wie we moeten afrekenen erop.
0: Daar heb je een heel goed punt.
1: Ja. Wil?
0: Ja, zeg je? Nee, ik ben het helemaal met hem eens. Uiteindelijk gaat het erom dat wij als volk, als samenleving, als op een gegeven moment zegt Uno en Asandis Moro, we fuga, dat we dan ook gaan kijken naar de politieke partijen die uiteindelijk weer de regering gaan vormen en zeggen, wij eisen dat jij dit probleem gaat oplossen. In zijn geheel, hè, dat we zeggen samenhangend. De structuur, de efficiëntie binnen EBS en tegelijkertijd de middelen, de bekostiging van de verbetering van de energievoorziening. Want iemand gaat ervoor moeten betalen.
1: Wij,
0: en als het betekent dat je inderdaad die tarieven moet aanpassen naar een niveau waarbij de burger zegt, hey luister, de stroomvoorziening, de kwaliteit van de stroomvoorziening is gegarandeerd, dan denk ik dat de meeste burgers ook zullen zeggen, hey, attentie of wat dan ook, dat meer betaald moet worden, dat niemand daar problemen mee zal hebben. Maar niemand gaat betalen voor een situatie waarin je eigenlijk continu onzekerheid leeft, of dat je een situatie hebt dat je één keer in de maand je waterkoker of wat dan ook weg moet brengen. Omdat de zaak instabiel is.
1: Oké. Zonne-energie?
0: Ja. Kost ook geld. Er wordt heel makkelijk over gesproken van zonne-energie. Nee, kijk, wanneer je praat over de klimaatambities van de regering en van ons als samenleving om naar hernieuwbare bronnen te gaan, dan zeg ik geen probleem daarmee. Maar het moet niet gedaan worden alsof je met zonne-energie acuut het probleem gaat oplossen die we nu hebben.
1: Ook niet verlichten.
0: Voor wat? Wat verlichten? Straatverlichting?
1: Nee.
0: Of verlichten? Probleem. Ja, de verlichting kan ook. Maar ik zou strategisch vooral kijken naar de opties die we straks hebben met gas. De lending van gas, waarmee we zeg maar met gas ook duurzamere en goedkoper energie kunnen
2: gaan opwekken. Ja, maar willen jullie dat gas een keer ophoudt? Over 20 of 40 jaar is gas ook weg en dan heb je nog steeds geen gegarandeerde stroomvoorziening, terwijl onze behoefte op een verdubbeld of verdrievoudig niveau gaat zitten. Dus je moet ook aan zonne-energie werken.
0: Oké, die mix, daar ben ik het volledig mee eens.
1: Oké, heb ik alles eruit kunnen krijgen?
2: Nee, de conclusie is, we doen het echt helemaal verkeerd.
1: Ja, we doen het helemaal verkeerd.
0: Het moet absoluut beter, Cliff.
1: Dus we doen het verkeerd.
0: Het is makkelijk praten.
2: Hey, zo ingewikkeld is het niet. Het zijn de verkeerde keuzes die mensen maken. Vanwege kleine belangetjes. Echt. Mm. Het is niet technisch onmogelijk. Het is gewoon om verschillende belangetjes spelen.
1: Coalitiebelangen.
2: Ja, en dan is het verbonden aan de partijpolitiek, ja.
1: Mm. Heeft de partijpolitiek zoveel grip in dit land?
0: Absoluut. Als mediaman hoor je dat toch ook te weten.
1: Ik stel de vragen die dat je niet weet.
0: Nee. Oké. Maar ja.
2: Dit land is tot op het bot verziekt, corrupt, oneerlijk.
1: Verziekt, corrupt, oneerlijk.
2: Ik praat niet over personen, individueel. Systeem. Maar gewoon het systeem is verziekt. En het vraagt echt fundamenteel verandering. Hmm.
1: Ja, maar de vraag is, wanneer komt die verandering? Want bijkans alle partijen zijn al eens langs geweest in de regering. Hè?
0: Wanneer die verandering komt, ik weet niet hoeveel pijn deze samenleving nog gaat willen of kan verdragen. Mm. Maar er zal een moment komen waarop de samenleving, maar zelfs zeggen, we kiezen voor een andere vorm van leiderschap, een ander soort leiderschap. Maar gaat die vanzelf komen? Ik weet het niet. Ik ben ervan overtuigd dat we echt opnieuw moeten gaan kijken naar de wet politieke partijen. Hmm. Want anders kan iedereen opstaan en zeggen, ik begin een politieke partij. Ze beloven je heel veel vooraf. Al die problemen die we hier bespreken, gaan ze aanpakken. Als ze eenmaal er zitten, gebeurt er niks meer. En dan moet je weer 5 jaren wachten.
1: Hmm. En wat zou je precies aan die wet moeten doen?
0: In de wet moet, als het zeker gaat om de openbaarheid van bestuur, dat komt. Politieke partijen zich daaraan willen en moeten committeren, dat is 1. 2, als je praat over het niveau van ons parlement, wat willen we? Wat is zeg maar het instapniveau om parlementariër te kunnen worden? En ik ben niet oneerbiedig of disrespect naar niemand toe. Ik wil alleen aangeven dat we in Suriname eindelijk ook een keer deze discussie met elkaar moeten willen en moeten voeren.
2: Oké, okay, wat je vergeet daarbij, want wat je zegt is correct, is de financiering van de politieke partijen. Omdat achter de leiders staan er belangen, financiële belangen van bedrijven, mensen, legale en illegale activiteiten. En die houden de besluitvorming op, die leiden tot verkeerde besluitvorming. De politieke leiders van ons bepalen niet alleen. Ze hebben een achterkamertje die hun influistert wat wel en wat niet goed is.
1: Maar ze kunnen
2: ook
1: niet
2: mevrouw, ook mevrouw Simons wordt begeleid in haar besluitvorming en komt daardoor niet tot besluiten. Hmm. Want echt, op dit moment, welk besluit neemt mevrouw Simons, onze president? Elk ding schuift ze vooruit, niks wordt opgelost. Omdat ze wordt gehinderd door alleen belangetjes in die achterkamer. Ja.
0: En die belangen kunnen soms heel groot zijn, Cliff. Mm. Maar ik praat het niet goed. Omdat je neemt het internationaal neemt het gewoon waar. Dat het iets is dat op is gekomen. Waarin hele machtige mensen. Ze worden oligarchen genoemd. Omdat ze zoveel geld hebben en dat ze in staat zijn. De invloed kopen binnen politieke partijen. Zich te nestelen in die politieke partijen. En daar moeten we ook eerlijk een keer dat debat over willen voeren en zeggen, willen we dat? Dus hoe ga je de financiering van de politieke partijen op een andere manier inrichten, zodat je deze invloeden ook enigszins naar de achterkant kan duwen?
1: Ja.
0: Is niet zo eenvoudig.
1: Ik kan me voorstellen.
0: Is niet zo eenvoudig.
1: Als je geld hebt gehad van zo'n
0: dan moet je presteren.
1: Als de koek eenmaal binnen is, komt de man zijn deel halen in welke vorm dan ook.
0: Klopt.
1: Ja toch?
0: Klopt.
1: Is het altijd zo geweest in de Surinaamse politiek?
0: Ik denk dat niet van deze iets van deze tijd is.
1: Het
0: pengel
1: ook achterkamertjes waarmee
0: je... Jawel. Zeker weten.
2: Alleen het was van een andere orde.
0: Ja.
2: Mm. Maar natuurlijk, we kennen de familie Limapo en toen met pengel en zo. We kennen die verhalen. Maar vanaf voor de onafhankelijkheid hadden. En nu zijn het andere namen. En je ziet ze soms bij deze partij. De volgende ronde zijn ze bij die andere partij.
1: Ze zijn overal, ja.
2: Ze blijven aan bod omdat ze één ding hebben. Een dollarbiljet. En dat telt.
1: Ja. Nou, dan komen we er niet uit hoor. Behalve als we die wet net wat wil zeggen.
2: Je moet dat gaan reguleren. Mm. Je moet zeggen, hey, dit is geen goed bestuur. We moeten naar beter bestuur. En dat proces moet je begeleiden door regelgeving. En de attitude moet veranderen. Dus zeggen, je moet nieuwe leiders gaan creëren die wel... Die wel een andere, ruggengraat hebben.
1: Wat ik bedoel is, de politiek wil dat niet.
2: Nee, maar je moet
1: niet dat gevoel dat de politiek
2: wachten. Ze gaan hun eigen handen niet binden.
1: Mm.
2: Ze gaan hun eigen handen niet binden. De politiek gaat het niet doen. Je gaat het moeten afdwingen. En met name het maatschappelijk middenveld.
0: Precies.
2: Met de media. Mm. Die gaan het moeten afdwingen. Want ze wanneer wanneer, oh, laat dat verkiezen.
1: Ja.
0: De media kan hierin een hele prominente rol spelen, Cliff. Door erover te blijven schrijven, dat is één. Twee, de samenleving te informeren hierover. En op een gegeven moment de beweging te creëren. Of een basis te vormen van een beweging. Waarbij de samenleving opstaat en zegt, het moet absoluut anders. Want wanneer ik gestemd heb op Cliff. Om mij in het parlement te vertegenwoordigen. Wil ik niet horen dat Cliff het belang van... ik noem hem Ivan. Hmm. Van Ivan behartig in plaats van mijn belang. Omdat Ivan zijn verkiezing heeft gesponsord.
1: Hmm.
0: Nou.
1: Dat is het.
0: Geloof me, wij tanteren volk van Pissière.
1: Hmm.
0: En dat gaat echt een keer tot een uitbarsting komen.
1: Een revolutie.
0: Ik neem geen revolutie in de mond. Maar wanneer de samenleving zegt het is genoeg. Dan is het genoeg. Er is niemand die dat tegen kan houden.
2: Het kan geleidelijk aan veranderen, maar het kan ook via uitbarsting. Mm-hmm. Andere landen, de Mayaga-regering, mm-hmm. De mensen moeten vluchten uit het land. Ik hoop dat het hier niet zo ver komt.
1: Ik heb wel gehad toch, tijdens Willembos, weliswaar niet zo.
2: Nee, maar de man ook nog uit
1: extreem,
2: te komen. In Sri Lanka hebben die president laten vluchten uit het land.
1: Ja.
2: En ze hebben dit. Dus nee, het gaat in Suriname waarschijnlijk geleidelijker aan, maar we moeten wel grotere stappen zetten.
1: Ja. Interessant met Willy Duiker en Winston Ramota Singh. Maar ga je zeggen, als we let op dat van de Mennonieten, dan lijkt het alsof we dat punt wel zullen bereiken dat mensen dit niet meer accepteren. Hm. Wat is jullie mening? Er is zoveel gezegd. Braganza Marketing Group zegt, wij wachten op vergunningen vanuit LVV om nog 3 grote landbouwprojecten uit te voeren. Noor Salim zegt, we werken met Braganza, we werken niet met Mennonieten. Maar Braganza werkt wel met de Mennonieten. Dus het is, nu blijkt dat er een overeenkomst is, een MOU, dat Mennonieten 100% van de aandelen van Agriculture New Zealand heeft betaald. Wat is jullie mening? Want blijkbaar staan de mensen sterk nog met de documenten in de hand.
0: Cliff. Ik zou graag de emotie uit deze discussie willen halen. Hè? En eigenlijk heel nuchter naar de feiten kijken zoals ze op tafel liggen. In de eerste plaats ben ik van mening dat we als Suriname eerst moeten vaststellen... waar willen we met grootschalige landbouw naartoe? Dat besluit moeten we nemen. En nationaal, hè? Niet in een achterkamer, nationaal. We weten dat we inderdaad ook soja en mais moeten gaan verbouwen. Omdat de veevoerprijs wordt voornamelijk bepaald door veevoer. En de input komt voornamelijk uit het buitenland. We willen de kipprijs omlaag. Als je de Surinamer vraagt van welke kip eet je het liefst, zegt hij... de kip die hier geteeld wordt, is lekkerder. Maar hij kan het niet betalen. Want die prijs is hoger. Hoger dan de importkip. Dus dat begrijp ik. Dat is een feit. We weten ook hoeveel kip we importeren uit Brazilië en uit Amerika. En we weten ook dat het heel wat deviezen kost. Dus ook daar wil je een verandering. Ik stel alleen de vraag, als we dat met elkaar weten... en we zeggen we willen grootschalig mais en soja gaan doen... wie op het idee is gekomen om te zeggen dat we dat alleen met de Mennonieten kunnen? Want ik heb medeburgers... Surinamers in Ikeri, die weten wat grootschalige landbouw is, want dat is het argument dat je vaak hoort. Ja, die mensen hebben ervaring met grootschalige maïsteelt en sojateelt. En dan stel ik de vraag, heeft er iemand ooit met de grote landbouwers in Ikeri gesproken en zei, hoe kunnen we samen maïs en soja gaan verbouwen? En hoe gaan we dat financieringsvraagstuk oplossen? Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat ik mij zorgen maak als ik zeg van, hey, we halen hier mensen binnen en met alle respect die aangeven van, ja, we hebben alles verkocht en we zijn naar Suriname gekomen. Volgens mij als je emigreert naar een land, dan heb je geïnformeerd, je hebt je onderzoek gedaan, vooral als je een zakenman bent, want dat claimen ze. Je bent een zakenman, dan heb je onderzoek gedaan en ga je niet naar een land en je weet niet hoe de regels, wat de regels zijn en hoe ze van toepassing kunnen zijn op jouw situatie en jou als persoon. En dat vind ik een derde fundamentele in deze discussie. Als we toch zeggen, we willen met de mensen aan de slag, wat zijn de afspraken die we met elkaar maken? Wat zijn de regels die we gewoon afdwingen? Ik heb begrepen dat er overeenkomsten zijn waarin heel duidelijk is dat als ze niet voldoen aan wat is afgesproken, van rechtswegen alles vervalt, dus de overheid hoeft niet eens naar de rechter, alles wordt ingetrokken. Maar één belangrijk aspect die ik heel weinig hoor, het is een gesloten gemeenschap, we hebben een constitutie, en wat dat betreft ben ik een nationalist, we hebben een constitutie, een grondwet. Als je volgens mij in Suriname zegt te willen wonen, dan is bijvoorbeeld, ik noem er maar één aspect ervan, onderwijsplicht geldt voor al onze kinderen in het binnenland. Ga je willen dat er een groep komt en die zegt van luister, maar mijn kinderen hoeven niet naar school. Ik heb mijn eigen school of whatever daarvoor in de plaats komt. Ga je eigen grondwet en constitutie op die manier uithollen.
1: Een staat in een staat.
0: Een staat in een staat. Dat zijn voor mij redenen om te zeggen, hey, ga opnieuw kijken. Wil je dit? En als je dit wil, wat zijn de afspraken en hoe ga je dat ding structureren? Want ik maak me zorgen om het gelijke speelveld voor al die veeboeren die in het traject zitten. Want ik heb begrepen, dit gaat opgekocht worden door één of twee grote spelers. Dus we gaan een monopolie creëren van twee of grote ondernemers. En al die kleine kippenboeren, veeboeren, en dat is nog steeds 60%. Van de productie in Suriname, die komen dan in een situatie terecht waarin de prijs weer bepaald wordt door één of twee partijen. Moeten we dat willen? Ik denk het niet. Dat is mijn voorlopige...
1: Winston, jij bent wel een voorstander van de Mennonieten.
2: Moeten we dat willen? Het gebeurt wel. Dus moeten we niet normatief zijn. Het gebeurt wel. En het begonnen met de vorige regering. En deze regering zet het voor. We zijn 14 maanden verder en het probleem wordt niet opgelost. Sterker nog, hoe is het mogelijk dat iemand die niet eens landbouwer is, 9000 of hoeveel duizend, 10.000 hectare grond kan krijgen in dit land? Hij heeft het niet gestolen, hij heeft het niet een pistool gehouden voor een minister. Abayeng, de corruptie is daar begonnen. Dit is één groot corruptieschandaal. Is Deus door nog wat gezelschap? Allemaal actie mee. Leven we in een soeverein land? Ik zeg ja. Maar ik zeg nee, we leven in het land van soeverein. Meneer soeverein bepaalt gewoon wat er gebeurt. Because money talks, bullshit walks. Mijn pai, allemaal. Ook de vorige minister en misschien ook deze minister is betaald geworden. Want je krijgt het niet zomaar. Mijn bokkie zijn toch? Klef naar bokkie zijn toe. Dus hoe is dat mogelijk? En niemand praat daarover. Ook het mooie verhaal, het correcte verhaal van Willy, heeft dat vergeten. Zolang we deze basiscorruptiestructuren niet aanpakken, gaat dit ding zich blijven herhalen.
1: Maar de president
2: en nou zijn het de Mennonieten, niet een volgende keer zijn het Haitianen. Zijn het, ze gaan allemaal komen naar dit land.
1: Maar er is zelfs een deurwaarders-exploot aan te passen komen, toch?
0: Dat is wat ik gehoord heb. Mm. Ik heb het niet gezien. Ik ga ervan uit dat als de president dat zegt, dat er met een deurwaardesexploot de zaak gecorrigeerd gaat worden. Dan moet ik dat aannemen. Maar overigens wil ik Winston corrigeren hierop. Ik kom niet aan, zeg maar, de corruptie die hiermee samen kan hangen. Ik kan het niet bewijzen. Ik heb het niet gezien. Maar dat er iets niet klopt, dat is gewoon...
1: Ja, want hij zegt, je nog wel kiezen.
0: Mijn wokjes zijn, maar daarom heb ik je ook toe. Zeiden met onegi de man, voor een keer, zijn hij groot alleen zit op 1000 hectare of meer 1000 hectare. Zeiden met onegi actie de man dat hij volgens zo'n aan de ene van, hé, hier nou, hoe heb je maïs van nodig? hoe Absoja van nodig, omdat wij onze veevoerprijs omlaag willen hebben, zodat iedereen de Surinaamse kip kan kopen. Waarom hebben we dat niet gedaan? I'm not buying it als men mij gaat vertellen van, nou nee, dat kunnen alleen de Mennonieten. Dan denk ik van, wacht die. 300 jaar geleden zijn we hier gebracht om te planten. De Indische contractarbeiders in India hetzelfde. De Javaanse contractarbeiders ook. Waar zijn ze komen doen? Zijn ze boten komen repareren of schoonmaken? Volgens mij zijn ze gekomen om landbouw te doen. Dan krijg ik een heel naar gevoel van binnen als dat gezegd wordt. En dat kan winsten wel vinden, dat is normatief. Maar dat bedoel ik niet. Maar je komt direct aan mijn wezen. Want dan zeg je eigenlijk desavoueer je, disrespect de Surinamers die wel een landbouw doen. En je zegt eigenlijk, maar ze kunnen het niet.
1: Maar wat hij zegt is, het gaat maar door. Want het is onder de
2: volgende regering. Het gaat maar door, daar ben ik ook mee. Deurwaarden explode.
1: Dit ding had al lang gestopt.
2: Deurwaarden explode. Ja. Ik zeg, je weet, regeren is vooruitzien, toch? In Suriname is regeren vooruitschuiven. De deurwaarden explode was een fantastische vooruitschuifbeweging van de president. Dan hoefden ze even een paar weken er niet naar te kijken. Hoefden ze even dat heikele punt niet op te lossen. Maar Oudoro een punt dat kan moest lossen op wel.
0: En dat na contract toch?
2: Oudoro dat een punt dat moest lossen op wel. Want ja, die bevolking accepteert niet dat deze rommel doorgaat. Ik heb niks tegen mij nog niet hoor.
0: Ik ook niet.
2: Ik heb ze ook meegemaakt in Belize. Fantastische landbouwers. Alleen social life is niet onze social life. De man in moxie.
0: Nee, dus maar Arkino, ik wil daar ook nog een punt over maken. We zijn een natie in ontwikkeling. We zijn allemaal overal vandaan gekomen. Is al een hele opdracht en een hele exercitie om van de mensen die bij elkaar zijn gekomen één natie te maken. Dan mag iedereen boos worden, maar dat je tikman groepen erbij die op zichzelf wil zijn. En dan ga je zeggen van, oh, wacht even, geen probleem, dat gaan we mooi integreren. Hé, konoras, konorus refaspot doen. En niemand zegt dat. Niemand durft het te zeggen. Maar het is wel een issue die mee gaat spelen. En misschien niet straks in onze lifetime, maar misschien over 20 jaar zitten onze kinderen ermee opgeschreven.
1: Maar hebben ze eigen kantoren.
2: Ons parlement heeft wel medelijden met ze. Dat ze hun dingen daar hebben verkocht en hier zijn. En dan zitten te wachten. Dus Michaels geen beweging. Uiteindelijk gaan we accepteren.
1: Nee, ja, oké. Okay. Ja, ik begreep, ja. Maar
2: het spel wordt gespeeld in meerdere bedrijven.
1: Ja. Maar je moet ook rekening houden, toch? De mensen hebben inderdaad, zoals er gezegd is, begrepen die verkeerd. Allee, hebben er gewoon verkocht. En ze zijn hier gekomen. Dat betekent dat je de mensen die ze hier naartoe gelokt hebben om dat woord te gebruiken, dat die mensen daar ook niet vrij uitgaan, toch?
0: Natuurlijk niet.
2: Je moet meneer Schreuder en meneer Souverein moet je posten. Serieus, want dat zijn de criminelen en die hebben de Surinaamse politie omgekocht.
0: Cliff, hoeveel dossiers van meneer Souverein liggen er?
2: Niet naar bewijs, maar zo werkt het in Suriname.
1: Ja, maar je moet wel ergens met bewijs in
2: de hand. Dan heb ik de man klaag mee aan, jaren.
1: Dingen roepen, anders kom je in problemen, Winston.
2: Hoe kom je aan 9000 hectare? En hoe hou je niet aan je cultuurplicht? Want in het bedrijfsplan die hij moest overleggen om die zoveel hectare te krijgen van die overheid, moest daar staan toch dat hij zou produceren. Maar er staat toch niet, ik wacht op toestemming om Mennonieten te kunnen binnenbrengen om te kunnen produceren. Het is een cultuurplicht, hij moet een kwart van dat areaal moet hij in productie hebben het eerste jaar.
1: Maar moest de minister niet meer eisen van Braganza in de gesprekken?
2: Dan ga je nu in detail. Maar als je eenmaal betaald bent, dan kan je het niet meer eisen.
1: Hij persisteert.
0: Hij mag persisteren. Ik kijk er iets anders tegenaan. Omdat ik zeg, het is begonnen bij de afweging die wij als samenleving hadden moeten maken. En Winston zegt, weliswaar terecht, maar luister, dit is al jaren spelen dit soort vraagstukken. En zie je dat in het systeem van grondtoewijzing, met name voor onze agrariërs, de allerlei vromes en fricties zijn. Nou, als dat zo is, dan is de vraag, wat hebben wij als samenleving uiteindelijk ook gedaan om te zorgen dat dit een keer eindigt? En het lijkt alsof die samenleving nu zegt van, hey, dit is onetiki.
2: Maar hoor ik je wel hier, hoor ik je Braganza hier verdedigen?
0: Nee, absoluut niet.
2: Oké.
0: Absoluut niet.
1: Ja, absoluut niet. Waarom trek je die conclusie?
2: Braganza is een scam. Een oplichtersknop. Je lafoe,
0: Cliff. Zo kijk ik er ook tegenaan, hoor.
1: Nee, de manier waarop Winston de dingen zo scherp zegt.
2: Omdat mis op de man.
0: Hé, dan ben ik met taxa aan jazen samen nog een takje.
1: Nee, maar dat moeten we eigenlijk onszelf een echte, felle rode kaart geven als het zo makkelijk gaat.
0: Ja, maar luister nou. Hoe is het mogelijk? Oké, laat me het zeggen. Hoe is het mogelijk dat meneer Souverein eerst met de sucade een aantal boeren in Saramaka belazert? Hmm. Hoe is het mogelijk dat hij op een Redi Dotti en Pierre Condré met een, zeg maar, een ananasfabriek ook weer een aantal boeren in de problemen heeft gebracht? Ik heb steeds gezegd. En wie aan mijn huis
2: komt... Podosiri ook.
0: Podosiri ook.
2: Maar doe niet alsof jij in een ander land woont.
1: Nee, maar wat ik me niet kan voorstellen is dat het... It's just that easy.
2: Ja, blauwe ogen.
0: Blauwe ogen. Daar hebben we nog steeds last van, hè?
1: Hebben we nog steeds last van. Ja. Het achtervolgen ons nog.
0: Ja. Het is jammer dat we dat moeten constateren.
1: Dus je komt heel ver met blauwe ogen.
0: Ja, want als ik... Cliff, luister wat Winston even zegt. Als ik nu naar ROGB was geweest en ik zeg, ik wil voor 1000 hectare wil ik bijvoorbeeld palmolie gaan verwerken. Ik had het nooit gekregen, Cliff. Iemand staat op die nog nooit één volgens mij amsoi geplant heeft. En die zegt dat hij 9000 hectare nodig heeft om te gaan planten. En dan komt hij daarna nog met nog 2 andere plannen daarnaast. In totaal voor 30.000 dat hij gaat planten. En we weten bliksemgoed dat wie Braganza is. Braganza is meneer Souverein.
1: Geen Blokland.
0: Geen Blokland. Ik ook bang aan grap.
1: Blokland is een stroommannetje.
0: Dat zeg jij.
1: Maar wat had je anders van de president verwacht? Of wat hadden jullie anders
2: daadkracht,
1: van de president?
2: Daadkracht.
1: In welke vorm, Winston?
2: Doen wat goed is voor Suriname.
1: Wat?
2: In dit geval, het is geen goede ontwikkeling. In dit geval moet je, we lichaam een beetje richting aan. Willen we veevoer lokaal produceren in Suriname, dan moeten we die producten gaan maken. En dat kunnen we wel met Surinaamse landbouwers.
1: Nee, maar wat doe je dan met die Mennonieten? Dat wil ik weten. Wat had ze moeten doen?
0: Ik denk dat ze in de maling is genomen.
1: Ze is in de maling genomen?
0: Dat denk ik.
1: Door wie?
0: Door meneer Blokland en meneer Souverein. Hey. Cliff, ik wens dan Picasso aan die zeggen, want
2: nu zijn we taxaan jaren. Contact over morgen opbouwen, Tori.
1: Gaan wij ook vooruit schuiven, net wat je zegt.
2: de president moet optreden. Nee, dat is duidelijk. Voor mij is dat,
0: en dat is
2: het eindpunt.
0: Ja.
2: Het eindpunt. En als je op sociale gronden zegt, deze mensen zijn er al, we gaan het tolereren. Prima.
1: Wat bedoel je met optreden? Wat moet ze precies doen?
2: Ze moet gewoon stoppen deze belazerij, dat we mensen grote stukken grond geven en die het dan door verhuren of verkopen aan buitenlanders.
1: Want gisteravond is weer een groep gekomen, hè?
2: O jee.
1: Maar men nog niet.
2: Daar gaan we ook medelijden met hun hebben.
0: En volgens mij mag het niet eens doorverkocht worden.
1: Ja.
0: Want je krijgt het in gebruik. Je kan dus niet vervreemden.
1: Nou, ik kijk naar mijn lijst. We zijn er niet echt uitgekomen. Maar de heren zeggen hier in de kwestie van de Mennonieten. Het is geen gezonde zaak. En de president moet optreden.
0: Het moet gecorrigeerd worden, Cliff.
1: Ja, maar daarbij
0: optreden moet... kan van alles zijn. Ik zeg, je moet het corrigeren.
1: Moet het er koppen rollen?
0: Begin eerst recht te trekken.
1: Oké.
2: Te beginnen, die grond, ik weet niet of het een beschikking is. laten we even uitgaan dat het een beschikking is. Die grondbeschikking moet je intrekken. Omdat de mensen zich niet aan de voorwaarden hebben gehouden.
0: Cliff, laat me, ik ga nog één laatste ding erover zeggen. Dan wil ik erover ophouden.
1: Je mag je tijd nemen. Ja. Laat me weten wat er. Deel jouw bezorgdheid met ons. Take your time.
0: Als je kijkt naar een van de andere feiten die op tafel liggen. En die we in de afweging hadden mee moeten nemen. Het is bovendien een gebied waarvan we weten dat het grondrechtenvraagstuk het raakt.
1: Mm.
0: We zijn daarover veroordeeld.
1: Ja, ja,
0: we
1: ja.
0: zijn nog in een proces om het op te lossen. Hoe in godsnaam kan meneer Soeverein en meneer Blokland denken van hé, maar daar wil ik gaan zitten. Terwijl je eigenlijk de natie Suriname, de staat Suriname, straks in een groot probleem kan brengen als we er niet uitkomen als natie om dat grondrechtenvraagstuk op te lossen. Want de inheemse en de Maronbroeders van ons in die gebieden, ze hebben nog andere instrumenten, rechtsinstrumenten. En daarom hoop ik dat we er samen uitkomen. Maar terwijl we dat doen, ga je toch niet daar in het gebied dat eigenlijk nog betwist is, dat je dat gebied gaat toekennen. Weet je wat het kan betekenen voor de staat, als de staat nog een keer veroordeeld wordt? En dat ze dan al die Mennonieten die dan daar wonen en gebouwd hebben en verbouwd hebben, verplicht moet gaan verhuizen of transmigreren? Heeft er niemand daaraan gedacht?
1: Goed, ik ga naar het volgende op mijn lijst. Hebben jullie overigens zelf items waarvan jullie zeggen van dit wil ik wel even onder de aandacht brengen? Willy?
0: Nee.
1: Niet? Wisten?
2: We volgen je lijn toch?
1: Ja, dan ben je veranderd. Je hebt je eigen lijn, sinds ik je ken, heb je eigen lijn. En zo volgzaam geworden. Ja, je laat zich leiden. De minister heeft gezegd, minister Misikaba, eigenlijk is er nog geen overeenstemming bereikt over de nieuwe loonreeks voor de zorgsector. Proeven jullie hieruit wat Wijden Bos geprobeerd heeft te implementeren, namelijk de strategische groepen beter betalen? Kunnen jullie dat herleiden uit...
2: Dit is ook een van de heikele punten, boy. Het lijkt echt op... Nee, laat maar niet zeggen wanbestuur. Het lijkt op non-bestuur. Als je wil werken aan salarissen, dan moet je het wel in een structuur doen. En dan kun je losse plodders gaan lanceren. Die 15% is één ding. Etapuan olo, maar nee, los dat probleem op. Maar dan ga je daarnaast nog één groep erbuiten halen. Dat begin je al bedragen te noemen zonder enige onderbouwing, zonder enige berekening, zonder een systeem van inschaling. Dat je gewoon die groep gaat zoveel krijgen. Alsof het zo makkelijk gaat. Straks wil iedereen verpleegster worden en niemand meer onderwijzer. Wat doen we dan met onze kinderen? Gaan die kinderen nog dommer worden? Nee, je moet evenwicht hebben in je samenleving. Er is een systeem van beloning van verschillende soorten ambtenaren. En als je daar die ene groep belangrijker vindt, dan zet je een andere schaal voor hun. Maar je moet wel in dat evenwichtssysteem zijn. Want je wil niet dat hele ding in de war schoppen.
1: Willy?
0: Ik ga met Winston mee. Je weet, ik heb vorige keer ook al gezegd, we moeten iets doen aan onze salaris van onze verpleegsters. De salarissen van onderwijzers. Maar ik heb wel gezegd dat het toch, als het even kan, zou je het integraal moeten aanpakken. Nou weet ik dat het een bekostigingsvraagstuk is. Maar ik kan me helemaal inleven in de argumenten van Winston. Dat je geen, het moet geen, niet op piki plei lijken. Dat is niet wat we willen. Dat is één. En twee, als je kijkt naar... hoe ga je dan een structuur maken waarin je in principe het volledige ambtenarenapparaat kan gaan inpassen? Dat is een exercitie die jaren kan gaan duren. De vraag is, hebben we de tijd als je kijkt naar het aantal verpleegsters die nog steeds het land verlaat? Het is schrikbarend wanneer je dat hoort. En je weet, Siki nou een prijs. Iedereen kan dat krijgen. Dat het voor je deur staat. Dus wij moeten, als het gaat om onze verpleegsters, een oplossing bedenken. Maar let's do it op basis van een policy en een keuze. die we maken waar we met het totale apparaat naartoe willen.
2: Ja.
0: Want ook dat is een heikel punt.
1: Nee, hangwissen.
2: En het apparaat is overvol met mensen die niet altijd hoeven te presteren. Dus laten we ook het apparaat tegen het licht houden en efficiënter gaan maken, waardoor je met minder mensen een beter product kan leveren en die mensen beter kan belonen. Want met Tanha Bartapassani, if you pay peanuts, you get monkeys. Dus je moet die mensen beter belonen. Ze mensen hebben een gezin te verzorgen. Die mensen moeten ook een status behouden. Ze willen geen bedelaar worden. Hmm. En met 12.000 ben je bedelaar in dit land. Dus we moeten er wat aan doen. Maar daarvoor moeten we het vet weg gaan snijden. Al die mensen die niet presteren. Ook al die politiek geregelde mensen die thuis mogen blijven. Die moeten uit dat apparaat weggesaneerd worden. Op een nette manier hoor. Niet cold turkey methode. Mm. Maar op een nette manier. Het apparaat efficiënter maken. Mensen in de noem maar een wachtgroep zetten. En proberen ze in het bedrijfsleven terecht te laten komen met herscholing, et cetera. Als je dat niet doet, is er geen ruimte voor salarisverhoging. Even, we hebben in juni deze begroting aangenomen. Die 15% salarisverhoging zit niet in die begroting. Met een tekort van 19,4 miljard gaan we meer uitgeven, het geld dat we nog niet hebben. Dan gaan we nu nog een 2 miljard loonsverhoging erbij zetten. En dan die government take die we dan niet krijgen, want in die begroting van juni staat nog steeds dat we 3,6 miljard aan government take gaan binnenkrijgen. Want we wisten dat we al een cap hadden gezet op die olieprijs. We wisten dat we niet zouden binnenhalen. Dus we hebben een groter gat dan we denken te financieren. Dus akkoord, de mensen moeten beter beloond worden. Niet alleen de gewone ambtenaren, maar ook de verpleegkundigen, ook de onderwijzers. Iedereen moet beter verdienen. Maar het moet wel betaalbaar gemaakt worden. Daarom zeggen we moeten wat andere dingen minder gaan doen.
0: Ja. Ik zou daaraan willen toevoegen dat je kan niet inderdaad cold turkey zeggen ik ga saneren. Want dan krijg je een stukje sociale ontwrichting en waarschijnlijk ook impact op onze economie. Maar laten we vooral ook kijken als we dan in een samenhangend programma door private sector initiatieven, ja, en vooral investering naar private sector, meer werkgelegenheid daar kunnen creëren en daar een deel van het overtollig personeel klaar kunnen stomen. Want het gaat geld kosten, het gaat tijd kosten, want je ook het bedrijfsleven zit niet te wachten op mensen die een 7-5 mentaliteit hebben en in principe ook weinig hoefde te doen voor dat geld. Want als je in het bedrijfsleven komt, dan krijg je een takenpakket en die ga je elke dag gewoon moeten uitvoeren. Dus je gaat de mensen daarop moeten klaarstomen. Laten we kijken naar wat we kijken naar in de agrarische sector. Dat je mensen misschien daar ook naartoe kunt laten uitstromen. Maar dat betekent ook daar op basis van nieuwe technologie, nieuwe methodes. Ze moeten productief zijn. Want iedereen denkt van ja, dan lozen we ze naar de agrarische sector. Maar als je nog nooit in de agrarische sector hebt gewerkt, dan klinkt het heel makkelijk. Als je echt 's morgens vroeg moet opstaan om het veld in te gaan en 's middags ook weer, dan is het een andere ballgame.
1: Oké, Winston, ik heb gelezen, ik dacht op waterkant, dat je dus behoorlijk hebt gemapt richting de minister van LVV en de minister van, TCT.
2: Gemapt?
1: Uitgehaald.
2: Zijn we goede vrienden?
1: Zijn we goede vrienden?
2: Ja.
1: Oké. Daar heb je goede vrienden hard aangepakt.
2: Nee, wat is hard? Ik heb geconstateerd
1: dat
2: zij niet zoveel te zeggen hebben over het beleidsterrein waar zij verantwoordelijk voor zijn.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb het beargumenteerd. Noem maar een case van de SLM. Daar heeft de minister van TCT niks over te vertellen.
1: Mm-hmm.
2: En ook bij LVV. Bij LVV, er komt maar geen plan. Het plan is, er is een commissie bezig onder een bekende voorzitter. Was Duiker geen voorzitter. Maar dat wordt eigenlijk aangestuurd vanuit, niet vanuit LVV zelf. Mm. Dus wat ik bedoel is dat deze president zou breken met dat ding van presidentiële commissies. Om alles toe te trekken naar de president. En 14 maanden verder is het alleen maar erger geworden.
1: Hmm.
2: Waardoor de minister gedegradeerd worden tot, of nee, dan moet niet het woord degradatie gebruiken, maar in feite moeten afwachten wat vindt het kabinet ervan voordat zij iets kunnen zeggen of iets kunnen doen in die sector. Het is een beetje scherper uitgedrukt dan het in de praktijk is, maar de praktijk is, maar ze zijn eigenlijk een soort onder curatele gesteld.
1: Ja, moeilijk werk onder deze omstandigheden.
2: Ja, en

0: Dat is een jaar. Heeft die werkgroep gekregen om zaken op te leveren. En ja, dat de minister afstemt met de president in een aantal gevoelige dossiers, vind ik niet meer als normaal. Omdat je weet hoe het in Suriname werkt. Men gaat naar de minister als het daar vastloopt. En dat is een van de onhebbelijkheden in Suriname. Dan zoekt men de weg naar de president. En dat moet ook een keer ophouden. Wanneer een minister beleidsmatig verantwoordelijk is voor een bepaald beleidsgebied of domein, dan zou het nooit zo mogen zijn dat als het nou investeerders zijn, belangengroepen, lobbygroepen, iedereen probeert bij de president aan tafel te komen om zijn of haar belang te verdedigen. Dat zou niet mogen. Maar het gebeurt. En het gebeurt ook bij de ministeries, want daar zie je ook hetzelfde. Iets dat bijvoorbeeld door een directeur van een bepaald directoraat opgelost gaat worden, dan zie je dat men toch probeert. Ik wil eerst naar de minister, want dan kan de minister de opdracht geven aan de directeur om dingen op te lossen. Het is een onhebbelijkheid die we hebben. En daar moeten we ook vanaf wanneer we willen naar goed bestuur.
1: Dus
0: goed en transparant.
1: Dus het was geen MEP, het was een ondersteuning naar die ministers toe.
2: Ja, van geef ons meer ruimte om ons werk te doen.
1: Ja. Ja.
2: Laten we blijven nog even bij LVV. Hebben jullie dat gelezen? Eigenlijk hebben we hier dat nieuws gebracht over de slagkippen. De 6000 slagkippen die dood zijn. LVV zegt, eerste tekenen van vogelgriep. Geen menselijke besmettingen, maar we gaan dus de spreiding indammen. En je mag rustig je kippenvlees eten, zolang het goed wordt gekookt en niet proeven tijdens het koken.
0: Ik ben er erg van geschrokken. En waarom ben ik ervan geschrokken? Omdat nog geen 5 maanden geleden het een stevige discussie was met de sector. Toen ging het om de broedeieren die in Suriname moesten komen. Toen zouden ze uit Nederland komen. Er was sprake van vogelgriep die geconstateerd was. En men heeft echt, en dat bedoel ik niet oneerbiedig, echt proberen door te drukken, te dwingen. Men is ook naar de president geweest dat die eieren maar binnen moeten komen. En ik weet dat de directeur Veeteelt die aan tafel zat voet bij stuk heeft gehouden. Dat moeten we niet willen, want we hebben nog geen vogelgriep. Laten we het voorkomen. Toch, ik weet het niet hoe dat is gebeurd, hoe het binnen is gekomen. Want onze grenzen zijn ook zo lek als maar wezen kan. Er komt heel wat spul vanuit Guyana, Suriname binnen. Als dat gebeurd is, vind ik het niet alleen vervelend. Ik vind het ook kwalijk, omdat men niet begrijpt dat wanneer je met dit soort zaken probeert je eigen weg te gaan, omdat je om wat voor reden dan ook misschien wat moet inleveren, dat je een hele samenleving, een heel systeem, een hele sector eigenlijk naar de galamissen kunt helpen. Want we zeggen dat we het kunnen containen. Het is te hopen dat we echt de instituten, de manpower en de kennis hebben hoe we dit moeten containen. Laten we dat hopen.
2: Ik kan je begrijpen.
1: Er gaat niks boven voedselveiligheid. Dat is geen optie. Dat is een noodzaak aan het afvallen van dit. Dus het is geen luxe. Dus het feit dat we het tijdig hebben gedetecteerd en we hopelijk ook direct kunnen aanpakken. Ik was verrast inderdaad. Ik zag dat dokter Rozenblad teruggehaald werd naar het ministerie, want dat is een deskundige.
2: Ja, ja.
1: Dat is goed. We mogen geen compromissen sluiten met de volksgezondheid.
0: Nee.
2: Goed heren, ik ben door mijn lijstje heen en ik denk dat we kunnen afsluiten deze interessante aflevering van Retrospectie met Willy Duiker en Winston Ramoot. Daar zien Winston heeft zijn schoenen uitgetrokken, dus dat betekent dat hij zich helemaal thuis voelt. Dat is een goed teken.
1: Ik voel me overal thuis.
2: Willy, wat doe je nog? Overigens gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel. Ik ga dus
2: straks richting... Zijn moeder is 90 jaar geworden.
1: Maar van jou die?
2: Zijn moeder, ja.
1: Moeder,
2: ja.
1: Oh,
0: moeder. Ja, dank je. Dus daar ga ik zo naartoe. Ja.
2: Wat doe je verder?
0: En dan even afwachten. Ja. En dan morgen gewoon weer het veld in.
2: Ja, het veld in. Waar hou je mee bezig?
0: Wij moeten door met de consultaties die gepland zijn met de verschillende stakeholders.

0: Dus we zullen ook een uitnodiging sturen naar Ves, naar Winston. We weten niet als ze op die uitnodiging in zullen gaan. Maar dat zullen we zien. Want toen ze uitgenodigd waren voor het platform van de president, hebben ze bedankt.
1: Ja, zo kom je maar voor je. Even, even. Mag ik dit platform nog even bespreken?
2: Ja, tuurlijk.
1: Want ik moet u even zeggen, als wij niet eens een jaarplan kunnen maken, een begroting die realistisch is, die uitvoerbaar is, die betaalbaar is, een jaar. Als we niet eens een goede MOP kunnen maken voor 5 jaar, in wie schop je om een plan te maken voor 25 jaar vooruit? Ik bedoel, dat is echt, ik weet niet welk woord ik eraan moet geven, je houdt jezelf voor de gek. En 18 of 20 mensen, waarvan de groot deel bevrienden zijn, lenen zich ervoor, oké, voor een miljoen zou ik het misschien ook niet weigeren, om zich lang bezig te laten houden met eigenlijk een soort zelfbevrediging. Je schrijft een document, zoals Sabita Katanegwe, op zijn best in de boekenkast, maar waarschijnlijk zelf in de prullenbak. Dus even, het zijn mijn vrienden en ik wil niet persoonlijk hun demotiveren. Maar ik wil zeggen, we hebben die plancultuur niet. We doen niet wat we zeggen dat we gaan doen. Dus waarom doe je alsof? Waarom speel je dat toneel mee? Dus ik ben scherp daarover. Laten we de dingen doen die we wel kunnen overzien. En die dingen ook goed doen. Dan horen ze vast voor toe.
0: Ja, ik wil toch reageren, Rockliff. Want ik ben het wel met hem eens. Een 25 jaar horizon, die zie ik niet zitten. Sinds 2008 is het eigenlijk de ervaring dat alle plannen, strategische plannen, hoe je het ook dat beestje een naam zou willen geven, in het tijdsgewicht waarin we leven, is het bijna onmogelijk alle trends te kennen en te weten. Ja toch? Dus je zou een beperkte scope misschien moeten nemen van 5 jaar, misschien maximaal 10 jaar, want niemand kan mij vandaag voorspellen waar we over 3 jaar ook geopolitiek staan. Niemand. Iedereen die dat kan, nou, chingado. Dus we moeten inderdaad voorzichtig zijn met welke framework we gaan toepassen.
1: Ja, en jij legt het accent inderdaad op geopolitiek, ja. De grote variabelen.
0: Nee, maar ook lokaal.
1: Maar als ik kijk naar het concept MOP, ja. 5 jaar vooruit. Jongen, als je dat ding leest, jongen, je wordt er helemaal warm van. Zulke mooie proza. Alleen, het is bullshit. Het is niet Suriname vandaag. Het is theorie. Het gaat niet werken. Echt, ik bedoel, ik ben ontwikkelingsplanner. Dat is mijn vak. Dus ik kan wel degelijk beoordelen van, hey, dit is realistisch en dit is echt fantasie. Dat is echt Fantasy Island.
2: Wil?
0: Geen commentaar.
2: Nou, dan gaan we...
1: Je schreef toen nog.
2: Wat zei
1: je? Dan maar, je hebt schreef.
2: Wij bedanken Willy Duiker en Winston Ramotarsing voor hun aanwezigheid op zondag 20 september. De volgende week zondag 27 september heb ik dan 2 andere personen in de studio. Heren, ik wens jullie beiden een mooie zondagavond verder. En till next time. Kijkers en luisteraars, bedankt voor het kijken en luisteren. Straks om 7 uur presenteren wij pastor, profeet Patrick Botsen met Betel Upper Room. En daar hebben ze Revival Now. En vanavond het Oden Platenprogramma. Memories om 10 uur. Goedenavond.

0: and blessings. You're listening to Revival Now, your favorite Sunday morning gospel program. En ik ben pastor Patrick Botsen en ook voor vandaag I am your host. We hebben een geweldige uitzending klaarliggen speciaal voor u op deze hele mooie zondag. And it will bless your heart. We gaan starten met twee geweldige gospelnummers. En het eerste is As Long As I Got King Jesus. Ja, en dat is het nummer van Vicky Winans. Geliefde, zolang u de Heere Jezus heeft in uw boot, dan bent u goed. Dan zit u veilig. Dan is uw succes gegarandeerd. En daarna gaan we aanbidden op het nummer van Elvin Slaughter. I will run to you. En daarna komen we bij u terug.
1: I want you to know long as I got King Jesus, I don't need nobody else. Do you hear me what I say? Long as I got King Jesus, I don't need nobody.

0: Ja, we hebben kunnen aanbidden op het nummer I Will Run To You. En dat is een favoriet van mij. Een heel mooi aanbiddingslied is dit. Waarbij we eigenlijk zingen, Heere, ik kom naar u toe. Ik ren naar u toe. Ik heb haast om u te ontmoeten. En ik denk dat met deze aanbidding onze harten zijn voorbereid op het woord van God voor vandaag. En we gaan het vandaag hebben hoe u de Goliaths in uw leven, of die ene Goliath in uw leven, kunt verslaan. We hebben allemaal wel een Goliath waarmee wij moeten dealen. Ja, de Bijbel zegt ook dat u, als u de buit wil hebben, u eerst de sterke man moet verslaan. Ja, en we hebben allemaal wel een sterke man, en ik praat over geestelijke dingen hier, in ons leven die we moeten verslaan als we succes willen boeken. We maken soms moeite, maar we zien dat het niet gaat. Dan is er een sterke man, een Goliath, die wij in de geestelijke realen moeten verslaan. En vandaag gaat u hier alles over horen. En deze mooie, krachtige boodschap wordt u gebracht door niemand anders dan onze eigen zuster Simone Fitz-James.
1: Geliefde luisteraars, goeiedag, goeiedag. Ik groet jullie allemaal in de wonderbare naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Halleluja. Ik ben Simone Fitz-James. Ik dien onder leiding van pastor profeet Patrick Botse in gemeente Beter Opperroem. En als u er net bij bent, bent u afgestemd op het gezegend programma Revival Now. En ook vandaag gaan wij in Gods woord duiken en ga ik u kort bemoedigen vanuit Gods woord. Ik ben super enthousiast om dit samen met u te doen. Elke keer wanneer ik lees in de Bijbel, zie ik nieuwe dingen en voel ik me versterkt. En ik geloof dat met deze bemoediging u zich ook versterkt zal voelen. Weet u, een van de dingen die Gods woord ons ook geeft, behalve dat het ons troost, behalve dat het ons richting geeft, geeft het ons ook moed. Ja, het spreekt ons courage in. Courage om door te zetten, maar ook courage om nieuwe gebieden in bezit te nemen. Courage om ons gebied in bezit te nemen. Weet u, elk een van ons heeft een specifiek gebied waar wij eigenlijk de toestemming en de mandaat hebben van God om te roelen samen met Hem. Ja, u heeft het goed gehoord. Dominate your area of expertise. En ik wil u vandaag bemoedigen. Luistert u met een open hart? Gaat u er maar lekker bij zitten? Pak wat drank. Een kopje koffie of een kopje thee. Als u in het verkeer bent, let u op hoor. Maar luistert u ook naar wat het woord van God vandaag aan ons te vertellen heeft ter bemoediging. Amen. Zo, we gaan starten. Voordat ik verder ga, wil ik toch wel even kort met u bidden. Heer, ik dank u dat we vandaag wederom uit uw woord lering mogen trekken. Ik bid dat dit woord dat wij vandaag gaan bestuderen, dat het ons moed mag geven, dat het ons mag sterken en dat het ons mag oprichten. En dat we zullen doen al hetgeen dat u voor ons heeft klaargelegd binnen onze eigen area van expertise, dat we dat zullen doen moedig, te zullen doorzetten en dat uw Heilige Geest ons zal leiden erin. In Jezus' naam, ik bid dat het tot opbouw mag zijn en dat de transformatie teweeg mag brengen. In de naam van Yeshua. Amen en amen. Oké, we gaan lezen vanuit Gods woord. De thema of de titel van mijn boodschap vandaag is: Versla Goliath en neem uw gebied in bezit. Halleluja. Ik herhaal het nog één keer. Versla Goliath en neem uw gebied in bezit. Weet u, elk een van ons heeft een gebied. Elk een van ons heeft een area of expertise waar u eigenlijk de uitgekozen, de uitverkorene bent to dominate. Als we kijken bijvoorbeeld om ons heen, om daar voorbeelden uit te halen, wanneer een president wordt aangesteld in het land, heeft hij eigenlijk de mandaat gehad to dominate that country, to rule in that country. Hij is aangesteld om om alle zaken aangaande het land te overzien, te leiden en te richten, tezamen met zijn team. Amen. En kijk bijvoorbeeld bij de artsen, als de doktoren, je hebt neurologen, je hebt verschillende type doktoren. Allemaal hebben hun area where they should rule. Als je een leerkracht bent, your area to rule is the school, is het terrein van de school of de academie waar u doseert of waar u les geeft. De agent heeft ook zijn area. De huisvrouw heeft haar area. De moeder heeft haar area. Iedereen heeft hun area waar zij moeten rulen. Maar zoals het bijvoorbeeld, als we kijken, bijvoorbeeld in de hoe het gaat bij de dieren. Je gaat niet zomaar in een gebied en dan neem je over bijvoorbeeld het gebied van een eagle, een arend. Je gaat niet gewoon daar overnemen in zijn gebied. Je gaat niet gewoon overnemen in het gebied van een leeuw. En zo is het leven opgebouwd. Het leven is opgebouwd in verschillende gebieden. En het leven is opgebouwd in verschillende seizoenen. En wij als mens hebben ons gebied, enkele van ons, meerdere gebieden die we in bezit moeten nemen. Maar ook het seizoen daarvoor. Toch, elk gebied is gekoppeld aan een bepaald seizoen. En met deze introductie wil ik u brengen naar het verhaal van David waar hij Goliath verslaat. En vandaag wil ik dat met u doornemen, omdat wij daar wat bijzondere dingen zien die eigenlijk ons de moed moeten geven om ons gebied 1 te herkennen, 2 over te nemen. Maar om het over te nemen moeten we de vijand die daar staat en eigenlijk onterecht en illegaal in ons gebied is, moeten we eerst kunnen verslaan. Amen. Goed, u gaat vandaag na deze boodschap weten wat uw gebied is, wie u moet verslaan, hoe u degene moet verslaan en u gaat uw gebied in bezit nemen. Halleluja. Ik ben enthousiast. Ik lees met u, als u Bijbel bij u heeft. Ik lees met u 1 Samuel 17. Dat is in het Oude Testament. Ga ik met u lezen 1 Samuel 17. Ik ga niet de hele pericoop lezen, want dat is lang. Wij gaan het eerste stukje lezen, de introductie. En daarna gaan wij naar waar Goliath verslagen wordt door David. Halleluja. Ik lees uit de Herboekvertaling. Er staat daarbij 1 Samuel 17, David en Goliath. De Filistijnen trokken hun leger samen en sloegen hun kamp op tussen Socho in Juda en Azeka in Efes-Damim. Daarop mobiliseerde Saul zijn leger bij het Terebintendal. Saul was toen koning over Israël. Het dal lag tussen beide kampen in, zodat de Filistijnen en de Israëlieten elkaar konden zien. Op een dag kwam Goliath, een kampvechter uit Gat, uit het Filistijnse kamp gelopen tot hij binnen gehoorafstand van de Israëlitische troepen was. Hij was een reusachtige man met een lengte van bijna 3 meter. Hij droeg een koperen helm, een koperen borstpanzer van 55 kilo en koperen beenkappen. Ook had hij een koperen speer van enige centimeters dik bij zich. De speerpunt was van ijzer en woog meer dan 6 kilo. Voor hem uit liep zijn wapenknecht met een reusachtig schild. Hij, Goliath, bleef staan en schreeuwde naar de Israëlieten: "Zouden jullie wel optrekken en vechten? Ik vertegenwoordig de Filistijnen. kiezen jullie uit de mannen van Saul ook een vertegenwoordiger. Dan zullen wij dit in een man tegen man gevecht uitvechten. Als jullie man erin slaagt mij te doden, zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem dood, moeten jullie onze slaven worden. Ik daag de legers van Israël uit. Stuur mij een man die tegen mij wil vechten. Toen Saul en zijn mannen dit hoorden, raakten zij ontmoedig en werden bang. Vers 12. David was de zoon van de hoogbejaarde Isaï, die in Bethlehem in Juda woonde en 8 zonen had. De 3 oudsten, Eliab, Abinadab en Samma, hoorden bij Sauls leger dat tegen de Filistijnen moest strijden. David nu was de jongste en maakte deel uit van Sauls staf aan het hof. Hij ging geregeld naar Bethlehem om zijn vader met de schapen te helpen. 40 dagen lang, 's morgens en 's avonds, daagde de Filistijnse reus de Israëlitische legers uit. En op een dag zei Isaï tegen David: breng een grote zak geroosterd koren en deze 10 broden naar je broers. Geef deze 10 stukken kaas aan hun commandanten en vraag hoe je broers het maken. Neem een levensteken van hen mee terug. Saul, de broers van David en de rest van het Israëlitische leger lagen nog steeds bij het Terebintendaal. De volgende morgen in alle vroegte liet David de schapen onder de hoede van een ander herder achter en vertrok met de geschenken. Ik lees dan hier verder. Ik spring naar een... Even hoor. Yes, ik ga hier tot hier lezen. Vers 23. Terwijl David, hij met hen praatte en informeerde hoe het met hen ging, zag hij hoe Goliath tussen de Filistijnse troepen naar voren kwam en zijn uitdaging naar het Israëlitische leger uitschreeuwde. Zodra zij hem zagen, begonnen de Israëlitische strijders zich uit angst terug te trekken. Ik ga hier stoppen. We zien hier dat David op een gegeven moment werd gestuurd om te gaan kijken hoe het met zijn broers gaat. Met zijn broers ging, die dus in het leger van Saul waren. En dus de strijd tegen Goliath moesten aangaan. Maar ze durfden niet. En op een gegeven moment, als u verder gaat lezen, gaat u dus merken dat David zich 1 niet kon voorstellen dat ze angstig waren voor die reus. Omdat als u kijkt dat in Davids achtergrond, ziet u dat David een hele periode als schapenhoeder verschillende challenges heeft gehad. Hij heeft dieren, beren, leeuwen met zijn handen gedood. Natuurlijk door de kracht van de Heilige Geest. En David was een beetje, ze zeggen, rough around the edges. Hij wist hoe eigenlijk met dreigementen om te gaan. En op een gegeven moment zegt David vraagt David aan Saul van: wie is deze onbesnedene Filistijn die ons bedreigt? Weet je, kent hij onze God niet? En waarom zijn jullie bang? Ik kan hem verslaan. David sprak vanuit een bepaalde plek van overtuiging, vanwege zijn achtergrond, vanwege zijn ervaring om met dominante en intimiderende situaties om te gaan. Dus op een gegeven moment zien we dus dat David zegt: hij gaat Goliath verslaan. Koning Saul, die wil hem zijn wapendrager geven om aan te trekken. Maar David doet dat ding er vanaf, want hij kon er nauwelijks mee lopen. En hij treedt gewoon Goliath tegemoet met een bekend, ik wil het geen vuurwapen noemen, maar zijn bekende slinger en steen, waarmee hij vrij familiair en actief was. En zo versloeg hij Goliath. Hij schoot met zijn slinger, kwam tegen Goliath zijn hoofd aan, hij viel achterover en daarna hakte David zijn hoofd eraf. En dat was het einde van Goliath in dat gebied. En David had toen gezegd: als ik Goliath versla, wil ik wel een tal van beloningen hebben. Want koning Saul had beloofd dat hij met zijn dochter zou mogen trouwen wie Goliath verslaat. Dus zo heeft David Goliath verslagen. Aantal beloningen gehad. Erkenning binnen Israël. Iedereen kende David. Getrouwd met de dochter van Saul. Er zijn een aantal dingen gebeurd voor David. Goede dingen. Nadat hij Goliath heeft verslagen. Omdat hij gedurfd heeft. En dan kom ik bij u. U en ik. Weet u, als we kijken naar het verhaal van David. Zien we dat er een aantal dingen zijn gebeurd. 1. David is getraind geworden. Voordat hij zijn gebied in bezit kon nemen. Want later is hij ook wel koning geworden van Israël. 2. David is gewend geraakt om te gaan met intimidatie en onderdrukking. En heeft geleerd hoe, ondanks intimidatie en onderdrukking, toch nog over te nemen en te overwinnen. 3. David heeft zijn oren gesloten voor negatief gepraat toen hij eenmaal op zijn doel afging. Want op een gegeven moment, toen David zei, ik kan Goliath verslaan, in mijn eigen woorden gezegd, zei zijn broer, wat zeg je daar? Wat zeg je? Wat ga je doen? Je gaat het niet kunnen doen. Die broer begon hem eigenlijk te ontmoedigen. Koning Saul begon hem te ontmoedigen. Zeg van, kijk hoe klein van gestalte je bent. Het gaat je niet lukken. Maar David had zijn oog op één doel. En dat was, ik ga Goliath verslaan. En ik ga ze bewijzen dat ik in staat ben het te doen. Want ik ga het niet met eigen kracht doen. En dan kom ik bij u. Weet u, elk een van ons heeft een gebied. Wat is uw gebied? Kijkt u om u heen de zaken waar u steeds tegenaan loopt? Kijkt u om u heen wat voor soort werk u aan het doen bent? Werkt u veel met kinderen? Werkt u in de thuiszorg? Wat is uw talent? Wat is uw expertise? Want veelal is dat gekoppeld aan een bepaald gebied waar u moet overnemen en positieve invloed moet gaan uitoefenen. De Heere heeft ons aan het begin gemaakt to dominate the earth, om eigenlijk gezag te hebben over alles hier. En het plan is niet veranderd. Na de zondeval zijn er een aantal dingen gebeurd. Maar het is nog steeds de Heerse wil dat wij overnemen en dat wij heersen over zaken op de aarde. En zo heeft hij ook uw gebied gegeven. Waarom? God is heerser. Wij zijn uit hem. Hij is deel van ons. Wij zijn deel van hem. Een deel van zijn geest is in u. Dus van nature hebt u het in u om te heersen over een bepaald gebied. En u kan niet heersen zonder leiding van de Heilige Geest. Want dan wordt het wat anders. Dan wordt het onderdrukking. Dan wordt het machtmisbruik. Maar er is een gezonde manier van heersen. Maar om dat te kunnen doen, gaat u uw gebied 1 moeten herkennen. En 2, u gaat de Goliath die daar heerst moeten verslaan. Hoe gaat u dat doen? Ik heb u net gezegd, om uw gebied te erkennen, moet u uzelf examineren. Waarin bent u goed en waar wordt u steeds bij betrokken? Wat heeft u de drang om steeds te willen doen? Als u kijkt, David was bezig met de herders. Hij was bezig te hoeden, de schapen te hoeden. Hij was bezig dat voor zijn vader te doen. Hij had een dienend hart. Het was al voorafgesteld dat hij op een gegeven moment een volk zou moeten gaan leiden. Maar hij is getraind geworden in die periode. Misschien hebt u een dienend hart, u bent nu bezig met kinderen. Maar u bent nog niet in een leidinggevende positie. No problem. U wordt getraind. U weet niet hoe uw leiding eruit gaat zien. U weet niet hoe uw gebied er later uit gaat zien. Ten tweede, hebt u het misschien gemerkt dat elke keer als u wat wil doen binnen uw gebied, binnen misschien wat u doet, uw branche van werken, elke keer als u wat vooruitgang wil boeken, komt er tegenstand. Als u wat hogerop wil gaan, komt er tegenstand. Dat wil zeggen, er is een bepaalde Goliath die u daar tegenwerkt. En u gaat Goliath moeten afmaken. U gaat Goliath moeten afmaken. En u gaat Goliath niet, ik begin u nu te zeggen, u gaat Goliath niet overwinnen met eigen kracht. Dat heeft David absoluut niet gedaan. Hij heeft Goliath niet overwonnen met eigen kracht. Als we hier lezen, dan zien we hier dat op een gegeven moment David in vers 45 zegt: u komt op mij af met een zwaard, dat zegt hij tegen Goliath, een speer en een schild. Maar ik kom in de naam van de Heere, van de hemelse legers en van Israël, dezelfde God die u hebt beledigd. De Heere, niet ik, de Heere zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken. De lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël. En iedereen hier zal weten dat de Heere niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. Halleluja. Dat is dus wat David aan Goliath zet voordat hij hem tegemoet rent. Ik zeg u, als u merkt dat u hogerop moet gaan, maar er is steeds een blokkade. U wordt steeds angstig gemaakt. Of er zijn mensen die in uw oor praten, het gaat niet lukken. Ja, niemand in de familie heeft het ooit eerder gedaan. Niemand in de familie of op deze school of in deze organisatie heeft ooit een verhoging gehad. Niemand dit, niemand dat. Het gaat niet lukken. U moet weten, een van de eerste manieren waarop de vijand aanvalt is om te intimideren en angst aan te jagen. Want hij heeft geen kracht, hij heeft geen macht. Hij is duizenden jaren geleden ontwapend, onmaskerd en openlijk tentoongesteld en wij heersen met Christus over hem. Dus hij heeft helemaal geen macht, maar hij heeft wel de capaciteit om uw angst aan te jagen en te intimideren. Want wanneer u angstig wordt en geïntimideerd bent, bent u zwak en dan durft u niets te doen en dan hebt u een open deur voor hem om u te controleren. En daarom begint hij met woorden te spreken om te intimideren. Zoals Goliath dat deed bij het Israëlitisch leger. Ik zeg u, laat u niet intimideren door de woorden van Goliath, want hij is een verslagen vijand. Laat u niet intimideren door de angst die hij u probeert aan te jagen. Ik zeg, als uw vijand tegen u praat, en dan heb ik het over geestelijke vijanden, dreigende situaties, een promotie dat maar niet gaat, iets u probeert 20 keer dat huis te bouwen van de grond af, het lukt maar niet, begint u terug te spreken. De kracht van woorden. Toen God deze hemel en aarde heeft gemaakt, heeft hij woorden gebruikt. En met zijn woorden heeft hij alles geschapen dat er staat. En daarom gebruikt de vijand dezelfde strategie van woorden om ons te intimideren en om ons onvruchtbaar te maken in ons doen. Maar ik zeg u, zoals David Goliath is toegetreden, eerst met woorden, niet met daden. Eerst met woorden. Wanneer u uw gebied ziet, u ziet uw gebied, u ziet die functie die u moet krijgen, u ziet de verhoging die u moet krijgen, u ziet de business die u moet starten, maar er zijn misschien al 20 andere mensen die het doen en u denkt het gaat niet lukken. U hebt uw eigen taste, u hebt uw eigen expertise. Begint u te spreken tot dat gebied. Ik ga heel anders, want ik heb Christus leren kennen. Bij mij zal het anders zijn. Ik zal wel slagen. Begint u terug te praten. Wanneer u angstig wordt, een van de eerste stappen die u neemt is met uw woorden. U begint terug te spreken. U ziet weg van uw eigen kracht. Want u zegt, u ziet, David zegt hier, niet ik ga je verslaan, maar de Heere, de Heere van de hemelse legers gaat u verslaan. Begint u Jezus voorop te zetten en zegt u de situatie niet, ik zal u verslaan, maar mijn God die ik dien zal je verslaan. En wanneer u dat hebt gedaan, geliefde, wanneer u hebt gesproken, u moet praten totdat u voelt in uw binnenste, ja, mitaki, ik heb gesproken en ik voel me gesterkt. Dan gaat u en dan brengt u die sollicitatiebrief nog een keer, of dan gaat u en u doet die business nog een keer, of dan gaat u en u gaat nog een keer voor, ik weet niet wat voor stukken u daar heeft die getekend moeten worden. Maar nadat u gesproken gesproken heb en terug gebluft heb. En eigenlijk, we bluffen niet, want wat we zeggen is God in staat om te doen. Maar zoals de vijand ons intimideert met zijn woorden, intimideren we hem terug. En nadat we dat hebben gedaan, dan ondernemen we die actie om ons gebied in bezit te nemen. U moet iets beginnen te doen. U moet iets beginnen te doen. U moet niet kijken naar, ik heb geen geld, ik heb dit niet, ik heb dat niet. David heeft dat niet gedaan. David heeft niet gezegd, ik heb geen speer, ik heb geen zwaard. Hij heeft gezegd, ik heb een slinger en ik heb een steen, maar ik heb de grootste kracht in mij. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Halleluja. Dus ik ben in staat. Ik ben in staat. Ik ben in staat mijn gebied in bezit te nemen. Oh, halleluja. Ik wil u bemoedigen. Terwijl u uw gebied ziet, begint u te spreken tegen die angst die u voelt. Begint u te bluffen. Begint te zeggen wie uw God is. Begint te zeggen wat u allemaal kan doen. Want u heeft de opstandingskracht in u. Begint te spreken tegen de zaken die dood zijn in uw leven. Begint leven te spreken. En wanneer u dat hebt gedaan, onderneemt u een actie. En u zal zelf de overwinning zien. My God, my God. Ik weet niet voor u, maar u zal de overwinning zien. U moet beginnen te spreken. Want dat is de eerste stap om Goliath te verslaan. Door hem terug te bluffen. En om hem te tonen op de kracht van God door uw woorden. En daarna onderneemt u een actie. Dat is stap 2. En nadat u de actie hebt ondernomen, stap 2. Dan gaan de zegeningen voor u loskomen. En dan gaat u God zoeken voor goddelijke instructie. Want David is niet meteen koning geworden. Er is een traject geweest voor hem daarna. Hij is gevormd geworden. Hij heeft geleerd hoe om te gaan met vijanden. En liefdevol te blijven. Maar de eerste 2 stappen. Wanneer u de eerste 2 stappen hebt gedaan. Oh my God. De eerste is de belangrijkste. Praat terug. Praat terug. Praat terug. My God. Daarmee wil ik u vandaag bemoedigen, geliefde. Neem uw gebied in bezit en verslag Goliath. Eerst met uw woorden, want woorden hebben kracht en ze leven. En daarna koppelt u een actie erachter. En u zal zien wat de Heere voor u zal doen. My God, my God. Ik bid dat u alle de moed zal nemen om dit te doen. Halleluja, ik zou verder willen gaan. Maar de tijd is niet onze beste vriend. Maar God is goed, ik geloof dat hij ons heeft gegeven voor dit half uurtje. Wat we nodig hebben. My God. Als u vandaag luistert naar dit programma. En u denkt, ik wil ook mijn gebied in bezit nemen. Ik wil Goliath verslaan. Zal ik u zeggen, als u de Heere niet in uw hart hebt. Gaat het u nog langer en iets uitdagender worden voor u. Om het te kunnen doen. Want u gaat het met eigen kracht doen. En meestal werkt dat niet zo goed. Dus ik wil u bemoedigen. Als u de Heere Jezus nog niet in uw hart heeft, open uzelf. Open uzelf. Open uzelf voor de kracht van God. Word één met uw schepper. Door ja te zeggen aan Jezus. Word één met uw schepper. Door een relatie met Jezus aan te gaan. Word één met uw schepper. Door terug te gaan naar de basic. Het begin. Waar hij uw vormeloos begin zag. U heeft geplant met zorg en liefde in uw moeders schoot. Heeft gezorgd dat u eruit bent gekomen. Dat u nu leeft. En zijn hand is nog steeds op u. Als u de Heere Jezus wil aannemen in uw leven. Wil ik u vragen om een eerbiedige houding te nemen. En dit gebed met mij na te zeggen. Zegt u, Heere Jezus. Ik heb uw woord gehoord. Ik heb u lief. Ik wil u kennen. Ik wil u dienen. Vergeeft u me van al mijn zonden. Was me schoon met uw bloed. En aanvaard me als uw zoon of uw dochter. Leer me uw wegen. Leer me hoe te leven. Leer me uw recht te kennen. Bescherm mij van het kwade. Neem mij in uw familie, uw koninklijke familie. Ik wil in relatie met u zijn. Dank u dat u me accepteert en me vergeeft. En dat ik een nieuw pad mag inslaan met u. In Jezus' naam. Amen. Ik ga snel voor u bidden. Heer, ik dank u voor degene die luisteren, die in verbond met u getreden zijn. Terwijl deze boodschap is gegeven, bid ik dat u ze zal ontmoeten. Heer, laat ze uw recht kennen. Laat ze uw liefde en uw gunst ervaren. Als ze in de problemen zitten, provide a way out. Als ze financiën nodig hebben, provide it for them. U hebt alles in uw handen. Baan wegen voor ze waar er geen wegen waren. Heer, maak ze gezond. Zet ze vrij en richt ze op voor de glorie van uw naam. Ik koffer ze en hun hele huis met uw bloed, Yeshua. In Jezus' naam. Amen en amen. Geliefde luisteraars, ik wil u bedanken voor uw tijd vandaag. Ik bid dat de Heer u mag zegenen. U mag ons bezoeken. Ook degene die net hun leven hebben gegeven aan de Heer. Gemeente Beter Oproem is gevestigd. Aan de Matapika straat nummer 6. Dat is Koesewijnen project. We zijn daar op elke zondag vanaf 9 uur. Elke woensdag vanaf 6:30. Op de zaterdag hebben de jongere jeugddiensten vanaf 6:30. U bent van harte welkom. We kijken naar uit om u te begroeten. En samen met u deze wandel met onze Heer en Heiland. Jezus de opgestane Heer voort te zetten. We houden van u. Ik groet u in de wonderbare naam van Koning Jezus. En zeg tot de volgende keer. God bless you. En neem uw gebied in bezit. Halleluja. Groetjes.
0: Ah, een geweldige boodschap. Hoe u de Goliath in uw leven moet verslaan. En ik hoop dat u notitie heeft genomen van de stappen die u moet overnemen. De stappen die u moet ondernemen, sorry. Om de Goliath in uw leven te kunnen verslaan. We danken zuster Simone Fitzjames voor deze krachtige boodschap. En geliefden, we zijn bijna zover om naar ons interview van vandaag te luisteren. Vandaag gaat zuster Gracita Groeneveld interviewen zuster Priscilla Mama Sistina. Zij is van de gemeente Kroon des Levens onder leiding van de eerwaarde apostel Frank Nahar. Ja, en ze is een businessvrouw. Ze bakt koekjes en cakes. En ze gaat haar getuigenis vertellen hoe ze door een boze macht aangevallen is geworden. Ja. En deze boze macht heeft niet alleen haar aangevallen, maar ook twee andere nichten in haar familie. En het was geen gemakkelijke tijd voor haar. Ja, en haar. Ja, en ik weet dat vele mensen die luisteren ook door zulke

0: Come on and bless the Lord in this house.
1: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Gracita Groeneveld van de gemeente Bethel op Rome en ook vandaag mag ik dus het interview afnemen van onze gast. We hebben een bijzondere Sisa in de studio vandaag en haar naam is Priscilla Mama Sistina. Een hele bijzondere naam. En in het vorige gesprek, ik heb een beetje history van die naam en het was best wel een interessant om te horen. Hoe gaat het, Priscilla?
2: Het gaat heel goed. Mm-hmm. Ik mag niet klagen.
1: Mm-hmm. En je bent bij ons in de studio. En we hebben aangegeven dat je dus je bekeringsverhaal wil vertellen. Je wil dus aangeven wanneer je bekeerd bent op de Ikisagi Jezus. Yeah. En waarom je gekozen hebt voor hem. En je zei iets anders ook nog van... je hebt behoorlijk lang moeten volhouden, want het is iets van volhouden, Abribi Libi. Ja. En daar wil je dus ook over praten met ons.
2: Ja, ja, Sisa Gracita.
1: maar volgens ook Biggie Gopot Moro Dipi Inatori, toch? Vertel de luisteraars wie Priscilla Mama Sistina is.
2: Ik ben Priscilla Mama Sistina, Farida. Mensen kennen me ook als Farida. Farida is mijn tweede naam en ook mijn roepnaam. Dus Roko, dus dat ben ik Priscilla, Skoro, maar ook zo Farida.
1: Oh, Farida.
2: Ja, okay. Farida. Ik ben moeder van 3 kinderen, 2 zonen en een dochter. Mm-hmm. Ik leef met een man in concubinaat. Mm-hmm. We zijn nog niet getrouwd.
1: Nog niet? De nadruk nog niet?
2: Nog niet getrouwd. Nog niet getrouwd.
1: Uh-huh.
2: Ja. Ik kom uit een groot gezin.
1: Mm-hmm. En je hebt geen mama en papa meer, zei je?
2: Nee, mijn vader is overleden toen ik was 16 jaar. Ja, ah. Ja, 16. Mijn moeder in 2016.
1: Oké.
2: Van mijn moeder was een shock voor mij.
1: Ja, no? Ja. Wat was precies gebeurd?
2: Ze kreeg buikgriep.
1: Wat?
2: Mijn zoon was toen 5 maanden en... Die dag zei ze me, Farida, vandaag ben ik niet zo, ik voel me niet zo lekker. Mm. Ik dacht, oké, tante, ik ga naar het werk. Maar niet wetende dat het iets erg was, want soms is dat bij mama toch, vandaag ben ik niet zo lekker opgestaan. Dus ik ben gegaan naar het werk. Zei mijn broer, dat nee, Farida, het gaat niet, bel Cindy. Ja, mijn zus, andere zus om er te komen halen om naar de dochter te brengen. En zodoende hebben we er gebracht. Het is snel gegaan, Cito, AZ. Volgende dag belde de dochter me op, je moet naar AZ en Mibari.
1: En zo zijn we?
2: Nee, Mibari. Ik dacht, heer, als de dochter je belt, dan is mijn moeder overleden. En toen kwam, ik heb gegild. Mijn buren, tef michi michi ala de buren of mi ina ofzo. En ze hebben me toen begeleid naar AZ. Maar toen ik daar was, was mijn moeder nog niet overleden. Toch? Daarna, het was een donderdag. Op zaterdag. Was ze weg.
1: Wow.
2: Het was echt
1: zwaar, hè?
2: Het was zwaar. Het heeft lang geduurd. Weet je, het heeft echt lang geduurd om mezelf te zijn. Het gemis. En iemand die flexibel alles deed, plotseling een buikgriep en daarna weg.
1: Pijnlijk, hè?
2: Pijnlijk. Pijnlijk, maar ja. Dat ik had ik troost en ik heb het kunnen overleven. Ah. Ja.
1: Je zei ook 16 jaar was je toen je vader overleed.
2: Ja, 16.
1: Maar 16 jaar was er ook iets gebeurd.
2: Ja.
1: Opmerkelijk. Want je was naar kamp gegaan en er was toen iets gebeurd in het voorgesprek.
2: Ja.
1: Wat was precies gebeurd?
2: Ik zat in de padvinder. En je weet, meestal in de vakantie hebben we kamp. We zijn geweest naar Kaperu-kamp.
1: Waar is dat?
2: Para, ergens in de buurt van Ola Creek. Sanderij daarachter.
1: Okay.
2: Dus tijdens een kamp, ik kies een aanval, een demonische aanval in mijn leven. En mijn buur, want ik was mezelf niet meer. Ik begon Saramakaans te praten. Maar mijn buurjongen, hij verstond wel. En later vertelde hij aan mijn moeder dat toen we in de bus waren, was aan jumbo koi mi baka.
1: Maar dat had je aangegeven.
2: Was aan jumbo koi mi baka. En asanda manifesteren schreef hij die hoe dit in kan, toch? Dat ik niet meer kon lopen. Weet je, ik was zo zwaar. Mijn moeder en mijn broer konden me niet optillen. Toch, mijn be, op een soort krachtie, maar geen goede kracht. Ze hebben me meegenomen naar de stad. En doe door een foto. Het was een hel. Ik was bang.
1: Om naar binnen te gaan.
2: Om naar binnen te gaan in mijn eigen huis. Ik was echt bang, bang, bang. Slapeloze nachten. Ik kon niet slapen. Het was in augustus. Augustus. Dat ding heeft 3 maanden lang geduurd. Toch? Volgens mij kies me schrijven. Mijn moeder heeft me eerst gebracht naar PCS. Ik kreeg slaaptabletten. Dat schrift nooit je pipaka dat. Mijn machami gaat op zee. Je weet, boos kondres maar. We
1: dus hoe abu fasi?
2: Hoe abu fasi, toch? Dat was niet zo. En nu heb je nu lambe. Maar het was zo frappant. Ik had ook een neef daar. Sabe me kibari.
1: Dus in Nieuw-Lombie?
2: Ja, Nieuw-Lombie.
1: En ook in Holland.
2: En ook eentje in Nederland.
1: En simultaan
2: ja,
1: op Awasani. Ja,
2: dat was
1: dan een familie Sani.
2: Precies. We allemaal hebben me kibari na zijn periode. En mijn moeder heeft... Mijn moeder was radeloos. Radeloos, echt radeloos. En we hebben zelfs...
1: En we hebben keer eten echt?
2: Nee, nee. We hebben keer. We hebben gaan lomsu.
1: Ja. Maar keer je wel. Keer je dat echt,
2: je weet, de lomsu sma de ga keer je, maar de was de watra. Begreep je? Dus dat... Mijn mama met moeite was zijn teruggekeerd naar de stad. Als aan nooit heb je mijn mama gekozen. Als je die Tapsi, daar zijn we naar Sipaluine gegaan, jojo. Daar hebben ze me ook gebaat. En Asan Kusakan wat Chinsu.
1: De zogenaamde Agoreus.
2: Ja, Agoreus, precies, Agoreus. En januari zijn we teruggekeerd naar de stad. Maar prijs God. Eerste kwart, die voorgaande klasse had ik heel goed gewerkt. Waardoor die leerkrachten van die school zei, Priscilla, ze hebben aan mijn moeder gezegd. We gaan eerste kwartaal laten vervallen. Laat ze het best doen, tweede en de derde kwartaal. Zo doe mijn best. Mijn eerste cijfer, Sami Kisubuko, dat was een 0,8. Ik weet het nog. Het was zo, ik dacht, heren. Mohala, ja, dit wel. Ik go, ik begin, ik oefen. Ik heb geoefend. Tweede cijfer, 7. Daarna 10. En zodoende heb ik mijn boekhouden cijfer kunnen ophalen. Maar met Engels, Engels nog wel goed. Dus mijn overnang aan 5G Engels. Engels was alleen maar onvoldoende. Maar voor die andere vakken was het wel goed.
1: Was het wel goed.
2: En ik heb mijn school kunnen... Mijn over aan jou dat hij. Alla deed mijn rond dat score af. Toch? En zodoende, ik ben overgegaan. Maar in die, ja, ik ben overgegaan en naar de MULO gegaan. Want van LBGO, ik wou geen leerkracht worden.
1: Ja, want je zou in de SP moeten gaan.
2: Ja, precies. Want mijn familie laat aan de leerkrachten, dat weet ik niet. En ik had de 8 voor Nederlands. Dus dat die leerkracht dacht, oké, ze is goed in Nederlands. Koop het dit. En toen zei ik, nee, geen leerkracht voor mij. Desnoods ga ik naar de MULO, want mijn wens was om agent te worden. Ja. Maar na MULO zei mijn moeder, nee, joh, ino go ina school toe, mino wani. Toch? En zodoende ben ik doorgegaan. Toch? Maar op de MULO heb ik Yves leren kennen.
1: Ja, klopt. Een vriendin van
2: me. Ja, een vriendin van me. En zij heeft me uitgenodigd om naar Kroon des Leven te gaan. En vanaf toen begon ik de gemeente te bezoeken.
1: Dat was in 2006?
2: Ja, dat was in 2006. Maar in de tussentijd, bij mijn Bekisa aanval, kreeg ik bijna elke dag die mormonen. Minusap heeft naar de AFD, maar de Beko Aladi. En Minanga de Bebo studeer aan Woertu. Toch? Elke middag kwamen ze aan de kadoseren bij de man. Kon, wees doen we. We studeren aan Woertu samen aan de. Maar na een bepaalde tijd kwamen ze niet meer. Toch? Die dacht dat het gaat met me. Daar, de Libasani. Dus daar. In 2006 heb ik een uitnodiging gehad van mijn vriendin. Zodoende ben ik beland in Kroon des Leven. Maar voorheen was ik ook in gemeente Mosterdzaad. Maar in die mika kroon des leven me vind dat ja, hier moet ik blijven. Hmm. En vanaf toen ben ik daar gebleven. Het was, we waren toen, ja, klaslokalen was het, mm-hmm. op een school.
1: Geen spleet,
2: ja. Oké. Mm-hmm. Dus vanaf daar ben ik mee volg. Jullie, mm-hmm. als
1: ik nou?
2: Ja, ik weet het. Dus, maar ook dat ik dit zie. Het idee, wakkelijk van mami, de lange inasa niet. Toch? Maar ik ben iemand, ik heb tijd nodig. Toch? Volgens mij door ook in gemeente, wil ik me, ik neem dit op een pressie dat ik dat oké, Priscilla gaat bedienen. Ik hou niet ervan om iets te nemen dat ik me nog hoor voor. Wanneer ik zeg oké, ik ga ervoor, dan ga ik ervoor, zo iemand ben ik. Dus kan dit ook dat madame, die sinds om een jaar, die draait die big bama. Weet je, en je doet niks.
1: Alles op zijn tijd, hè?
2: Precies. Toch?
1: Alles op zijn tijd.
2: Klopt, dus mina, ik mina op dingen. Zodra ik dat doe, zodra ik me briebi, me ati dit op een juiste pressie, voor mij geen probleem.
1: Yes.
2: Toch? Maar ik blijf de Heer dienen. En misschien dat kado, ik doe boem voor zijn in mijn libi. Toch? Het gaat een beetje lang duren, maar God is goed. En ik ben iemand die gelooft.
1: Yes.
2: Wanneer ik iets wil hebben, zeg ik, dat doe ik niet, zo was dat niet. Ik heb mijn eerste auto gekocht door Bribi. Tweede auto ook door Bribi. Gewoon op een dag zei ik, ik ga een auto kopen.
1: Je hebt het uitgesproken.
2: Ik heb het uitgesproken. Binnen 2 weken.
1: Awagide.
2: Awagide. Contact met Payaman. Awagide. En die auto is er nog. En daarom zeg ik, ik zei ja, iemand, want een tijdje ben ik wagi voorbij wat trouwen. En die persoon heeft me $2,500 gevraagd. Ik zei, $2,500, mijn wagi heeft nooit probleem. Nee, ik laat het voor mijn zoon. Want dit is mijn eerste auto en het is ook een getuigenis. Want mijn inkomen was niet toerekend toen. Met borg schreef ik NOB dit toerekend. Maar omdat ik mijn werk zo goed deed, toen zei die chef, Priscilla, je krijgt die lening. Toch? Dus zo doen dat mee bij Awagi en die tweede auto ook door een vriendin. Ik heb bij een vriendin gekocht. Ze zei, Pris, ik verkoop die auto. Wil je het hebben? Met dat ja. Actie op, mensen maken allemaal niet. Weet je, echt meer dan wat ik zo. Dat Pris, ik hou die auto voor je.
1: Wauw, is genade.
2: Is genade, ja, ik hou die auto voor je. En zo doen dat mee, ik wel lening. Ik had wel een paar centen, spaargelden. Ik heb die auto gekocht, ook contant.
1: Yes.
2: Dus zo zie je dat God niet alleen met materiële dingen, maar bijna alles wat ik onderneem, meestal dat gado aan de ini. En ik ben iemand, ik geloof. Mie ik breng blindelings, als ik iets wil, roep ik tot de Heer. En ook toe, weet je, het is masiki. Dan meestal dat, soms, mijn ervaring na een stukje van, hij deed dat soms tegen bekikiding, dat je dat de nog halen moet. Dus op een gegeven moment,
1: ik
2: ben vrede dat ik wil niet meer gaan bidden voor mensen. Want juist, ik ben samen, ik ben draai bakken, met je telefoon als man om me kijken. Weet je, maar meestal mensen die echt intensief keer, weet je, dat je begint maar met dat kan doen.
1: Dat was God zijn plan.
2: Precies, toch? Dus zo zie je, God, dat hij gebruikt me, alle soort fasie, toch? Dus dat nam je verhaal wat chinsen.
1: Oké, okay, een bange verhaal is het. Want we hadden het over, je was toen naar Sipali Winnie gegaan.
2: Ja.
1: De man die wou was, je was aan voor rust, natuurlijk aan de stil.
2: Precies.
1: Maar op een gegeven moment heb je wel die echte bevrijding gehad bij een bevrijdingsdienst.
2: Bevrijdingsdienst in gemeente Kroon des Leven. Ik weet niet welk jaartal, maar ik zat dat die dat niet kiezen bevrijding. Want die dat met Bari.
1: Hey.
2: Met Bari. Het was een bevrijdingsdienst. We hadden iemand. Mi bari mi lolo, een gastspreker. Mi bari mi lolo in een samenkomst. En vanaf toen ben ik mezelf. Toch, tot de dag van vandaag. Maar het was een bevrijdingsdienst.
1: Maar hoe is het met die 2 anderen? Sabi Abe. Hebben zij ook bevrijding gehad of die mij struggelen aan Asa Ete?
2: Nee, zij hebben geen bevrijding gehad.
1: Wow.
2: Want die ene, beide zijn nu in Nederland. Maar die ene sukkelt nog. Die echt in Nederland doen, die andere is pas gegaan. Maar trouwens, eigenlijk aan de plaats van Samoro, maar trouwens, je ziet dat hij sukkel echt.
1: Wat sukkel in welke zin?
2: Gezondheid en soms surf, weet je, want deze neem ik niet surf. Dus dat zie je laatst was in Suriname, je ziet dat nog aan de estrefete.
1: Maar in het takatori, dan? Ja, Arif Sakpa.
2: Met takatori, en ze heeft het ook met me gesproken. Ik zeg, zo iemand, ze zou lukken nog in een wand. Din kado. Met dat din kado. Allah zei ze maar, ja, ik ga met mijn vader. Ik zeg, ga en blijf trouw dienen. No wake af. Toch? Tana masra, dan ga je zelf zien wat God voor je kan doen.
1: Want je moet niet mangelen.
2: Nee.
1: Ik ga precies. Ja, zei je dat wang.
2: Nee, ik hoor naar wang. Toch? En sinds die me, stap me voet toe. Dat me draai me libi, me kies me bevrijding. En ook kies bevrijding, ik draai me libi. Nooit meer om te draaien op elkaar. En ik zei, ik ga ook niet terug. Mijn moeder zei ons, mina mitrasa voor mosterzaad. En hij met dat farida. Mina, bigis mamoro. Dus ik moet dan hoor naar Masra. Dat ben ik in woord toen. Want ze zou naar Nederland gaan. En hij met, het was mijn absurd. Ja, maar hoe zou ik op Bengaan Nederland? Dat kan mina gaan missen. Dat mina, oh, bigis mamoro. Nou, voor de fan, hoe zou ik doen? Hoor naar Masra. Dat ben ik in woord toen. Want is er een
1: grootheid
2: voor Gado in mijn Libi? Dat actief is, is dat draaien Libi. Nooit moro aplas voor deze. En zo probeer ik die twee anderen te bemoedigen. Dat die andere is er even kort voor zijn dingen. Zij kwam ook tot bekering, maar in Mosterzaad. Trouwens, aan de bar naar Tapsi. Is er even tot bekering. En nu is ze in Nederland. Maar die andere is een beetje, zij is nog een beetje suf.
1: Hij struggle it. Dus laten we bidden dat Gado raak je aan.
2: Ja.
1: Weet je? Want het is belangrijk dat de Sandit niet Fuka Uno.
2: Nee.
1: Toch? Ons lichaam is geen huis voor
2: nee.
1: Die debris.
2: En ik zeg het altijd dat misschien aan of dit soort zandak kolibi.
1: Aan
2: of dit soort zandak. En ik blijf trouw en mijn karna masatak aan beschermen. Overal bij mij gotak. Mino mag aplasu niks. Mino gosuku niks. En familie besuku de sani. Mino mag aplasu familie sani. Begrijp je?
1: Want dat gebeurt ook. Want eigenlijk, de familie soms is suku sani. Maar soms anna.
2: Bewust.
1: Maar de mij doet de sani dat eigenlijk de sani komt op haar nageslagen. En daar hebben zij dan problemen erin.
2: Helemaal. En dat is het.
1: Het is echt vervelend.
2: En zijn drie zussen, toch?
1: Drie sapching.
2: Ja.
1: Dus echt een familie sani.
2: Echt drie sapching. Mijn moeder was de oudste. Mijn moeder, mijn tante. Twee van mijn tantes. Drie verschillende moeder. Allah Malachi. En Miki Barias.
1: Maar het is nooit bekend gemaakt wat het precies is. Want soms, bijvoorbeeld bij profetie en zo, dan wordt bekend gemaakt van Asana, hoe je familie is struggle. Heb je nooit gehoord wat het precies was?
2: Familieverbanden, dit tak, je weet, kleine toch bakroe, weet je. Dit soort zijn dat dit familie na een bakroe voedsel was, maar ik. Dus dat heb ik gehoord van de familie toen we, weet je, dat ik dacht, weet je, dat ik klein, dat ik kleine man.
1: Kleintje.
2: Kleine man, die regeert de ching.
1: Want
2: we waren jong. Ik was, meneer en ik waren toen 2002, ik was nog 16.
1: Ja, 16 jaar.
2: 16 jaar, 16.
1: Maar stel, iemand luistert nu naar Lim FM. En dat was zijn ervaring dat hij. Je weet toch, van was een familie of me, etanteer me. Ik ga dat woord gebruiken, etanteer me. Wat zou je ze adviseren?
2: Mij wil adviseren dat ik de draaide libi. Ik de suku masra en ik de tahor na masra. Want zo gado maka genies. En zo gado wano maka bevrijd. Gado egi abevrijding. En daarom zei aan het begin gado na mi bevrijder. Want abevrijd voor de boze geesten. Toch? Gado bevrijd mi. Toch? En mi abtusani, bevrijder en voorziener. Die twee dingen, bijna overal gado en voorzien. Toch? Dus daarom. Met de hoor naar Masra, met de draai de libi. Dan gaan ze zelf zien dat hij nooit meer gaan ze lasten bevassen hoe iets. Maar als je godoe is en je komt, men heeft gezegd, wanneer je tegen de wasimoro de pot naar je tap. Toch? Dus daarom,
1: Dus eigenlijk had je de onderhandeling aan deze reden.
2: Precies, dat
1: is je stil, maar dan moet ik Abraham.
2: Oké,
1: okay. Oh,
2: wat was aan het eind. Daarom, wat dat hij met dat met zes die me draaien, met dat ik mijn ego terug. Toch? Soms een familie op de winter play, mijn ego schreef. Mijn ego naar dorp, vooral wanneer ik weet ze gaan een jaar. Of de jaren die bij een groot feest. Mama 16 Priscilla.
1: Je gaat niet, hè?
2: Want wanneer je gaat,
1: heb je opengesteld.
2: Precies. En daarom moet ik, oké, zo meteen ga ik niet. Wanneer er, weet je, andere feestjes, pannenfeest ga ik wel. Maar ik meer dat door de offerfeestje.
1: Dan ga je niet, hè? Dus het is belangrijk dat je radicaal bent. Hoor.
2: Precies, precies. En je moet niet zeggen, ja, maar het is mijn tante, ik wil de familie tevreden stellen, ik ga maar. Nee,
1: je moet als je tevreden zegt, stellen.
2: Als je zegt, je bent bekeerd, moet je niet meer gaan. Toch, winstante, want dat, kom, ik ga alles werk maken. Je moet niet gaan. Blijf ver weg. En dat doe ik ook. Ik blijf echt ver weg van bepaalde dingen. Met dat, hey, if me tak me kisa gimasra, dan me kisa gimasra. Je kan geen twee goede dienen.
1: Ja, zeker.
2: Toch? Je moet de Heere blijven volgen. En tijd poti i bribi i vertrouw alles aan in dat is revisie van dat we opereren in die bribi.
1: Dat is waar. Het is een hele sterke boodschap. Bekeerd zijn betekent ook dat we radicale stappen moeten maken. En soms is het niet meedoen meer met de dingen die eigenlijk op je gewend is.
2: Precies.
1: Je zei je moet volhouden. Toch? Als in Abribilibi. En het gaat met vallen en opstaan. Ja. Wat bedoel je daarmee? Want in dat vorige gesprek heb je dat toen gezegd. Maar.
2: Vallen en opstaan. Kijk, ik ben iemand met Libi in concubinaat. Toch? Mijn man is niet bekeerd. Hij is van Rooms-Katholiek. Dat soms als hij niet ververen is, dat is het maar dat ja, ja, maar constant kerkie, woensdag dienst, weet je, woensdag, vrijdag, dus en mijn schoonvader ook, dus in abe de ververen, echt dat ja,
1: je bent te veel weg.
2: Behalve dat, dat me aan elkaar verstand dat niet zo'n watje, zo'n mama, go naar volle evangelie. Dan met dat oom, ik weet waarom. Maar mijn vertel je een verhaal waarom. Maar soms moet je.
1: Maar dat zou het ook niet begrijpen.
2: Precies, soms hoef je ook niet alles te vertellen aan iemand. Maar hij groeit erom dat ja, Aladdin. Je weet hoe men over volle evangelie praat, toch? Maar naarmate is er dat nooit meer nog give up, toch? Want het is echt iets, heeft me dat oké. Milobama, dat mijn boog een keer kimoor. Maar ik zeg nee, dat doe ik aan in mijn libi. En het maakt voor mij niet uit, al wist je mopper, ik ga. Met dat mijn kerk, want weet je, ik ben ook zodanig dat mijn attack, ja, ja, mijn kerkie ga doen. Weet je, ik zeg, ik ga de Heere dienen ik ga, en ik ga blijven dienen. Beg ik altijd dat ik je schrijf kan dienen samen aan mij. Weet je, dus nu, die kinderen worden ook groot. En de chisref is een karet, papa, wanneer kom je mee? Wanneer kom je mee naar de kerk? Dus is er een chitak? Of wanneer mijn zoon niet wil gaan? Dan is er een chitak, je moet naar de kerk gaan, als aan dat iemand onze zoon. Dan is er een chitak, een kerk in Libiboen.
1: Ja.
2: Dus nu doet hij niet meer vervelen. Hij stimuleert die kinderen ook om niet thuis te blijven. Dus zo zie je, het is echt vallen en opstaan. Vooral als je man niet van de gemeente is en geen volle evangelie persoon is. Dat denken zij
1: anders
2: toch? Maar jij als persoon moet niet wegblijven. Je moet volhouden en wanneer je volhoudt, dan ziet de persoon dat hij. Gado, ma plan na zo was ma en gado ik doe wonderen in zo was ma libi.
1: Ja, ja.
2: Ik mag niet, mino mag leren. Sinds mij draai mijn libi, qua gezondheid problemen, mij is stabiel.
1: Yes.
2: Alles van me is goed in mijn lichaam en ik bid toch op God daarvoor dat mijn kan dan zo goed gimme gesteld heeft dat mijn debu. Tijdens corona. Corona was ook een
1: grote uitdaging.
2: Uitdaging. Misrecht is corona. Maar prijs God. Ik kon niet ademen, toch? Right. Mijn karnama zat. Ondanks dat tijdens corona ik bestudeerde een Bijbelboek Job. Weet je?
1: Want daarom Job is belangrijk.
2: Ja, daarom Job belangrijk in mijn libi. Want tijdens corona, want ik kies aan, dan moet je alleen thuis zijn. Mm-hmm. Ik ben daar quarantaine. Maar met mijn zoon. Want ik ben mijn bedien, als ik ben klaar. Maar ik ben vrede voor ga dingen, als ik ben tijd. Ik ben goed, weet je. Mijn baby gaat er niet. Want mijn schoonmoeder was toen overleden met corona.
1: Met COVID.
2: En ik was ook bang. Mijn vrede met dat hier, ik ga hier blijven. En ik vertrouw u dat u mij gaat genezen. Toch? Mijn baby. Dus zo zie je dat de Heer als God iets een doel met je leven heeft.
1: Mm-hmm.
2: In de defositie.
1: Yes, amen.
2: Toch? In de defositie. Want corona vloer me. Mm-hmm. Afloer me boom boom.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Met die minoma, te me kakosokoso. Ah, weet je? Dat gets like me. Me, jandase. Het was echt tof. Het was tof, maar ja, prijs God, ik leef nog.
1: Mm-hmm.
2: En dus stel me gezond, ik heb geen last van longontsteking.
1: Dus dat is ook heel belangrijk.
2: Ja, want je moet gaan checken aan je longen. Dus ik ben God dankbaar dat hij geneest me helemaal.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: God laat dingen niet zomaar toe.
2: Mm-hmm.
1: Toch? Kijk, bijvoorbeeld, sommige mensen zouden zeggen, maar je biggie christen en je kies corona.
2: Mm-hmm.
1: Maar denk je dat hij misschien een bedoeling had van, nou, dat is stil, zodat ze naar me kan luisteren, zodat ik met haar kan praten?
2: Ja, kijk.
1: Heb je een andere kant van God gezien in die periode?
2: Ja, ik heb een andere kant van God gezien, want vele mensen, toen zeiden ze me, ja, je moet een prikje gaan halen. Ik zei nee.
1: Mm.
2: Ik dien nog God, toch? Want er waren zoveel geruchten.
1: Zoveel geruchten.
2: En ik zei nee, ik ga geen vaccin nemen. Mm-hmm. Mino, wat ik spoit die,
1: mm-hmm.
2: toch? Ik geloof en de Heer zal me. Ja, de haar niet toe.
1: Mm-hmm.
2: Want toen collega bij haar niet dat je zomaar kerk is, maar corona en flori. Niet dat ja, omdat ik een mens ben, toch?
1: Ja, klopt.
2: Toch? Mina wa libisma, dus. Allah sank wa libisma kan maken me.
1: Ja, klopt.
2: Dus ik zei, omdat ik een mens ben en ik geloof dat Gado is er laat bepaalde zijn toe. En in die tijd ben ik echt job gaan bestuderen. Ik bestudeer job en mijn baby. Mijn baby en Gado schreef doe de wonder.
1: En welk gedeelte van job, als we het heel kort kunnen aangeven, dus job ben je maar rechtvaardige man. En die brief ben ik naar Gado, het teken van eigenlijk attesting.
2: Ja, attesting. Eigenlijk attesting.
1: En toen zei hij nog van een. Als je alles van hem weghaalt, ben ik dan met de zekerheid aan het dienen, jongen.
2: Precies.
1: Maar wat van job betrekt je aan in een periode?
2: Als dan voor job trekt me aan, job las om eens aan. Desondanks job te horen naar Masra. A hori. Wins alasen chi, alasen gudu, alasani. Toch? Job dan a hoor voor, a hoori, a ziek is kinsrefi, a lichaam wordt aangevallen, nanga in gezondheid, maar aan een give up.
1: Aan een give up.
2: Aan een give up. En Gado, Job reis op bakka.
1: Ja, en twee maal heeft tegen haar.
2: Twee maal. Dus zo zie je, soms je kiest tegenslagen in je libi.
1: Yes.
2: Maar niet daarom moet je wegrennen. Toch? In een
1: moet volhouden.
2: Je moet volhouden.
1: Oh,
2: ik had het ook aangehaald, soms ga je ergens, je werkt ergens, het gaat niet. In een loon bij oma money, kan je iets salaris, je ziet dat je wordt benadeeld, je ziet het openlijk. Don't give up.
1: Go na Gado.
2: Toch? Want die dingen ervaren we in het leven. Mm-hmm. En we maken zulke dingen mee. De christenen, je chinezen en je ervaring. En ik ben iemand, ik zeg het ook. Ik zeg, ik ren niet weg. Ik ga daar blijven. If Gado ap wat doel na me, na Gado schreef op poer mitja.
1: Ah,
2: toch?
1: Yes.
2: Ik attend oor dat ik me of dat zie, bijvoorbeeld waar ik werk, dan ga ik. Maar als God me een doel met me heeft, dan ga ik daar blijven. Maar mijn long way om amoni. Toch? Want amoni, nood je bijna niets. Je kan bijna, je komt niet er niet.
1: Kom nauwelijks uit.
2: Nauwelijks uit, toch? Maar ja, hoe moet dat krokotori nog, dus dat wil ik weer parkeren.
1: Maar alles moet je dus, je moet overleggen met God. Je stem af naar Gado.
2: Ja.
1: Toch als ik naar je luister. Dus in hem, omdat we een bepaalde situatie die je long with.
2: Nee.
1: Stem af met God.
2: Precies.
1: En, want dat had je ook gedaan.
2: Ja.
1: Toen je van die ene baan van de bank
2: ja.
1: ging naar een semi-overheidsbedrijf.
2: Ja. En ja, dat was een mooie. Ik had 2,5 jaar gewerkt. En ik deed kredieten. Dus zoals machine, de actie niet dat wil je voor me komen werken.
1: Yes.
2: En ik zei, meen je het echt? Dat ik ja. Dus dan dacht ik, maar ik wil wel zekerheid. Toch? En de actie, mijn actie dat onlangs moet wachten voor me kies mijn vaste aanstelling. En toen had ik 2 maanden. Ja. En die had ik 2 maanden, maar mijn hapen direct. Toch? Mijn tijdje was de broeder voor ouderling van de gemeente, mijn takalning, want ik schreef mijn naam in een vara, voor schreef ik dat mijn accent dat ik preesje kan gaan. Toch, het is een semi-overheid. Dus dat opbegi, mijn tjara zijn vismasra. Dus dat, met dat kado, if mijn kwee, mek doe maar samen met mijn kashita. Oké, ik moet gaan of ik moet blijven. Want als je dat hebt gehaald en getrekt.
1: Maar het is echt belangrijk, no?
2: Ja. Voordat je weggaat, in een soort keuze, een soort stap je onderneemt. Je dingen. Daar. Mijn tjara zijn vies masra. En toen heb ik ook een gevraagd. Mijn actie bang. HRM heb ik boem. Want ik weet dat ik had ik mee, want ik had al zo lang gewerkt. Ik had ik me in vaste. En toen financiële directeur.
1: Die deed moeilijk.
2: Ja, niet moeilijk, maar eigenlijk gaat het laten. Toen dat aan bevestigde dat. Toen heeft hij aangegeven, ja, ze kunnen me wel in dienst nemen. Maar eerst
1: nog zes maanden.
2: En na die 6 maanden vaste aanstellen. En toen zei ik, nee, oké, Priscilla, dat is het bevestigd. Dan ga ik voor die 2 maanden. Dus zoals aan bevestigd in mijn dat ik moet naar daar gaan. En daarom zeg ik ga niet wegrennen. Als God een plan met je heeft,
1: gaat hij dat afgeven.
2: Ja, en meestal je tjade zijn vis masra. Luku, nu ben ik ook onder voorzitter van onze vakbond. Dat schreef nog bij mij. Weet je?
1: Je plan, hè?
2: Het was niet mijn plan. Maar de leden hebben voor me gekozen dat Priscilla moet het worden. Dan ik dacht, oké. Even mijn trome, dan mijn trome. Maar ik heb wel de studie gevolgd.
1: Ja, die opleiding.
2: Ja, opleiding. Ik heb alles gevolgd, doorlopen. Basis, hoge kader, middenkader, allemaal. Dus zodoende ben ik het geworden. Zij hebben wel op me gestemd.
1: Maar als je terugblikt naar je leven, als jong meisjes hebben daar LBGO, Dorota Unasat
2: ja.
1: En veel verder zelf. Wat zegt dat jou?
2: Ik zeg heel veel, maar ik ben een doorzetter. Midden was maar, ik ben iemand als ik juist zie dat ik zwak in iets ben, dan ga ik daarvoor. Eigenlijk heeft me bij kiezen voor studie, dat zou ik rechten moeten doen, want rechten score ik altijd. Het hoest. Maar Unasat heb ik bedrijf economie gedaan. Reden waarom? Omdat ik zwak was in bedrijf economie. Daarom heb ik gegeven aan wat ik weet. Je. Dus dan heb ik nee, volgens mij, in mei ben ik met een 5 geslaagd voor bedrijf economie. Dan heb ik als ik verder moet studeren, dan ga ik
1: die dus in loba uitdaging.
2: Dan doe ik aan bedrijf economie. Maar ik heb het wel niet afgerond. Dat is een ander verhaal. Dus dat
1: maar het is wel belangrijk dat je eigenlijk iemand bent. Je gaat de uitdaging duiden weg.
2: Nee. Ik ga even zo iemand ben. Wie is mijn broko deed, maar ik ga en ik oefen totdat ik iets totdat ik het kan.
1: Ja.
2: Zo iemand ben. En die met dat nee, BE. In mijn man bent dat was altijd, je nee, ik play mijn bas, ik play je bas.
1: Yes.
2: En zo iemand ben ik. Als ik zie dat ik zwak ben in iets, ga ik me juist erin specialiseren.
1: Yes, dat is wel een heel sterk karakter. Tot slot, je had ook aangegeven in het voorgesprek, je houdt van Salmen, je houdt van David. En als ik luister naar alles wat je beschreef, je schreef, want doorzetter, je gaat uitdagingen niet uit de weg, leek je wel David. Is dat waar?
2: Is wel waar, want ik geef niet makkelijk op.
1: Nee,
2: ik geef niet makkelijk op.
1: Maar wat van die Salmen trekt jou aan?
2: Zo, heel veel schriftgedeelte van die psalmen. Mm-hmm. Heel veel. Mm-hmm. Ik heb zoveel.
1: Maar als zij vaardigheid van Abisab Feti, Abisab Diligado. Wat van David?
2: Dingen gedeeld in mijn sabbat salom zo uit. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op de Heer. Mm. Als salom dat altijd me horen naar mij. Dat onzeker, vertrouw ik op de Heer.
1: What?
2: Dus dat noem af, dit salom voor David. En volgens mij, ik heb het wel, maar dat nou af de psalm vindt, samen horen.
1: Ik
2: hou vast. Ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op de Heer. Ja, en de Heer is mijn herder. Dus daarom zeg ik, de psalm, de schrift, de lie echt. Dus, maar David, hij takt aan mij. Ik bestudeer ze. En ik is constant.
1: Ja.
2: Toch? En Milop. Gebruik die wanneer ik praat, dat je je weer bonk wat je dat eet.
1: Maar niet zomaar, hè? Want die woorden hebben kracht.
2: Helemaal.
1: Ze hebben kracht. En dat zijn niet gewoon als schrijf je in een boek, maar als schrijf je een bepaalde soort kracht, een bepaalde soort sanideen, toch?
2: Helemaal. Mm-hmm. En soms, haal aan de dagen dat ik vrees, vertrouw ik op de Heer. Soms die bijvoorbeeld scoren aan iemand, ik ben iemand die hou van studeren. Daarmee put me vertrouw, tap masra. Toch, net als bedrijf, economie was zo moeilijk voor me. Als dat door lang. Imeo, eerste klas, mijn over. Ik kon geen richting. BEB, die was de zwarte bakka. Ik had voor BE en Engels keuzevak. Ik moest dingen maken, toch? Keuzevak nemen. Soort semi-go. FBI in Engels deed toen dat ik op 5 voor beide. En ik moest hermaken. Mistuka B.E. En asalam dat ik me ten dagen dat ik vrees, vertrouw ik op de Heer. Ja. En voor afijf dat hij me haalt in een acht.
1: Wow.
2: Maar zo zie je, if je vrede in om me ging. Je moet niet in om vrede in vertrouwen. En daarom zei ik ben iemand die gelooft. Mm-hmm. Ik geloof gewoon blindelings. Als ik iets wil, zeg ik. Priscilla gaat het hebben. Vorig jaar mega curaçao. Actie minanga missa. Toch? Ugo.
1: Je lapo.
2: Nee, God is goed.
1: Is goed.
2: God is goed. Dus geloof me, ik zei gewoon. Want ik, september word ik jarig. 23 september is me. En toen zei ik vorig jaar. Oh, mijn cadeau wat ik wil. Ik wil euro's. Ik wil dollars. Geloof me graag. Die verjaardag. Ik heb euro's gehad. En genoeg ook.
1: Ja.
2: En dat was mijn zakgeld. En daarom zeg ik, als ik iets nodig heb, zeg
1: spreek
2: ik
1: het uit.
2: Ja, ik zeg het gewoon en ik kreeg het. Hoe door een curaçao, alles zo, weet je. Alles zal weer kiezen. Mijn zus woont wel daar. En mijn oma Kori, als Safugi aan lobby. Alles is voor ons gedaan. Elke dag kwam ze uit Charles surprise.
1: Het is ook een stukje genade ook.
2: Genade, helemaal. En daarom, als ik voel aan euro's aan BDW. Ik zeg, wauw. Ik zei, voor mijn verjaardag zei ik wil niets anders. Ik wil vreemde valuta hebben. En mijn kiezing.
1: Je bent over een paar dagen jaren. Wat ga je nu zeggen?
2: Op die dag moet ik op die dag moet ik les geven, dus Mika dossier boom, toch?
1: Maar het is mooi, kijk, we gaan afronden. Atori sweetie, om tapo.
2: Helemaal.
1: Maar ik wil dat je een woord richt aan mensen die koning Jezus nog niet kennen, toch? En je hebt een trange brieven in Gado, en je hebt grote dingen zien doen. Wat zou je ze zeggen? Dan is dat Jezus eten.
2: De wansa no sap Jezus eten.
1: Dan gaat de wansa eigenlijk de draai.
2: De wansa is twijfel eten de gode, weet je?
1: Yes.
2: Ik ben wel tegen dat ik met de vrede. Met de kastap. Het maakt niet uit welke gemeente, maar zoek een kerk die in je buurt is. Nou, ik heb het gevoel dat ik een draai boom. Met de lip grond tapsani. Tem tak grond tapsani, bijvoorbeeld de Kabula parties, weet drinken. Met de lip desan dat. En met de gide libina masra.
1: Yes.
2: Met de
1: gobo suk de kerk en tede gobo suk dat is refositak ano asansas ma etaki na doro sitak kloppen in de handjes kerk weet je mek de gosref mek de gobo suk dat is refoshi sagado e bati
3: dat soort de kamik gado
1: de kamik gado precies drape dan mek de gobo suk mek de chama bo suk gonam af de gemeente het maakt niet uit toch mek de gide Libin Abraham Masra Jesus. Dat me bewaar tegen.
3: En ze zullen er geen spijt van hebben?
1: Helemaal niet. Want daarna no, mino ab spijt vind. En ik ga, zodra ik leef, blijf ik bij de Heer. Ik ga de Heer blijven dienen.
3: Al de dagen
1: van je leven. Helemaal.
3: En dat is ook een salam.
1: Mimma be, follow me, mimma be. Mimma altijd bij op dat. Mina lomsu bribitro, mita lomsu bribitro, mitede lomsu, motede lomsu bribitro. En geloof me. Nooit ano. Draai pakken gaan wat naar kerkje. Want zij heeft, een Rooms-Katholiek voor meneer bespreek kerkje, maar ik kies vanaf dingen, want hij is er bij zo'n roos aan biechte, weet je, alle soorten lessen afvolg. Dus altijd heb ik bij haar dat tante kom mee naar de gemeente. Dat nee, nee, nee. Met de loom zo'n bribitro, met de loom zo'n bribitro en met de loom zo'n bribitro.
3: En dat is ook gebeurd.
1: Ja, dat is ook gebeurd.
3: Dat is ook gebeurd. Mm-hmm.
1: Zij was echt voor, zij was iemand kisa kerkelijke opvoeding, toch? Dus ik was gewoon teleurgesteld. Mm-hmm. Dat van Sabib Sanakam, daarom niet draai. Maar later bleek er die hopmans waren geweest. Maar dat moet nog bij de misreven. Want mijn naam aan mijn bid naar Agrippa. En ik dacht, hoppie. Na zo libi, nangami, unlip mi, mama in a stroke. Ik dacht, nee, pres. Mm-hmm. We zijn geweest, maar...
3: God had anders gewild.
1: Ja, God had anders gewild.
3: Want soms zullen we ons vastklampen aan iets en ons hebben we teleurgesteld. Maar daar is jouw heel
1: ja, maar daarom is mijn liba zijn rust. Dat ik ga bij Apoa doel naar mij. Apoor mij drapen en mijn tang. En prijs God, ik mag God dankbaar zijn. Doordat we schrijf komt tot bekering. Is ook een zus van me nu. Toch? En dat schrijf draaien libi agé libi na masra. Dus soms hoef je niet veel te doen, maar men ziet je wandel gaan. Toch? Yes. Daar kan je velen tot bekering laten komen.
3: Ja. Want het is heel mooi inderdaad voor ze. Is maar lombo to you dat dit draait de libi. En dat ze ook echt God ervaren in hun leven. En dat is hetzelfde dat we op dit moment doen. Dat we mensen die wij niet eens kennen, maar dat we wel weer preachen aan gospel, zodat we ervan uitgaan. Go and kiss again. Ga kijken wat het inhoudt. En dan zal je zelf zien van, hé, alleen dat zijn we bij Abi. Want soms zijn we met zoveel bezig.
1: Helemaal.
3: Maar toch alleen te eten, maar dat kan ook aanvoelen.
1: Helemaal, net als dat van mijn moeder, alleen te zijn de het was ABD. Maar je ziet dat
3: tap in ting
1: ga door in voeren, ja toch? Dus te me denken na de tori feta. Weet je, en abelop, mama sa belop uitdrukking. Abelop tak sani, weet je. Abelop was af en wie hoogvlieg zal neervallen. Is dat dus massa e vierde schrijf. Altijd amma dat bekot de otak. Voor of tegen. Altijd zei ze aan ons, wees jezelf. De you serefi. No abigi memory. Toch? Sakafasi aprespeki na trawan. En asan dat ongoleri ook toen. Dat vrouwen en jongeren. Dat lespeki de bigiwan. Wees nederig. En tegen nederig, dan kan je veel meer bereiken.
3: Yes.
1: Dan je vierie schrift.
3: Dat vind ik geweldig.
1: Geweldig, terwijl je dat doet. Wees nederig, dan zal God je groot maken.
3: Amen.
1: Met dat teme doe, sari, mine doe, libis me ai. Zodra ik ga door eschi, ga voor ga door mijn kisa glory.
3: Amen. Amen.
1: Maar is goed.
3: Luisteraars, we hadden, of we hebben Priscilla, mama Sistina in de studio. Ugitori, we willen doorgaan, maar ontapu. We hopen natuurlijk dat alles wat ze verteld heeft, dat I bless you. En dat vooral degene die ons op Jezus eten, dat nadat je dit hebt gehoord, dat je echt ook hebt van, weet je wat? Mij was op zomaar naar Agado Sagrasita, naar Priscilla, naar Aladdin Trasma indien, omdat ik ook die ervaring wil hebben. Ik wil zeggen, ga niet weg. Blijf nog voor het volgende onderdeel, want dan gaan de pastor dan bidden voor degene die gebed nodig hebben. Priscilla schreef dat ik ze net, Biggie en Jippie. Ze spreekt het uit en het gebeurt. Maar het belangrijkste ingrediënt zijn je moest abina bribi. Je moest bribi zijn je Biggie. En dan zal je zelf zien de grote dingen die God kan doen voor jou. Mijn naam is Assita Groeneveld van de gemeente Bethel Opperroem. Het was weer een genoegen hier te mogen zitten in de studio. En vooral met een bijzondere zuster, Minachelle Lange, dus mijn breed, Bibika Mite Bakaf Takatori. En het is altijd een fijn moment om weer te praten met Priscilla. Ik bedank je, ook namens de leiding van de gemeente. We bedanken je dat je tek je tek voor kon en voor je getuigenis.
2: Mr. Vegiu Grantanit, ook Tussisa en Megiu. Heer gemeente, je apostel.
3: Yes.
2: Allemaal Megi Grantanit, dat je bema. Nodig me uit voor dat ik mijn getuigenis.
3: Yes.
2: Dank u wel.
3: En ik hoop natuurlijk dat God nog meer zal doen in je leven en door jouw leven.
2: Helemaal.
3: Toch, dat is mijn gebed voor jou.
2: Dank u wel.
3: Luisteraars, we gaan groeten. Tot de volgende keer. Dag.

een geweldig interview met zuster Priscilla, mama Sistina. En we willen zuster Priscilla bedanken voor het komen naar de studio. Mogen de zegen des Heren op u rusten, op uw business en uw gezin. Daarna hebben we geluisterd naar het nummer It's All Jesus van Byron Stingley. En het moment is aangekomen voor gebed. It is time for prayer. En we willen u bemoedigen om met ons mee te bidden op deze hele mooie zondag. Ik vertrouw de Heer voor uw doorbraak. En ik wil een gebed van doorbraak bidden voor een ieder die luistert op dit moment. We hebben allemaal wel iets, zelfs meerdere dingen waar we een doorbraak willen hebben. Doorbraak wil dus zeggen, je roko wan pistent apasani. Maar en u heeft een doorbraak nodig. U moet doorbreken. U moet doorbreken. U moet doorbreken. Het kan een promotie zijn. Het kan een salarisverhoging zijn. Het kan een gezinsissue zijn. Of een issue in uw huwelijksleven. Het kan een uitdaging zijn op academisch gebied.